0: in Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 2 uur.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Rotterdam is met een week vertraging de 10e wethouder geïnstalleerd. Het is Joan Nunnally van D66, die vorige week verrassend werd gekozen in plaats van de voorgedragen kandidaat, haar partijgenoot Eva Heijblom. Dat gebeurde nadat Nunnally had gezegd dat het nieuwe Rotterdamse college te wit was. De overige 9 wethouders werden vorige week geïnstalleerd, maar Nunnally moest een week wachten omdat ze nog moest worden gescreend. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij 11 luxe modemerken. Onderzocht wordt of ze medeplichtig zijn aan uitbuiting bij de productie van tassen. Het gaat onder meer om Chanel, Bulgari en Moncler. Producten van die merken zijn gevonden in fabrieken in Italië, waar illegale Chinese arbeiders werkten voor weinig geld en onder slechte omstandigheden. De helikopter die vorig jaar in New York neerstortte in de Hudson was waarschijnlijk in botsing gekomen met meerdere vogels. Op het toestel zijn resten van verschillende ganzen gevonden, melden Amerikaanse onderzoekers. Bij het helikopterongeluk vielen in april vorig jaar 6 doden, de piloot en een Spaans gezin dat een toeristische rondvlucht maakte, met kinderen van 4, 8 en 10 jaar. Een getuige zegt dat hij kort voor het ongeluk een groep ganzen zag opvliegen. Onder de gevonden resten waren ook die van Canadese ganzen, die bijna een meter groot zijn. Feyenoord-doelman Wellenreuter vertrekt naar VfL Wolfsburg. De Duitser keepte de afgelopen 4 jaar 125 duels voor Feyenoord. Wolfsburg zou voor hem €1 miljoen betalen. Wellenreuter wordt in Rotterdam opgevolgd door Tjarik Ernst. Deze 23-jarige Duitser wordt overgenomen van Hertha BSC. Het weer, het is een droge nacht met weinig wind. Minima tussen 14 en 17 graden. In het noordoosten kans op mist. De dag begint zonnig. Later landinwaarts ook stapelwolken met lokale bui. Het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 3 uur.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Amerikaanse ICE-agent die maandag een Colombiaan doodschoot had psychische problemen en een gewelddadig verleden. Dat meldt persbureau AP op basis van rechtbankdocumenten en gesprekken met familieleden en zijn twee ex-vrouwen. De 37-jarige agent is voorlopig geschorst in afwachting van het onderzoek naar de zaak. Hij zou een bipolaire stoornis hebben en zijn exen beschuldigen hem van mishandeling en bedreiging. Ondanks dat verleden werd hij toegelaten tot het leger en later de immigratiedienst ICE. Dat roept volgens AP vragen op over de screening. De Oekraïense president Zelensky heeft een nieuwe minister van Defensie voorgedragen. Het is Yevheni Gmara, die nu nog het hoofd van de geheime dienst is. Hij moet de opvolger worden van Mikhailo Fedorov, die woensdag werd ontslagen, vermoedelijk na strubbelingen met de legertop. Tegen het ontslag van de populaire Fedorov is gisteren in Kiev geprotesteerd. De grote uitbraak van diarree in de VS lijkt te komen door fijngesneden ijsbergsla van fastfoodketen Taco Bell. Dat schrijft de Washington Post op basis van ingewijden. Meer dan 4300 mensen in zeker 34 staten zijn ziek geworden nadat ze bij Taco Bell hadden gegeten. Vermoedelijk zat in de sla de parasiet die de diarree veroorzaakte. In de tweede voorronde van de Europa League speelt FC Twente volgende week tegen Ferencváros uit Hongarije. Ajax moet dan in de tweede voorronde van de Conference League tegen het Servische Vojvodina. De Hongaarse en de Servische club speelden in de eerste voorronde van de Europa League tegen elkaar, waarbij Ferencváros veel sterker bleek. De Hongaren mogen daarom door in de Europa League tegen Twente dus, en de Serviërs gaan verder in de Conference League tegen Ajax. Het weer. Het is een droge nacht met weinig wind. Minima tussen 14 en 17 graden. In het noordoosten kans op mist. De dag begint zonnig. Later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal een bui. En het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.
2: Wakker.

dans met me. Ben aanweg, maar aan het zijn, kijk snel alweer op die telefoon. Dan kreeg ik voor een vergrijlde kap weer aan. Het is waarschijnlijk heel belangrijk en mijn schijn ben ik ouderwets.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 4 uur.
3: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De Amerikaanse ICE-agent die maandag een Colombiaan doodschoot had psychische problemen en een gewelddadig verleden. Dat meldt persbureau AP. De 37-jarige agent zou een bipolaire stoornis hebben. Zijn twee ex-vrouwen beschuldigen hem van mishandeling en bedreiging. Dat hij toch werd toegelaten tot het leger en de immigratiedienst ICE roept volgens AP vragen op over de screening. Waterschappen nemen extra maatregelen vanwege de droogte. Op steeds meer plekken mag het oppervlaktewater niet meer worden gebruikt om tuinen, sportvelden of akkers te besproeien. Het water is nodig om bijvoorbeeld dijken nat te houden, omdat die anders kunnen gaan scheuren. In Brabant wordt grondwater of tijdelijk gezuiverd rioolwater gebruikt om te voorkomen dat beekjes droogvallen en de vissen doodgaan. Gisteren maakten de waterbeheerders bekend dat Nederland voor het eerst in bijna 4 jaar officieel kampt met een watertekort, maar nog niet met een crisis. De fractieleider van de SP in de Provinciale Staten van Gelderland stapt op. Erik van Kaathoven vindt dat zijn partij niet had mogen toestaan dat de SP-afdeling in Pekela in Groningen samenwerkt met oud-PVV'ers. Daarmee is volgens de Gelderse fractieleider een rode lijn overschreden. Hij vindt dat de SP-afdeling in Pekela gerouilleerd had moeten worden. De eerste Europese tegenstanders van FC Twente en Ajax zijn bekend, nu de eerste voorronde in de Europa League is gespeeld. Twente moet volgende week in de tweede voorronde tegen Ferencváros uit Hongarije. Die club won gisteravond van Vojvodina uit Servië. En die gaat als verliezer verder in de Conference League en treft daar volgende week Ajax. Het weer, het is een droge nacht met weinig wind, minima tussen 14 en 17 graden. De dag begint zonnig, later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal een bui. En het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 5 uur.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. President Trump heeft in een televisietoespraak opnieuw beweerd dat China zich in 2020 heeft bemoeid met de Amerikaanse presidentsverkiezingen die hij verloor van Joe Biden. Volgens Trump had China de gegevens van 220 miljoen geregistreerde kiezers verzameld. Hij kondigde aan documenten vrij te geven die dit aantonen. Het was al bekend dat China kiezersgegevens in bezit had, maar het aantal is nieuw. De Amerikaanse inlichtingendiensten concludeerden in 2021 dat de verkiezingsuitslag niet door andere landen was beïnvloed. Trump suggereert het tegendeel, waarbij hij opnieuw aandringt op het aannemen van strengere kieswetten door het congres. In Rotterdam is alsnog de 10e wethouder geïnstalleerd. Het is Joan Nunnally van D66. Zij werd vorige week verrassend gekozen in plaats van haar partijgenoot die was voorgedragen, nadat ze had gezegd dat het nieuwe Rotterdamse college te wit was. Nunnally kon toen niet direct worden geïnstalleerd omdat ze nog moest worden gescreend. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij 11 luxe modemerken. Onderzocht wordt of ze medeplichtig zijn aan uitbuiting bij de productie van tassen. Het gaat onder meer om Chanel, Bulgari en Moncler. Producten van die merken zijn gevonden in fabrieken in Italië, waar illegale Chinese arbeiders werkten voor weinig geld en onder slechte omstandigheden. Feyenoord-doelman Wellenreuter vertrekt naar VfL Wolfsburg. De Duitser keepte de afgelopen 4 jaar 125 duels voor Feyenoord. Wolfsburg zou voor hem €1 miljoen betalen. Wellenreuter wordt in Rotterdam opgevolgd door Tjarek Ernst. Deze 23-jarige Duitser wordt overgenomen van Hertha BSC. Het weer. Het is een droge nacht met weinig wind. Minima tussen 14 en 17 graden. De dag begint zonnig. Later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal een bui. Het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.
2: Wakker.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 6 uur.
3: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Voor de zesde nacht op rij hebben de Verenigde Staten doelen in Iran aangevallen. Er werden onder meer bruggen bestookt. Volgens Iraanse staatsmedia vielen er zeker 7 doden. Tegelijkertijd vuurde Iran raketten af op Amerikaanse bondgenoten, waaronder Qatar, Bahrein en Kuwait. Na een staakt het vuren is de strijd rond de straat van Hormuz weer helemaal opgelaaid. President Trump heeft in een televisietoespraak opnieuw beweerd dat China zich heeft bemoeid met de presidentsverkiezingen van 2020, die hij verloor van Joe Biden. Hij kondigde aan documenten vrij te geven die dit aantonen en eist dat het congres strengere kieswetten aanneemt. De inlichtingendiensten concludeerden in 2021 dat de verkiezingsuitslag niet door andere landen was beïnvloed. Waterschappen nemen extra maatregelen nu er door de droogte een watertekort heerst. Op steeds meer plekken mag het oppervlaktewater niet meer worden gebruikt om tuinen, sportvelden of akkers te besproeien. In Brabant worden beekjes bijgevuld om te voorkomen dat de vissen doodgaan. De overheid moet meisjes uit migrantengezinnen beter beschermen tegen genitale verminking, zeggen deskundigen in Nieuwsuur. Nog steeds worden meisjes in de zomer op vakantie in Afrikaanse landen besneden, wat in Nederland strafbaar is. Een onderzoeker pleit voor de Britse aanpak, waar in risicogevallen een uitreisverbod wordt opgelegd. In Nederland loopt daar nog een onderzoek naar. De eerste Europese tegenstanders van FC Twente en Ajax zijn bekend, nu de eerste voorronde in de Europa League is gespeeld. Twente moet volgende week in de tweede voorronde tegen Ferencváros uit Hongarije. Die club won gisteravond van Vojvodina uit Servië en die gaat als verliezer verder in de Conference League en treft daar volgende week Ajax. Het weer. De dag begint zonnig. Later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal een bui. Het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: En om 6:02 krijg je ook de hoofdpunten uit Noordnieuws. Fleur Oostra, goedemorgen.
5: Goedemorgen. Op de N983 bij Den Ham heeft gisteravond een ernstig ongeval plaatsgevonden. Een auto is daar vlak voor middernacht tegen een boom terechtgekomen en in brand gevlogen. De hulpdiensten waren massaal aanwezig op de Sietse Veldstraweg, waaronder een traumahelikopter. Een woordvoerder van de politie heeft laten weten dat er meerdere ernstige gewonden zijn. De politie onderzoekt wat er is gebeurd. Meer nieuws om 6:30.
2: Radio Noord.
0: De ochtendploeg.
2: Met Stefan Kosters.
4: Goedemorgen en fijn dat je erbij bent aan het begin van vrijdag 17 juli. En we beginnen met muziek die je zou kunnen kennen van de tv-serie Friends.
2: Wat?

0: Rembrandt op Noord en I'll Be There For You. Ja, op een of andere manier klap ik altijd net op het verkeerde moment bij die plaat. Goed, het is 6:06. Goedemorgen, fijn dat je erbij bent, zo vlak voor het weekend. En dat zeg ik niet alleen tegen jou, maar ook tegen Sergej en Fleur.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Fijn dat jullie er zijn.
2: Dankjewel.
0: Ik zei het al, vlak voor het weekend. Betekent dat ook dat jullie agenda vol staat met leuke dingen?
1: Nou, ik wou juist vooral een beetje uitrusten de komend weekend. Ik heb niet zoveel gepland.
0: Nou, dat is ook wel lekker.
2: Ja.
0: Nou, heel goed.
2: Jij, ik heb morgen een barbecue staan.
0: Leuk, ik ook.
1: Oh. Gezellig.
0: Ja, ja, het schijnt ook mooi weer te worden, denk ik, hè?
2: Ja, ja,
0: in ieder geval droog.
2: Gepland, ja.
0: Ja.
2: Ja, gelukkig wel.
0: Gelukkig wel.
2: En zondag wordt het minder, hè? Zeggen ze.
0: Dat zeggen ze, ja. Ja. Nou ja, we gaan straks Harma wel even aan het jasje trekken. Dan gaan we even vragen naar het weer van het weekend. Ja, dan de dag van vandaag. Die begon, mijn dag begon vanochtend met een appje van een collega.
1: Ja, was met, even schrikken.
0: Ja, dus een P2000 bericht, een screenshot daarvan met brand bij Laan Corpus den Hoorn. Ja, dan gaan direct de alarmbellen af, want dat is toevallig het adres...
1: Onze werkplek.
0: Van onze studio.
1: Ja.
0: Ja, en wat dacht je toen jij dat las, Fleur?
1: Nou ja, je denkt natuurlijk, wat is daar aan de hand? En hoe erg is dat?
0: Ja,
1: en
0: dacht wat... je niet van, lekker vroeg weekend?
1: Nee, dat dacht ik niet. Nee, dat dacht ik niet. Nee, maar je weet niet wat je kunt verwachten.
0: Nee, met welk gevoel stap je dan in de auto?
1: Nou ja, ik vind het niet eng of zo, maar meer van, ik zie het wel.
0: Ja, ik was toch een beetje gespannen. Van, je denkt toch, wat tref je aan? Wat is er aan de hand?
2: Ja, het meest opmerkelijke vind ik dat ik dat berichtje niet heb gekregen.
0: Nou, ze weten dat geld er net iets later komt.
2: Ja.
0: Ja, dat zal het zijn.
1: Denk. Hebben wij al de brand geblust.
0: Ja, maar uiteindelijk bleek het mee te vallen.
1: Ja.
0: Ja, we kwamen hier aan en er stond een brandweerauto en de brandweerlieden waren al aan het inpakken. Er reed nog wel even een politiebusje achteruit tegen een paaltje aan. Maar daarna was het ook al snel opgelost. Er was wat afval of zo.
1: Het afval, wat gras.
0: Ja. Ja. Dan de dag van vandaag. Nou, als je al buiten bent geweest, dan weet je dat het op sommige plekken nog behoorlijk mistig is. Nou, die trekt vrij snel op. Voor de rest wat zon, af en toe een buitje. 21 tot 25 graden met een matige wind. In de avond en nacht wat opklaringen. En dan zakt de temperatuur tot 14, 17 graden. Ja, is dat goed nieuws? Dat weet ik niet zo goed. Want Maatje en Joyce, die mogen natuurlijk straks in hun bootje... Ja, hopen dat ze inderdaad die kap mee hebben, dat die dicht kan. Dat ze niet helemaal nat worden.
2: Nee, dat zou, maar die is volgens mij standaard aan boord, hoor.
0: Okay,
2: maar is nog niet nodig geweest de afgelopen weken.
0: Gisteren ook niet. Hebben ze hem niet eventjes dicht gehad?
2: Oh, dat
0: In ieder geval dag 5, week 2 van Rondje Zummer. Vanaf 10 uur natuurlijk allemaal te volgen op Radio en TV Noord. Ja, wel de laatste dag, hè? Tenminste, van Maarten en Joyce.
2: Ja.
0: En wat hebben ze het goed gedaan?
2: Heel goed.
0: Ga vandaag
2: week
0: nog,
2: gaan we gewoon verder.
0: Dan wou ik zeggen, volgende week pakken we er gewoon nog een weekje aan. Wat is de route dan van vandaag? Nou, ze stappen op in Middelstum. En dan varen ze door naar Uithuizen. En ik heb me laten vertellen, daar gaat iets bijzonders gebeuren.
2: Oh.
0: Maar wat? Ja. Ja, tenminste, dat gonst hier door de wandelgangen. Ja. Er gaat iets bijzonders gebeuren als Maartje en Joyce straks aankomen in Uithuizen. Goedemorgen, fijn dat je erbij bent. Het is bijna 10 minuten over 6.

0: Maalsmith en Niall Horan.
1: Dit is De Vroege Vogel.
0: Meert de Pot, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Al aan de werkdag begonnen?
2: Ja, ik ben al begonnen, ja. Ik heb vroege dienst, dus zoals je weet, zeg maar, is dit mijn laatste bijna.
0: Ja.
2: En dan durf ik niet meer.
0: Nee, want je gaat bijna met pensioen.
2: Ja, morgen is de laatste dag. En dan is geen verplichting meer.
0: Dan is ongelooflijk. Voelt dat ook zo, als een verplichting?
2: Nou ja, eigenlijk wel. 34 jaar hier in Duitsland bij de papierfabriek werkt. En dan kun je in één keer in huis blijven. Ja, het is heel vreemd.
0: Ja, welk gevoel beleef je deze laatste dagen dan?
2: Ach ja, het werk is nog net als anders. Maar toch anders, want de collega's ook van andere ploegen, zeg maar. Dat denk je helemaal niet bij na, zeg maar. Maar ik kom gewoon bij die en die afscheid nemen. Ja, en dan is hij nooit meer in. Ja, het is heel apart.
0: En ook wel lastig af en toe, denk ik.
2: Ja, misschien wel, ja. Maar ik denk, ja, het nachtdienst en zo. Het wordt allemaal wat minder met slaap en zo, hè. Dus je bent er nooit aan, hoor.
0: Nee, dat heb ik zelf ook een beetje, hoor.
2: Ja, en met gezondheid, zeg maar. Ja, het gaat nogal goed. Maar ik kan me niet vertellen dat de nachtdienst een gezond is. Dat een mens moet geregeld leven hebben. En die krijg ik soms niet terug.
0: Ja, en die krijg je dus weer. Wat voor dag gaat dat morgen worden dan, die laatste werkdag?
2: Ja, ik doe gewoon mijn werk en aan het einde van de dag, ja, dan ga ik naar huis. En dan kom ik hier zondag nog weer terug. En dan moet ik mijn ID-kaart, was wel van de oude drinkkoop, sleutels. Dat geef ik af en dan ga ik naar huis en dan durf ik hier nooit meer in. Dat is ongelooflijk.
0: Wordt er dan nog wat voor jou georganiseerd?
2: Nou, ik heb zelf een feestje georganiseerd. Volgende week donderdag. Dan kwam mijn Duitse collega, die kwam daar even voorbij, een borreltje drinken. En voor de rest, ja, ik heb met de overigheid hier koffie dronken. Het is een hele grote fabriek, hè.
0: Ja, dat
2: dus,
0: is waar. Dat
2: even, zo persoonlijk is dat nooit hier zo.
0: Nee, maar de directe collega's daar via de start van je pensioen wel even mee, begrijp ik.
2: Ja, zeker. Ja, en moest ik hou lust. Ik 35 jaar vier ploegendienst. Daarvoor zat ik bij de marine. Mijn vrouw en gezin, zeg maar, heb je wel onderleden eigenlijk. Vooral. Want zij was natuurlijk wel vroeger al in. Het best meer hier bij de collega's werd als in huis, hè. Ja.
0: Ja, je hebt een druk leven ook gehad als we naar het verleden kijken. En wat verwacht je dan van je pensioen?
2: Ja, lekker. De kleinkinderen, zeg maar, de oudste die zei al, als opa biedt pensioen is, dan kom ik sowieso 2 weken bij je slapen. Zei je.
0: Dus. Kijk, nou, dan heb je daar weer druk mee, ja.
2: Ja, zeker, maar dat is toch geweldig, of nooit, hè?
0: Zeker, ja.
2: Dus het is, ik moet een omschakeling, denk ik, ja. Ja, ik heb nog nooit verteld, nooit eerst.
0: Nee,
2: ja.
0: Omdat je het altijd zo druk hebt gehad, ben je dan niet bang dat je dan in zo'n zwart gat valt?
2: Nee hoor. Nee, ach, ik heb genoeg bezigheden. Ik zit nog in de ijsbaanvereniging. Ik word wel, er is nog geen ijs. Maar er ben af en die ding. En nou is geen vrij meer nemen. Voor geen feestje meer. Elke verjaardag. Je kunt er gewoon heen. Het is al anders.
0: Nou, volgens mij kijk je er al enorm naar uit.
2: Ja, maar het is wel een breken. Ja, ik ben er wel een touw.
0: Heel goed. En dan de dag van vandaag. Wat gaat deze dag jou nog brengen?
2: Ja, ik mag nog een paar vrachtwagens, stap ik nog vol met A4-papier. En dan vanmiddag, dan ga ik stempelen en dan ga ik naar huis. En dan is morgen vroeg is gewoon de laatste. Wat mooi.
0: Nou, uitstekend. Geniet van je laatste werkuurtjes.
2: Nee hoor.
0: Nee, daar ga je niet van genieten?
2: Ja, ik doe wel wat rustiger aan. Ik loop wel in de puntjes eraf natuurlijk. Dan moest ik me gaan luisteren. Maar ik wil geen werk liggen. Nee, dat doe ik niet. Nee hoor.
0: Heel goed. Ik wens jou heel veel plezier op je laatste werkdag morgen. En een heel fijn pensioen. Meert een Pot.
1: De Vroege Vogel. Oeh.

0: Warrior Bullet en Bridge to Your Heart. En daarvoor muziek Oetgrun van Steenvanger, Night in Bedwang. Zometeen het laatste nieuws uit Stad en Ommeland. Maar eerst kijken we even buiten onze provinciegrenzen. De Verenigde Staten hebben de aanvallen op Iran verder uitgebreid. Amerikaanse luchtaanvallen waren vanochtend onder meer gericht op bruggen in het zuiden van Iran. Tegelijk voerde Iran ook raketaanvallen uit op Amerikaanse bondgenoten in het Midden-Oosten, waaronder Qatar. De aanvallen zijn onderdeel van een oplopend conflict rond de straat van Hormuz, een belangrijke vaarroute voor de wereldwijde oliehandel. Een eerder afgesproken tijdelijk staakt het vuren is inmiddels mislukt en de VS en Iran voeren al dagen aanvallen over en weer uit. De Amerikaanse president Trump heeft in een televisietoespraak opnieuw beweerd dat China zich heeft bemoeid met de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2020. Hij kondigde een document vrij te geven die volgens hem aantonen dat China op grote schaal gegevens van Amerikaanse kiezers heeft verzameld. Volgens Trump gaat het om informatie waaruit blijkt dat China de gegevens van 220 miljoen geregistreerde kiezers heeft verkregen. Ook zei hij dat de Amerikaanse inlichtingendiensten informatie over Chinese inmenging bewust zouden hebben achtergehouden. En waterschappen verspreid over het land nemen extra maatregelen vanwege de aanhoudende droogte. Er is sprake van een watertekort in ons land, maakte Rijkswaterstaat, de waterschappen en andere waterbeheerders gisteren bekend. Daarom moet nu beter worden nagedacht over de verdeling van water voor de natuur. Nou, een van die plekken waar de langdurige droogte goed zichtbaar is, is de provincie Limburg. De Vloobeek in Linnen bij Roermond is vrijwel droog gevallen en hetzelfde geldt voor veel beken en zijrivieren in die provincie. De droogte in Limburg is inmiddels zo ernstig dat er zelfs sprake is van fase rood. Dat betekent dat straks vanaf 8 uur bijna niemand meer oppervlaktewater mag gebruiken. Nou, zo ernstig is het bij ons in de provincie niet. Maar er valt wel veel meer te melden in Noordnieuws. Fleur, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Waar ga je ons over bijpraten?
1: Ja, buschauffeurs die pas vier dagen van tevoren weten wat hun rooster wordt, is misschien een reden tot stakingen in het streekvervoer dit najaar.
0: Dit en meer in Noordnieuws van 6:30. Maar eerst even een smakelijk bakje. Die gaan we drinken samen met Sabrina Carpenter. Dit is Espresso.

0: En inmiddels is het 6:30 in Stad en Ommeland. Dit is het laatste nieuws uit Groningen. En dan krijg je van Fleur Oostra. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Op de N983 bij Den Ham heeft gisteren vlak voor middernacht een ernstig ongeval plaatsgevonden. Een auto is daar tegen een boom terechtgekomen en in brand gevlogen. De hulpdiensten waren massaal aanwezig op de Sietse Veldstraweg, waaronder een traumahelikopter. Een woordvoerder van de politie heeft laten weten dat er meerdere ernstig gewonden zijn. De politie onderzoekt wat er is gebeurd. De Waddenzee wordt ernstig bedreigd en kan de status van UNESCO werelderfgoed kwijtraken. Hoewel dat geen financiële consequenties zou hebben, kunnen de gevolgen wel groot zijn, zegt Marilies Schelhaas. Zij is directeur van de Nederlandse UNESCO-commissie.
2: Dan is het vooral een enorme reputatieverlies. Het is eigenlijk een schande als een land als Nederland niet in staat blijkt om zo'n bijzonder werelderfgoed te behouden voor de toekomst.
1: Een Gelders statenlid van de SP stopt vanwege de samenwerking van zijn partij met de PVV in Pekela. Het gaat om Erik van Kaathoven. Hij ziet de PVV als uiterst rechts en wat hem betreft is samenwerking uit den boze. Volgens hem had zijn partij de stap van de afdeling in Pekela niet moeten accepteren. Ook het Groninger SP-statenlid Agnes Bakker liet zich onlangs geschokt en geëmotioneerd uit over die samenwerking in Pekela. Onderhandelingen over een nieuwe cao in het streekvervoer zijn geklapt. De vakbonden zien het niet meer zitten. De vervoerders zijn zwaar teleurgesteld. Het gaat onder meer om Q-bus en Arriva. De bonden vinden dat chauffeurs er te veel op achteruit gaan. Over met name meer flexibele roosters en een ander toeslagensysteem worden de partijen het niet eens. Bij de vervoerders is teleurstelling
3: heel groot. Ja, we hadden echt een andere afloop op dit moment voor ogen. Omdat we ook echt wel aanpassingen hebben gedaan en voorstellen hebben losgelaten. Dus we hebben echt wel meebewogen, ook gisteren vooral. En daar hadden we wel andere verwachtingen bij.
1: Zij onderhandelaar Jeske Kaptein namens Q-bus en Arriva. Meer nieuws in onze app en op rtvnoord.nl.
4: De Ochtendploeg
5: met Stefan Kosters.
0: Zometeen blikken we nog even terug op ons lopend vuur van gisteren. Ging over het ophalen van grote hoeveelheden tabak uit het buitenland. Ja, moeten we dat toe blijven staan? We gaan het er zo over hebben. En Harma praat je bij over het weer van vandaag.

0: vrolijke muziek op de vrijdagochtend. Cool and the Gang. Oeh, la la la.
1: Lopend vuur.
0: Ja, door de hoge accijns in ons land is de smokkel van tabak een belangrijk verdienmodel geworden voor criminelen. En daarom gaat de douane tabaksfraude harder aanpakken. Alleen al dit jaar, schrik niet, zijn 106 miljoen illegale sigaretten in beslag genomen. Ontzettend veel. Om de smokkel tegen te gaan komen er dan ook extra controles. En op die manier moet het moeilijker worden om grote hoeveelheden tabak ons land binnen te krijgen. In ons lopend vuur gisteren vroegen we ons af, hoe denk jij hierover? Moeten wij dat strenger gaan controleren? Dat brengt ons bij die stelling. Het ophalen van grote hoeveelheden tabak uit het buitenland moet stoppen. En nou, er werd ontzettend veel op gereageerd.
2: Ja, daar zijn we altijd blij mee. Gea Piek is altijd een van de eerste die haar mening doorgeeft. Dus daar beginnen we nu ook maar even mee. Het moet stoppen, zegt ze. Maar de sigaretten moeten zeker niet duurder worden. Het moet eigenlijk wat goedkoper. Zelf is ze 3 jaar geleden gestopt, maar vindt de bedragen die nu per pakje worden gevraagd abnormaal hoog. Ja, en dan is dit misschien ook wel een beetje te verwachten dat mensen het in het buitenland gaan halen. Dat het ook voor criminelen interessant wordt om het te gaan smokkelen. Om grote partijen het land binnen te slepen. Ja, als ze zelf nog zou roken, dan zou ze misschien ook wel bij deze mensen haar sigaretten gekocht hebben. Of het in ieder geval uit een goedkoper land halen. De overheid heeft, zo sluit ze af, al genoeg aan de rokers verdiend. En Bianca Oldhuizen zegt, ja, er zijn wel andere dingen waar we ons in het land zorgen over kunnen maken. We dachten van de veiligheid. Ja, en met dit onderwerp, wat verwachten we nou? Het wordt duurder gemaakt, mega duur zelfs. En dan is het logisch dat mensen het ergens goedkoper gaan zoeken.
0: Ja, de douane richt zich dan ook niet op de consumenten. Het gaat vooral echt om echt grote hoeveelheden. Ja. Want we hebben het gisteren even uitgezocht. Binnen een Europees land mag je 4 sloffen bij je hebben als je de grens overgaat. Nou, dat zijn 800 sigaretten.
2: Ja.
0: Nou, daar zou je even mee vooruit kunnen natuurlijk.
2: Dat lijkt
0: dat is
2: mij
0: best veel.
2: Ja, dat lijkt mij behoorlijk wat, ja. Hilde Hut, u zegt, de accijnzen moeten maar eens naar beneden. Hoe meer je verhoogt, hoe meer mensen een weg zoeken om dit te omzeilen. En hoe interessanter het ook wordt voor criminelen om daar echt met grote partijen in te gaan handelen. Laat de Europese Unie de prijzen maar eens gelijk trekken. Dat was toch ook ooit de bedoeling om dit samen te beslissen? Nou, niet voor de Nederlanders, zegt Hilda.

0: En even kijken, wat hebben we nog meer? Petraflonk? Nee, het hoeft helemaal niet te stoppen. Dit heeft de regering namelijk zelf veroorzaakt. Zelf is ze geen roker, maar ze begrijpt de rokers al te goed dat er goedkopere alternatieven worden gezocht. En Ria Kamphuis, gewoon lekker doorgaan, zegt ze. Benny Hulshoff die zegt, ik gun het de tabakscriminelen meer dan de criminelen in de regering. Oh jee, dat is toch een pittige opmerking, Benny. Maar ik snap jouw gevoel misschien een klein beetje. En Jeroen Alles die zegt, ja, we hebben eigenlijk toch één Europa. Waarom wordt dit dan ook niet gewoon voor het gehele gebeuren voor alle landen geregeld?
1: Ja, dat is een reactie die je vaker hoort. Het ophalen van grote hoeveelheden tabak uit het buitenland moet stoppen, was gisteren onze stelling. Eens daarmee 23% van de gunnigers.
2: Geef je mening en praat mee.
3: Lopend vuur.

0: Ja, in 1974 kreeg Zweden het vaakst 12 punten. En daardoor won ABBA met Waterloo het Eurovisie Songfestival. Harma, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Ja, toen ik hier in alle vroegte naartoe kwam, was het behoorlijk mistig. Ik zie hier ook via de app van Noord 050-388-288 een berichtje van Han Alwon. Het is ontzettend mistig op de A7. En als ik naar buiten kijk, dan klopt dat inderdaad. Hoe lang hebben wij nog last van de mist deze ochtend?
1: Ja, de zon die modderde eigenlijk een beetje opgelost. En ik zeg hier, op dit moment breekt de zon wel alweer door. Maar het gaat een beetje op en aan, want ja, op dit moment waait het nou heel laag. Dus voordat op dit moment de zon schijnt, dan kan straks de mist erin al een keer weer weten. Maar over een paar uur moet er allemaal verdwenen worden en dan zullen we uiteindelijk wel regelmatig zon. Grunner Pordeel daar op dit moment ook maar 90 meter zicht. Nou, bewolkt weer in Visvliet, door geen mist. 18 graden, dik 18 graden, met een zwakke noordwestenwind en zo'n 25 graden. De stad, 14 graden, het is wat diezig, maar de zon die is er inmiddels ook bij. 14 mm van gisteren, met gisteren ook 26,5 groot. De barometerstand 1013 millibar en in roodschaal. Licht bewolkt, grondmist, 600 meter zicht met 17 graden. In gisteren werd met zo'n dikke 6,5 uur de zon erbij, werd het 25 graden. Nou, dat is nog net de temperatuur die we vandaag aan kunnen tikken, maar ik denk dat het net geen zomer zware dag meer kan worden. Dus de 24 graden honden uit. Nou, die nevel en mist van op dit moment, die trekt de komende uren op. Er komt een regelmatig zon en er is kans op een bui. De temperatuur gaat richting 20 graden in het noorden van de provincie tot 25 graden verder de provincie in met een muismotige noordwestenwind. Vanavond en vannacht opklaarden zijn bewolking 15 tot 17 graden als minimum. En we hebben een bewolkte start, maar het blijft wel zo gauw als droog. In de loop van de dag krijgt de zon wat ruimte en de temperatuur gaat in richting 19 tot 22 graden.
0: Harma, dankjewel.

0: onze carrière op YouTube. En inmiddels scoort hij hit na hit Sambar en Homewrecker. Jarenlang keken Nederlandse wijnboeren met bewondering naar hun Franse collega's. Maar de omstandigheden veranderen. Door het warmere klimaat is in ons land steeds geschikter geworden voor wijnbouw. En dat merken ook Joost en Annemarie uit Meedhuizen die hun eigen wijn produceren. Maar dat veranderende klimaat brengt ook nieuwe uitdagingen met zich mee. Verslaggever Frits Emmelkamp nam een kijkje bij hun in de wijngaard.
1: Hoe ver zijn deze druiven nu?
2: Je bedoelt de quartrosvorming.
1: Ja? Hoe lang moet dit nog?
2: Vanaf de bloei 100 dagen. Dit wordt ongeveer half september geoogst.
1: Nou, associëren we Groningen niet direct met een wijnprovincie. Nederland ook niet direct als wijnland.
2: Nee.
1: En toch zit u in de wijnhandel. Hoe zit dat?
2: Ja, dat is eigenlijk spontaan gegroeid. Het is een uit de hand gelopen hobby. Zo, bij veel wijngaarden, denk ik. En het is meer en meer geworden. En het grote voordeel is dat wij dus niet alleen een hele goede landelijke vereniging hebben. Wijngaarden Lage Landen. En hier in Groningen hebben we dus ook een vereniging. En daar heb ik dus heel veel over het wijnmaken geleerd. Want ja, ik kom uit een hoveniersvak. En dan is druiven telen helemaal niet zo moeilijk. Maar wijn maken is een ander verhaal.
1: Kan het dat de wijn, de druiven teelt in Groningen nu ineens zo goed is?
2: Nou, de temperatuur die is langzaam opgeschoven. We hebben een opwarming van de wereld, helaas. Ik zou het graag anders zien. Maar die voorspelling is al meer dan 20 jaar door de wijnvereniging gemaakt dat het hier rond deze tijd hetzelfde zou wezen als Noord-Frankrijk. Dus ja, je krijgt toch hier meer en meer zon. Elk jaar zie je dat we meer zonuren hebben. En een druif heeft een bepaald aantal zonuren nodig om rijp te worden. Krijgt hij er niet, dan blijft hij zuur. En dat willen we dus absoluut niet.
1: Hoe moeilijk is het om op de Groningse klei druiven te telen?
2: Nou ja, dat kan je zien. Als je dus de andere kant van deze rij kijkt en je loopt hem door, dan zie je dat dit een schaduwstuk is, een ruwtestuk. En dat doet het vele malen beter als een stuk wat recht in de wind staat. Deze ook, dat zijn allemaal, die staan vol in de wind en die hebben gewoon veel langer nodig voordat ze eindelijk boven zijn. En dat is het verschil.
1: Maar even samengevat, waar kun je beter zitten voor de druivenhandel? In Frankrijk of in Groningen?
2: Ja, ik denk nog steeds in Frankrijk. Maar ik zou er niet willen ruilen. Buiten dat om dat ik geen Fransman ben. Maar laat mij maar hier in het Groningen.
0: Heel goed. Joost en Annemarie uit Meedhuizen produceren dus hun eigen wijn. De bijdrage werd gemaakt door verslaggever Frits Emmelkamp. Ja, zometeen op hoort muziek van Pink. Een duet met haar eigen dochter. Ga je zometeen horen. Na de Bas himself. Hier is Bruce Springsteen en Glory Days.

0: RTV Noord komt naar je toe deze zomer.
1: Elke werkdag varen we door Groningen tijdens Rondje Zummer.
0: 3 weken lang zijn we onderweg in onze provincie. Op zoek naar leuke mensen,
1: bijzondere verhalen
0: en prachtige plekken.
1: Zet je zomer in beweging.
0: Rondje Zummer, straks.
1: Bij RTV Noord. Radio
0: Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 7 uur.
3: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Gemeenten publiceren nog steeds per ongeluk persoonsgegevens van burgers op internet. De NOS en Nieuwsuur vonden honderden documenten met e-mailadressen, telefoonnummers, adressen en soms ook burgerservicenummers. En dat is zorgelijk, zegt deze privacyadviseur.
4: Het is echt een inbreuk op de privacy. En dat kan enerzijds zijn met een BSN-nummer, maar tegelijkertijd kan het ook zijn bij gevoelige dossiers. Waar je een zienswijze hebt ingebracht en dat in één keer wereldkundig is geworden dat jij die zienswijze hebt. En dat ondermijnt natuurlijk ook het vertrouwen in de overheid.
3: De toezichthouder persoonsgegevens drong al in 2017 bij gemeenten aan op meer zorgvuldigheid. In Gaza zijn de afgelopen dagen door Israëlische aanvallen zeker 15 Palestijnen gedood. De aanvallen waren op meerdere plekken in het gebied. Officieel geldt er al 10 maanden een staakt het vuren, maar in de praktijk zijn er dagelijks aanvallen vanuit Israël. De laatste dagen nemen deze aanvallen op Gaza toe. De Amerikaanse president Trump heeft in een televisietoespraak opnieuw beweerd dat China zich heeft bemoeid met de presidentsverkiezingen van 2020 die hij verloor van Joe Biden. Volgens Trump is het kiessysteem gevoelig voor fraude.
5: Our machines and ballot counting systems are exposed to hacking and manipulation and corruption. China and other countries have been trying to meddle in our elections. Evidence of fraud has been buried.
3: Trump eist dat het congres strengere kieswetten aanneemt. De inlichtingendiensten concludeerden in 2021 dat de verkiezingsuitslag niet door andere landen was beïnvloed. In de Canadese provincie Ontario zijn flinke bosbranden en dat leidt tot overlast in Toronto. De stad ligt onder een grijze waas. Inwoners kregen daar gisteren het advies om zo min mogelijk naar buiten te gaan omdat de luchtkwaliteit zo slecht is. De bosbranden kunnen ook invloed hebben op de finale van het WK voetbal, want de rook trekt naar het zuiden, precies over New York. Het weer, de dag begint zonnig, later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal misschien een bui en het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 7:02, tijd voor de hoofdpunten uit Noordnieuws. Fleur, goedemorgen.
6: Goedemorgen. Op de N983 bij Den Ham heeft gisteravond een ernstig ongeval plaatsgevonden. Een auto is daar vlak voor middernacht tegen een boom terechtgekomen en in brand gevlogen. Een woordvoerder van de politie heeft laten weten dat er meerdere ernstige gewonden zijn. En politie en handhaving hebben gisteren een controle uitgevoerd op het Martini-kerkhof in Stad. Het is er al langere tijd onrustig door de aanwezigheid van drugsdealers en verslaafden. Of er ook iemand is aangehouden of bekeurd, is niet bekend. Meer nieuws om 7:30.
2: Radio Noord.
0: De ochtendploeg.
1: Met Stefan Kosters.
0: Goedemorgen, er is een feitelijk watertekort in ons land. Ja, is dat iets om je zorgen over te maken? We bespreken het zo in ons nieuw Loop het Vuur.

0: Sister Sledge op Noord in de ochtendploeg met All American Girls. Goedemorgen, het is 7 over 7. En het is hartje zomer en dat betekent dat ook bijna alle bouwvakkers op vakantie gaan. Nou, hoewel de bouwvak al sinds 1981 officieel niet meer bestaat, is hij bij veel bedrijven nog wel aanwezig. En dus ligt in onze provincie de bouw ook 3 weken stil. Om die vakantie in te luiden hield de bouwspot in de stad een afsluitende barbecue. En onze verslaggever Dimitri van Tuil was ook uitgenodigd.
1: Ja, de bouwvak, Johannes. Eindelijk?
2: Ja, eindelijk ja. Hectische periode, ja. Lekker druk.
1: Ja, wat kun je eens vertellen? Hoe zien de laatste weken eruit voordat je hier vakantie hebt?
2: Ja, dat is toch altijd wel... elke keer probeer je niet zulke grote klussen aan te nemen. Alleen, je ontkomt er bijna niet aan dat er wel een klus uitloopt. En dan heb je de laatste weken wel drukte.
1: Ja, Merik Sliedrecht van Bouwspot, de eigenaar. Johannes zei het net al, het is druk hè, de laatste weken.
3: Ja, zeker. Ik heb zelfs mijn vakantie alweer een weekje opgeschoven. Dus zo gaat het vaak. Maar het is ook goed. Het is een goed teken.
1: Ja, en dan hier afsluiten met een barbecue en een biertje. Ja, mensen kunnen het niet zien. Vertel eens, wat is hier allemaal?
3: Ja, we hebben een paar picknickbanken neergezet voor onze nieuwe bedrijfsruimte. Dat is ook een beetje inwijding daarvan. We hebben een mooie barbecuebus geregeld. Dat is allemaal goed geregeld. Om toch ook een beetje dankbaarheid te tonen naar iedereen die het hele jaar door hard werkt.
1: Ja, en dan nu de bouwvak. Is het niet een beetje ouderwets?
3: Ja, misschien wel. Maar ja, iedereen heeft kinderen. Kinderen gaan naar school. Kinderen hebben vakantie op bepaalde dagen. En dan wil iedereen op die dagen ook vrij hebben. Logisch. Eerder hadden we nog wel dat we op andere dagen juist vrij zouden nemen. Zodat wij een beetje de klanten konden krijgen die op die momenten werk gedaan wilden hebben. Maar op een gegeven moment krijg je steeds meer mensen aan het werk die ook kinderen hebben. En dan pas je toch aan.
1: Ja, komt die bouwvak voor jou goed uit, hè, Johannes?
2: Ja, normaal ga ik ook wel eens door. Doe ik wel iets minder, maar nu komt hij wel zeker goed uit, ja.
1: Eerst even bij jou beginnen. Heb jij vakantie? Want je zegt van ik ga een week later, maar ga je daarna op vakantie?
3: Ik ga daarna op vakantie, ja. Gelukkig wel. Ik had ook een beetje ruzie met mijn vriendin toen ik zei dat ik nog een weekje langer door moest. Maar uiteindelijk heeft ze het geaccepteerd en daarna gaan we naar Italië, naar de Dolomieten. Lekker hiken door de bergen.
1: Waar gaat de reis heen, Johannes, bij jou?
2: Ja, ik ga lekker hiken in Amerika. Dat is een lekker rondreisje maken in Washington State en een deel van Canada en nog een beetje Montana.
1: Ja, mooie plannen. En dan 3 weken later is het weer frisse fruit te beginnen.
2: Ik doe een weekje langer. Ik ga 4 weken, maar daarna moeten we weer vol aan de bak, ja.
1: Veel plezier.
4: Bij Radio Noord hoor je nieuwe muziek uit Groningen.
5: Deze week René Beverwijk. Guided Night als Tietzo.

0: De dames van Lois Lane, Hoorde op Noord en Fortune Fairy Tales. En daarvoor het Gronings Goud van deze week. Hè? Leuk is die. René Beverwijk en Geirrt naar de altijd zo.
1: Lopend vuur.
0: Ja, Nederland kampt officieel met een watertekort. Door de aanhoudende droogte en de lage waterstanden in de rivieren is er gewoon minder water beschikbaar. En dat terwijl de vraag juist toeneemt. Daarom hebben Rijkswaterstaat, de waterschappen en andere waterbeheerders fase 2 van de droogtemonitor afgekondigd. Wat wil dat nou zeggen? De beschikbare hoeveelheid water wordt de komende tijd dan verdeeld op basis van prioriteiten. Nou, veiligheid, drinkwater en energievoorziening krijgen daarbij gewoon voorrang. Nou, op sommige plekken, zoals bijvoorbeeld in Limburg, kunnen extra maatregelen volgen, zoals een verbod op het sproeien van tuinen. Drinkwater uit de kraan blijft volgens Rijkswaterstaat wel gewoon altijd beschikbaar. Maar is dat iets om ons zorgen over te maken? We gaan het erover hebben in ons lopend vuur. En de stelling is dan ook, ik maak me zorgen over het watertekort in ons land.
2: Nou, zorgen niet. Maar ik ben er wel bewust van dat het in droge periodes dat het dan wel dat je er wel wat anders mee om zou moeten gaan. Hè?
0: Ja, pas jij je gedrag dan ook aan?
2: Nou ja, ik douche één keer per dag. Kort. En verder verbruik ik niet zo heel veel water eigenlijk. 2 keer doortrekken of zo.
0: Nou precies. Doe jij dat ook?
3: Nee, ik gebruik ook niet heel veel water. Ik heb ook geen zwembad, dus dat scheelt.
0: Dat scheelt inderdaad. Ja. En douchen 5 minuutjes of toch even langer een keer na een lange dag?
2: Nou, 5 minuten vind ik al wel lang hoor.
0: Ja, echt waar?
2: Er zijn nog zoveel leuke dingen te beleven op zo'n dag. Dan ga je toch niet onder de douche staan?
0: Nou, er zit
2: de
0: zeep allemaal nog in mijn haren.
2: Oh.
0: Ja. Dat is wel fijn als dat er ook uit is.
2: Ja, dat is
0: lig je er wakker van dan, Fleur, van zoiets? Als je dat bericht hoort, watertekort?
3: Een beetje verontrustend is het wel. Maar nee, ik lig er niet wakker van.
2: Nee,
0: dat heb ik ook. Zolang er nog water uit de kraan komt, is er geen reden tot paniek.
2: Ik kan me wel voorstellen dat boeren die hun land willen besproeien, dat het voor hen wel een ander verhaal is. Hè? Als je er ook echt van afhankelijk bent,
0: ja,
2: dan is het een ander verhaal. Maar nee, ik ben er wel bewust van. Maar zorgen, nee, dat is net iets te overdreven gezegd.
0: Ja, denk jij er net zo over? Of maak je juist wel zorgen? Laat ons dat weten. Dat kan op verschillende manieren.
2: Ja, 050-3188-288. Bellen of appen, dat kan allemaal naar hetzelfde nummer. Ik zit er helemaal klaar voor. Het kan ook via de Facebookpagina van Radio Noord. Daar staat het lopend vuur ook op en wordt allemaal natuurlijk gelezen. Stemmen, dat kan natuurlijk via de app en de site.
0: Ja, en daar lees ik dan een tussenstandje. Eens met de stelling. Ik maak me zorgen over het watertekort in ons land. Iets meer dan de helft, 56% van de Groningers doet dat.
4: Geef je mening en praat mee.
1: Lopend vuur.
0: Ja, na vandaag begint de bouwvak. Een feestelijke dag dus. Ja, en als je dan ook nog eens jarig bent, is het gewoon dubbel feest.
5: Gefeliciteerd!
2: Van harte.
0: Dus laten we even kijken op de verjaardagskalender. Welke prominenten kunnen we allemaal feliciteren? Vinden we altijd leuk.
2: Ja.
0: Wat dacht je van Natasha Hamilton?
2: Oeh, help me even. Wie is dat ook alweer, die mevrouw?
0: Ja, die mevrouw die zit in de girlband Atomic Kitten.
2: Oh.
0: Vandaag 44 geworden.
2: Leuk zeg.
0: Ja. Ja, ik zie er ook heel jarig staan. Ik weet eigenlijk niet of dat zo'n feestbeest is. Maar het zou zomaar kunnen. Angela Merkel. Ze is vandaag jarig. De Duitse oud-politica en bondskanselier natuurlijk. Vandaag 72 geworden. En wat zeggen we dan?
2: Zoekeboerstak. Ja, ik zie jij ook niet zo heel gauw de Polonaise lopen. Maar misschien is het privé wel echt een... Echt een feestbeest.
0: Ja, dat is een kant die we niet zo heel vaak van haar zien. Nou, ook in hogere kringen wordt vandaag flink uitgepakt.
2: Oh.
0: Wat dacht je van Camilla Parker Bowles?
2: Oh, van Charles.
0: De vrouw van, inderdaad. Charles. Nou, de lakeien zijn vast druk bezig om die uitgebreide koffietafel voor te bereiden.
2: Thee met melk, hè?
0: Doen ze dat, haar?
2: Ja, ja.
0: Oeh, bah. Nou, misschien zit er ook nog wel een lekker ontbijtje op bed in. Ja, we horen er niet zoveel van. Maar in ieder geval een groot feest op Buckingham Palace. Camilla is vandaag 79 geworden. Happy birthday.
2: Yes.
0: En in eigen land wordt ook flink gefeest. Wat dacht je van Jaap Stam?
2: Oh, die is ook jarig.
0: Jazeker. Profvoetballer, voormalig profvoetballer. Is vandaag 54 geworden. Van harte gefeliciteerd.
2: Ja.
0: Maar wie is dan de muzikale jarige? Je vraagt het je vast af. Wie gaan we vandaag extra in het zonnetje zetten? Nou, dat is niemand minder dan David Hasselhoff.
2: Oh, dat vind ik leuk.
0: Leuk, hè? Ja, acteur en zanger. Vandaag 74 geworden. Bekend van heel veel tv-series, hè? Knight Rider, Baywatch.
2: Ja.
0: Maar ook als zanger heeft hij vele hits op zijn naam staan. En dit is misschien wel zijn bekendste.

0: Martin Garrix en Ed Sheeran, Repeat It. En dat had ik al willen doen met die platen voor. Wat heerlijk om te horen. David Hasselhoff en Looking for Freedom. Zometeen Noordnieuws van 7:30. En Fleur, waar ga je ons over bijpraten?
1: Ja, schelpen die uit de Waddenzee worden gehaald voor isolatiemateriaal. De zee is werelderfgoed en wordt bedreigd.
2: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
3: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
4: Zijn we al?
3: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora autoverzekering.
6: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand Reis Specialist Travel Essence. Droomt u van Bernanda? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
3: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
6: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
7: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
8: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
7: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
8: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
0: En dit is Noordnieuws van 7:30. En dan krijg je van Fleur Oosterhout. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Op de N983 bij Den Ham heeft gisteren vlak voor middernacht een ernstig ongeval plaatsgevonden. Een auto is daar tegen een boom terechtgekomen en in brand gevlogen. De hulpdiensten waren massaal aanwezig op de Sietse Veldstraweg, waaronder een traumahelikopter. Een woordvoerder van de politie heeft laten weten dat er meerdere ernstig gewonden zijn. De politie onderzoekt wat er is gebeurd. Politie en handhaving hebben gisteren een controle uitgevoerd op het Martini-kerkhof in Stad. Het is er al langere tijd onrustig door de aanwezigheid van drugsdealers en verslaafden. Omwonenden stuurden daarom deze week een brandbrief naar burgemeester Roelien Kamminga. Als de situatie niet verbetert, nemen ze binnen de grenzen van de wet zelf het heft in handen, schreven zij. Gisteren was politie onder meer te paard en handhaving aanwezig. Of er ook iemand is aangehouden of bekeurd, is niet bekend. De Waddenzee wordt ernstig bedreigd en kan de status van UNESCO werelderfgoed kwijtraken. Hoewel dat geen financiële consequenties zou hebben, kunnen de gevolgen wel groot zijn, zegt Marie-Lies Schelhaas. Zij is directeur van de Nederlandse UNESCO-commissie.
9: Dan is het vooral een enorme reputatieverlies. Het is eigenlijk een schande als een land als Nederland niet in staat blijkt om zo'n bijzonder werelderfgoed te behouden voor de toekomst.
1: Onderhandelingen over een nieuwe cao in het streekvervoer zijn geklapt. De vakbonden zien het niet meer zitten. De vervoerders zijn zwaar teleurgesteld. Het gaat onder meer om Qbuzz en Arriva. De bonden vinden dat chauffeurs er te veel op achteruit gaan. Over met name meer flexibele roosters en een ander toeslagensysteem worden de partijen het niet eens. Bij de vervoerders is de teleurstelling
10: heel groot. Ja, wel echt een andere afloop op dit moment voor ogen. Omdat we ook echt wel aanpassingen hebben gedaan en voorstellen hebben losgelaten. Dus we hebben echt wel meebewogen, ook gisteren vooral. En daar hadden we wel andere verwachtingen bij.
1: En dat was onderhandelaar Jeske Kaptein namens Qbuzz en Arriva. Meer nieuws in onze app en op rtvnoord.nl.
0: Fleur, dankjewel. En Harma, die gaat je zo bijpraten hoor over het weer van vandaag.
11: De Ochtendploeg
12: met Stefan Kosters.
0: En ik ga nog bellen met ecoloog Arne van Eerden. Op Schier is namelijk een lepelaar overleden aan vogelgriep. Ja, is dat iets om ons zorgen over te maken? Je hoort het zo na Gloria Estefan. Bye.

0: Lekker hè, die zomerse muziek op Noord van Gloria Estefan. Ja, of het weer ook zo zomers is, dat horen we natuurlijk zo in een uitgebreid weerbericht van Harma. Maar eerst gaan we naar Schier. Daar is namelijk een lepelaar overleden aan de vogelgriep. En dat is opmerkelijk, want deze ziekte is nog relatief zeldzaam onder lepelaars. Ik ga erover verder praten met ecoloog Arne van Eerden. Goedemorgen.
1: Een hele goede morgen.
0: Ja, hoe werd eigenlijk ontdekt dat deze vogel vogelgriep had?
1: Nou, wat wij doen, ik werk als ecoloog bij Birdwise, bij de Rijksuniversiteit Groningen. En wij onderzoeken eigenlijk de hele lepelaarpopulatie in het Waddengebied. En we monitoren dan ook, we doen vooral veel zenderwerk en ringwerk. En op dat moment vangen we heel veel lepelaars op alle Waddeneilanden, van Texel tot en met Rotterdam Plaat. En dan testen we ze eigenlijk ook preventief voor de vogelgriep. Dus we nemen eigenlijk een soort van COVID-test, zo'n swab. Uh-huh. En die sturen we dan naar het Erasmus MC. En dan weten we, eigenlijk om een vinger aan de pols te houden, hebben deze vogels vogelgriep, de ja of nee? En zo kunnen we heel snel weten of dat zo is. Nou, dit hele seizoen hebben we dat eigenlijk helemaal niet gezien. Dus we hebben geen tekenen gezien in het veld. En we hebben eigenlijk ook geen positieve vogelgriep uitslagen gehad. Maar nu afgelopen week, op Schiermonnik Oog, als een bliksemslag bij een heldere hemel, zagen we daar opeens echt een jong beest van dit jaar, die alle verschijnselen had van de vogelgriep. Nou, die hebben we ook getest. En die bleek dus inderdaad vogelgriep te hebben.
0: Ja, welke verschijnselen zijn dat dan? Of symptomen?
1: Ja, dat is echt heel grafisch. Dus die begint dit individu begon helemaal met zijn hoofd rond te draaien. En die heeft eigenlijk geen controle meer over zijn lichaam. Dus dat virus, dat gaat echt in het zenuwstelsel zitten, in het brein. En waardoor die vogel eigenlijk geen controle meer heeft over zijn lichaam. Dus hij kon niet meer goed op zijn poten staan. En hij kon eigenlijk, hij probeerde weg te vliegen, maar dat lukte eigenlijk ook niet. Dus het is erg naar om te zien. En echt heel typerend voor de vogelgriep. Dus eigenlijk toen we dat zagen, wisten we al hoe laat het was in het veld.
0: Ja, want het is niet de eerste lepelaar met vogelgriep, maar het komt niet vaak voor. Heb je daar een verklaring voor?
1: Ja, kijk, die vogelgriep die komt al heel lang.

0: voor in eenden- en ganzenpopulaties. Al zeker zo'n 25, misschien 30 jaar. Misschien al iets langer. Ik ben niet helemaal expert op het gebied, maar daar weten we van, oké, daar is het echt. Daar zit het gewoon heel erg in die wilde populaties. Maar de laatste 4 jaar slaat het dus ook veel meer over naar andere soorten. Dus dat virus is waarschijnlijk op verschillende manieren en verschillende keren gemuteerd. En die kan nu beter andere soorten bereiken.
1: Ja, is dit dan ook iets om je zorgen over te maken?
0: Ja, dat is zeker. Het blijft iets om je zorgen over te maken.
1: Is er dan kans dat er meer vogels besmet gaan raken?
0: Nou, dat is inderdaad de vraag. Want dit was eigenlijk helemaal aan het einde van het broedseizoen. Er zijn nog maar een paar broedkolonies die over zijn. De meeste van de jonge beesten van dit jaar, die zijn eigenlijk al uitgevlogen. Die verzamelen zich nu in grote groepen. Dus onze angst is eigenlijk dat dat dan verspreidt wanneer ze in die grote groepen samenkomen voor de trek. Maar let wel, we hebben het maar eigenlijk met één lepelaar, die hebben we getest. Weten we zeker dat hij ziek was. Daaromheen lagen nog 4 anderen. Dode jongen, die konden we niet meer testen, want die waren al een langere tijd dood. Dus het was niet vers genoeg om daar een test voor uit te voeren. Maar eigenlijk zien we op de rest van schiermonnik oog nu helemaal geen andere tekenen van vogelgriep. Dus gisteren zijn we nog het veld ingegaan. En hebben we kolonies dichtbij de getroffen kolonie bezocht. En daar leek eigenlijk helemaal geen sprake te zijn van symptomen in het veld. Dus we hopen dat deze kolonie geïsoleerd is gebleven en dat het niet verder is. Dat het virus zich niet verder heeft verspreid.
1: Ja, dat is dan maar een geruststelling, denk ik.
0: Ja, inderdaad. Maar ja, we zullen het blijven monitoren. Dus we blijven kijken naar die groepen. Maar vooralsnog lijkt het redelijk positief. Okay. Dus we weten niet waar het virus precies, waar deze besmetting vandaan is gekomen, hoe het de kolonie is binnengekomen. Maar we zien nog niet een grootschalige epidemie op schiermonnikoog bijvoorbeeld. Nee. Dus dat lijkt nog redelijk positief te zijn.
1: Nee, nou is dit natuurlijk een wilde vogel. Kunnen we daar iets tegen doen? Kunnen we ze wel vaccineren? Of zijn er andere mogelijkheden om tegen die vogelgriep op te treden?
0: Ja, nou, kijk, dat zou ik heel graag willen, dat we iets daartegen kunnen doen. Maar eigenlijk kunnen we daar niet zoveel tegen doen. Ik denk het enige wat we kunnen doen is, als er echt in grote kolonies of in plekken waar heel veel vogels samenkomen een hele grote uitbraak is, dat je daarvoor zorgt dat je als terreinbeheerder de dode vogels weghaalt die mogelijk besmet zijn met vogelgriep. Om zo die besmetting minder de kans op vervolgbesmettingen te verminderen. Maar dat is eigenlijk het enige wat we kunnen doen. We kunnen geen wilde vogels vangen en ze vaccineren, helaas.
1: Ja, of een mondkapje opzetten of zo. Nee, dat gaat
0: niet. Of een mondkapje opzetten, nee. Ik weet niet, ja, als je die lepelaar ziet, dan gaat het ook vrij moeilijk. En bij andere vogels met een scherpe snavel steekt hij er ook zo doorheen. Dus helaas gaat dat niet werken, nee.
1: Ecoloog Arne van Eerde, dankjewel voor de toelichting.

0: vrolijke muziek op Noord. Magnetic hoor je in de ochtendploeg. Harma, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Je hebt het vast ook meegekregen. Nederland kampt officieel met een watertekort. Heeft natuurlijk allemaal te maken met de lage waterstanden, de aanhoudende droogte. En heel veel mensen zitten daarom ook te springen om een beetje regen. Zie jij al wat gebeuren in de weerkaarten?
1: Nou ja, dat is eigenlijk ook niet heel ontzettend veel. En ik moet ook wel zeggen, ja, het is hier in het noorden, valt het reuze meer hoor. We zien hier op zo'n 70 mm tekort. En wat in de droogte ellende, dat zit wat meer naar het midden en zuiden van Nederland. Gelukkig, maar landelijk is er zeker een tekort. Ik zeg ook overal beregeningsinstallaties, dat maar in de doord wel meld worden op dit moment. Maar het gaat hier nog altijd wel goud. Maar heel veel millimeter zeg ik voor de komende week ook nooit. Ook al wordt het wel wat lichtwissel vallen. Maar vandaag nooit. Op dit moment zucht er nog altijd wat mist. Hogeveen 180 meter zicht en zo'n 170 meter zicht op Grunnen en Pordeelde. Maar ik heb hier in Opbrouw eigenlijk al de hele muiden zon. En ik zag op al meer plekken dat de zon er ook door gaat komen. Ja, en dat blijft eigenlijk vandaag ook zo. Regenmotig zon. Er is ook kans op een enkele bui. En met een mainsmotige noordwestenwind wordt net geen zomerswarmedag. Het wordt 20 tot 25 graden. Vanavond en vannacht opklotens bewolkt 15 tot 17 graden als minimum. En muiden een bewolkte staat, maar het blijft wel zo gauw als droog. In de loop van de dag krijgt de zon wat meer de ruimte. En de temperatuur in 19 tot 22 graden.
0: Harma, dankjewel. Zometeen praten we natuurlijk gewoon verder, hè, over ons watertekort in een nieuw lopend vuur. Na muziek van Paul Carrick, dit is I Need You.

0: Paul Carrack op Lord, I Need You. En er komt nog veel meer mooie muziek aan hoor. Queen is onderweg, Kygo, Selena Gomez, It Ain't Me. Je gaat het zo horen, maar eerst nog even onze stelling van de dag.
1: Lopend vuur.
0: Ik maak me zorgen over het watertekort in ons land. En daar wordt al veel op gereageerd.
2: Ja, Marie-Christine was er als de kippen bij om haar reactie aan ons door te geven. Daar zijn we blij mee, Marie-Christine. Ze schrijft ons: met een zwemabonnement douche ik nauwelijks nog. Het regenwater wat ik spaar voor de tuin, dat is ook wel aardig aan het slinken. Maar goed, op die manier bespaar je wel kraanwater. Dus zo doet zij haar best. En inderdaad, ja, als je het zwembad ingaat, ja, hoe moet je dan nog wel douchen? Ja, je zit er met het
0: chloorwater. Maar goed, als je dan daar gaat douchen.
2: Ja, je kan daar wel even afspoelen.
0: Ja.
2: Nou ja.
0: Prima toch?
2: Dan ben je toch schoon.
0: Ja, via de app komen er ook heel veel gesproken berichten binnen.
2: Ja.
0: Henny Lasker bijvoorbeeld. Zou zij zich zorgen maken over het watertekort?
3: Nou. Ja, zeker. Ik heb ook wel zoals een ketel vol water, maar dat doe ik al heel lang. Zeg maar, stel je voor dat water in weg is, dan heb je nog een ketel vol, vol water.
2: Ja.
3: Nou ja, ik ben geen douchemens, dus ik ga één keer in de week onder de douche. Dat is mij genoeg.
2: Oh.
3: Wij gingen vroeger één keer in de week in de tobbe, mijn jongste zusje eerst.
0: Naar Henny en dat vieze water. Nou ja.
2: Ja, dan zit je in het vuile water van je zus. Maar ja, goed, dat ging
0: zo. Zo ging dat vroeger. Ja. Je wist ook niet beter.
2: Nee.
0: Ik maak me zorgen over het watertekort in ons land. Is de stelling in ons lopend vuur. Blijf stemmen en reageren via 050-3188-288. Via rtvnoord.nl kun je dan ook de tussenstand aflezen. En ik vertel het je nu ook. 52% van de Groningers maakt zich zorgen over het watertekort.
1: Geef je mening en praat mee.
4: Lopend vuur.

0: RTV Noord komt naar je toe deze zomer.
1: Elke werkdag varen we door Groningen tijdens Rondje Zummer.
0: 3 weken lang zijn we onderweg in onze provincie. Op zoek naar leuke mensen,
1: bijzondere verhalen
0: en prachtige plekken.
1: Zet je zomer in beweging.
0: Rondje Zummer, straks
1: bij RTV Noord.
2: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
3: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
2: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
3: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
4: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
5: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
6: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
5: Nog niet helemaal dus.
6: Tja, die administratie. Toevallig tips?
5: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
6: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
5: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
4: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
7: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
0: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
8: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 8 uur.
9: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Ondanks waarschuwingen blijken veel gemeenten nog steeds persoonsgegevens van burgers op internet te plaatsen, blijkt uit onderzoek van de NOS en Nieuwsuur. Als een inwoner bijvoorbeeld reageert op een plan in de omgeving, dan wordt dit soms op internet gezet, omdat het moet van de wet open overheid. Maar de privégegevens moeten worden weggelakt en dat gebeurt blijkt lang niet altijd. De Amerikaanse ICE-agent die maandag een Colombiaan doodschoot had psychische problemen en een gewelddadig verleden, meldt persbureau AP. De agent zou een bipolaire stoornis hebben. Zijn twee exen beschuldigen hem van mishandeling en bedreiging. Eén van hen wist pas sinds kort dat hij voor ICE werkte.
10: I didn't realize that he was actually working for ICE until yesterday and I was completely shocked because I'm like, how do you keep getting into these jobs where you're around guns all the time?
9: Dat de man toch werd toegelaten tot het leger en de immigratiedienst ICE roept volgens AP vragen op over de screening. Voor de zesde nacht op rij hebben de Verenigde Staten doelen in Iran aangevallen. Er werden onder meer bruggen bestookt. Volgens Iraanse staatsmedia vielen er zeker 7 doden. Tegelijkertijd vuurde Iran raketten af op Amerikaanse bondgenoten, waaronder Qatar, Bahrein en Kuwait. Na een staakt het vuren is de strijd rond de straat van Hormuz weer helemaal opgelaaid. In de Canadese provincie Ontario zijn flinke bosbranden en dat leidt tot overlast in Toronto. Inwoners kregen daar gisteren het advies om zo min mogelijk naar buiten te gaan omdat de luchtkwaliteit zo slecht is. Je kan de rook bijna proeven, zegt een inwoner.
11: You can almost taste the smoke today. I think yesterday it was much milder. So we're definitely seeing it get worse. I do hope that it passes though quickly.
9: De finale van het WK voetbal komende zondag in New York kan mogelijk last krijgen van bosbranden die er nu woeden. De rook trekt nu naar het zuiden. Precies over New York. Er wordt aangeraden om mondkapjes te dragen. Het weer, de dag begint zonnig. Later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal een bui. En het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: En om 8:02 krijg je ook de hoofdpunten uit Noordnieuws. Fleur, goedemorgen.
12: Goedemorgen. Op de N983 bij Den Ham heeft gisteravond een ernstig ongeval plaatsgevonden. Een auto is daar vlak voor middernacht tegen een boom terechtgekomen en in brand gevlogen. Een woordvoerder van de politie heeft laten weten dat er meerdere ernstige gewonden zijn. En busstakingen liggen dit najaar op de loer. Onderhandelingen over een nieuwe cao voor 13.000 werknemers in het streekvervoer hebben tot niets geleid. Meer nieuws straks om 8:30.
13: Dit stel is zo ontzettend fan van Kruid en Kramer dat ze ieder jaar alle meubels uit hun huis halen. Om ruimte te maken voor voordelige nieuwe. Tijdens de uitverkoop in Kruid en Kramers gigantische showroom op de Woonboulevard in Groningen. Nu nog voordeliger shoppen dus. En showroommodellen mogen meteen mee. Uitverkoop bij Kruid en Kramer. Mooi gewoon.
14: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. QuantumFit, thuis in de regio.
15: Ga nu naar koken en wonen.
16: Voor topkwaliteit kookgerei en uitgeroepen tot beste kookwinkel van Nederland.
15: Ga nu naar koken en wonen.
16: In het stadshart van Appingedam. Op zoek naar slangen of pakkingen van topkwaliteit? De Boer Industrietechniek in Groningen levert betrouwbare oplossingen voor de gehele productiesector. Van standaard tot volledig maatwerk. De Boer Industrietechniek. De experts die je niet kunt missen.
17: Radio Noord.
18: De ochtendploeg.
19: Met Stefan Kosters.
20: Zonneparken in Midden-Groningen, Tassen in het OV en blijft de Waddenzee werelderfgoed. We bespreken het allemaal zo in onze nieuwsdiscussie.
21: Bye.

0: De dijk op Noord en ik kan het niet alleen. Dat willen we natuurlijk ook helemaal niet. Het is vrijdagochtend, de koffie pruttelt lekker. Het is tijd om het nieuws van afgelopen week door te nemen. Met vandaag aan tafel Hein Bloemink van Haren de Krant en sociaal ondernemer Engbe Breuker. Goedemorgen beiden.
1: Goedemorgen en bedankt voor de dijk. Om mee te beginnen, want ik was gisteren jarig en de dijk is mijn grootste favoriete band. Dus. En dan ook nog, ik kan het niet alleen. Je hebt me verwend vanmorgen. Dankjewel.
0: Nou, wat goed. En van harte gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: Heb je het goed gevierd?
1: Zeker. Het was een memorabele dag. Ik heb mijn basisinkomen verdiend. Ik ben 67 nu. En mijn gezin en vrienden en buren hebben mij enorm verwend.
0: Je hebt je enorm jarig gevoeld.
1: Super.
0: Ja, is dat ook laat geworden gisteren?
1: Nee, dat niet. Want ik ben 67.
2: Oké. Okay. Ja, en hij wist dat hij vanmorgen vroeg natuurlijk hier bij Radio Noord moest
1: zijn. Ook dat. Daarom, spijker op de kop heen.
0: Ja. Daarom extra fijn dat je er vandaag bij bent. We beginnen in Midden-Groningen. Want komen er nu wel of geen grote zonneparken? De onduidelijkheid vanuit de politiek zorgt voor grote frustratie bij omwonenden. Ze zitten in onzekerheid. Ja, en dat vreet aan ze. Ja, hoe kan dan zo'n ruimtelijk besluit zo lang boven de markt blijven hangen? Ja, en wat doet dat met het vertrouwen van de burger in de lokale overheid? Ja, hoe hebben jullie deze week gekeken naar die sopen rondom de zonneparken in Midden-Groningen?
2: Nou ja, ik heb het gevoel dat het hier vooral te maken heeft met bureaucratische processen, procedures en dergelijke die blijven hangen. Maar als je even daarboven uitsteekt en op de materie neerkijkt, dan heb ik het gevoel bij de zonneparken dat op dit moment dat wat de zonneparken kunnen opwekken eigenlijk helemaal zorgt voor congestie in het netwerk van stroom. Dus op dit moment zouden we misschien ook helemaal niet moeten willen dat er grote zonneparken komen. Ik vergelijk het een beetje met je gaat een zwembad aanleggen, maar om dat zwembad te vullen is een leiding beschikbaar van 3 mm doorsnee. Dan zeg je, ja, zullen we dan nu dat zwembad wel aanleggen of moeten we wachten totdat er toevoer van water is? Met andere woorden, ik snap heel goed dat er procedures zijn die dit zo boven die markt laten hangen. Maar als je met nuchter verstand kijkt, zou een pas op de plaats volgens mij ook op zijn plek zijn.
0: Kijk jij daar ook zo naar, Engbert?
1: Nou, ik kijk iets anders naar. Niet inhoudelijk dat ik daar met een oneens ben. Maar ik vind dit een hele rare polariteit. We willen de energietransitie eigenlijk versnellen. Dat willen we doen door zon en wind. En bij zon en wind is eigenlijk overal weerstand. Dat is heel bijzonder. Bij windparken is het lastig, bij windmolens, hè, zoals je weet. En bij zonneparken dus ook. En ik denk, maar waarom zijn we eigenlijk begonnen aan zonneparken? Want we hebben nog zoveel daken. Waarom gaat het daar nooit over? Als ik zo rondkijk wat voor ontzettende lelijke dozen overal gebouwd worden, plemt die dingen dan allemaal vol? We hebben nog heel veel boerderijen. Waarom moeten we land inleveren voor zonnepanelen? Heb ik nooit begrepen. Dus ik vind het wel prima.
2: Ik geloof dat ook een flink aandeel van de zonne-energie ook wel van daken komt. Alleen bij daken is het nadeel, daar woont iemand onder. Dat zijn particulieren of dat zijn bedrijven of organisaties. Terwijl je als overheid natuurlijk veel efficiënter 2 hectare kunt voorzien en klaar bent. Maar er is nog een ander aspect wat je nog niet noemt, is dat overal is iedereen eigenlijk tegen windmolens. Ja. Zijn we tegen zonneparken, zijn we tegen kernenergie mogelijk. Een kerncentrale in Eemshaven of überhaupt waar dan ook zijn we tegen. En ik denk dat we ook, ik zelf geloof er wel in dat wij naar de kernenergie toe gaan. Dus met andere woorden, die pas op de plaats die we nu maken en niet dus nog hele hectares volbouwen, zie ik ook een beetje in afwachting van nieuwe bronnen van energie. Hoe zie jij dat?
1: Nou, ik heb wel kennis van een nieuwe soort kernreactor. De thoriumreactor. Die heeft maar een 100ste van de afval. Daar geloof ik wel in. Dat zijn ook kleinschalige dingen. Dus ik geloof wel dat het die kant ook op gaat. Maar ik vind ook dat, jij zegt, de daken zijn nog lang niet vol. Hè? Ik bedoel, als je kijkt, noemde het net al, die dozen die overal gebouwd worden. Ja. Dan moet gewoon verplicht zonnepanelen op. Dan heb je gewoon dat geregeld. Daar heeft niemand last van. Ja. Want die dozen die zijn leeg. En we gaan straks naar dark factories. Dat ken je wel waarschijnlijk veel mee. Er is niemand meer binnen in die fabrieken. Nee. Dat moet standaard wind en zon bij.
2: Ja, maar hoe denk je dan over dat verhaal wat ik dan daarbij betrek, namelijk dat we het netwerk nog helemaal niet op orde hebben?
1: Nee, maar daar ben ik helemaal met je eens. Dus in the time being is het nu waarschijnlijk op die plek, weet ik niet, maar op veel plekken kan het gewoon helemaal niet.
2: Nee.
1: En dat merk je al. Maar het zal eerst toe moeten ook, en ik ben heel bezig met de energie van onderop. naar energiegemeenschappen, waar mensen leren energie te delen en het per dorp of per wijk proberen op te lossen.
2: Ja.
1: Dat is een hele andere insteek.
2: Ja, dat is de idealist die hier nu ook even...
1: Ja, natuurlijk.
2: Maar waar de frustratie volgens mij in zit, die jij net suggereert, is dat mensen zeggen, ja, wij willen eigenlijk niet, zelfs gemeenten misschien willen niet eens, maar dat er toch nog in het kader van procedures allerlei projecten in gang zijn die bijna niet te stoppen lijken.
0: Ja, begrijp je de frustratie van deze bewoners?
2: Dat begrijp ik volkomen, omdat je dan eigenlijk moet constateren dat eigenlijk het systeem het gaat winnen van het gezond verstand. Er is een systeem, er is een procedures in gang, terwijl het gezond verstand zegt, we hoeven geen parken op dit moment, we kunnen ze niet aan en we willen ze niet. En als dan een soort wolk erboven hangt van een systeem dat nou eenmaal die trein in beweging heeft gezet, snap ik heel goed dat dat leidt tot een soort van boosheid.
0: Ja, als jullie de wethouder een advies zouden mogen geven, wat zou dat dan zijn?
2: Nou, blijf pleiten, kijk buiten de hokjes en ga niet blind mee in het systeem, maar blijf met gezond verstand pleiten voor de nut en noodzaak van zonneparken op dit moment. Even denk weer even aan de congestie. En mogelijk de komst van kernenergie. Met andere woorden, het beleid moet je soms aanpassen.
1: Ja.
0: Gaan we over naar het openbaar vervoer. De NS is er namelijk klaar mee. Reizigers die hun tas op de stoel naast zich zetten, terwijl de trein hartstikke vol is. Met een nieuwe regel en campagne wil de NS dan dit gedrag ook aanpakken. Maar wie dacht dat het in het noorden ook gaan zien, heeft het helemaal mis. Want Arriva heeft al laten weten de regel niet over te nemen. Want, zeggen ze, dat is hier niet nodig. Is dat ook een grote ergernis van jullie?
1: Nou, ik ben vervent treinreiziger. En ik reis meestal één of meerdere keren per week naar de Randstad. En het verbaast mij een beetje, want ik zit altijd in de trein. Ik zit in kopstation Groningen, dan stap je in. Ik stap nog iets eerder in Buffalo. En dan rijd ik naar Groningen en dan is niks aan de hand. En dan kom ik in Groningen, nog steeds niks aan de hand. En dan worden drukker bij Zwolle. En dan komt er iemand naast me zitten, omdat ik mijn tas van de stoel heb weggehaald. Ja, ik vind het heel normaal gedrag. Maar daarvoor heb ik hem er gewoon op staan. Want dan kan ik mijn laptopje eruit halen, mijn broodje, mijn water. Ja, ik zie het probleem niet. Kennelijk zijn er dus mensen, en die zie ik ook wel, in de trein, die het voor elkaar krijgen om die tas neer te zetten. En vol stoïcijns de andere kant op te kijken als het druk wordt. Ja, en daar is dit kennelijk wel voor nodig.
2: Ja, dus maar jij haalt die tas dus kennelijk zelf.
1: Dat is ook wat Arriva zegt. Hè? Ja. Dus kennelijk is dat onze noordelijke aard. Ik weet het niet. Maar het is voorbij Almere, is het wel een zootje.
2: Ja.
1: En dus ik snap die regelen heel goed. Ik vind het zelf niet nodig, maar dat heeft te maken met welke intentie zit je in die trein. Let je op wat er gebeurt in die trein, of ben je alleen met jezelf bezig?
2: Ja.
1: En in toenemende mate zien we ook op andere fronten dat veel mensen vooral met zichzelf bezig zijn.
2: Ja, ik denk dat daarom dit nieuwsitem ook zoveel aandacht krijgt. Want eigenlijk, de tas staat hier eigenlijk meer als symbool over van communiceren we nog met elkaar. Wat me verbaasde is dat daarbij als argument wordt gegeven dat mensen een drempel voelen, sterker nog, niet durven iemand aan te kijken of te vragen of die tas misschien weggehaald kan worden. Dat betekent, we zijn dus bang voor elkaar.
1: Ja.
2: Dat geeft dan een heel spookachtig beeld. Maar tegelijkertijd dacht ik erbij, ja, ik reis ook af en toe met de trein. Toevallig vorige week nog een lange rit met de trein gemaakt. En ik maak het nooit mee.
1: Nee?
2: Ik zie alleen maar hoffelijke mensen. En ik zie mensen...
1: Oh, dat is ook zo.
2: De bus kom ik eigenlijk nooit in, eerlijk gezegd. Maar laten we even wel wezen. Het is natuurlijk belachelijk gedrag om een koffer op een bank te zetten. Hè. Even weer terug naar de basis. Hè. Het is natuurlijk heel erg stom. In de auto doe je dat ook niet. Ik heb 4 passagiers in mijn auto. Sorry jongens,
1: ik ben vol. Ja.
2: Mijn kofferbak is leeg.
1: Er is maar één aspect die ik even wil noemen. Want dat had ik mij voorgenomen. Ik zit wel in de trein en ik zit toch ook het liefst alleen op dat plekje. Waarom? Er komt iemand in je 21 centimeter zone, omdat dat gewoon daar is, weet je wel?
0: Je personal space.
1: Ja, je personal space, je aura, je whatever, weet ik veel. Maar dat voelt toch, dat moet je ook gewoon noemen. Dat voelt een beetje ongemakkelijk.
2: Ja.
1: En dat is ook vaak die tas. Die tas die staat ook een beetje symbool voor, laat mij hier even alleen zitten, want ik zit hier eigenlijk veel lekker.
2: Nou,
1: alleen dan met z'n tweeën.
2: Je mag het zeggen, maar...
1: Maar het is natuurlijk
2: belachelijk.
1: Nee, het
2: is belachelijk en ook die 21 centimeter. Ik bedoel, dat zou dus weer betekenen dat wij mensen, die met 18, 19 miljoen in dit land leven, niet alleen bang zijn voor elkaar, maar ook niet bij elkaar in de buurt willen komen.
1: Nee,
2: individualistisch wil je het hebben.
1: Maar in de basis is het dus zo.
0: Ja, we gaan de tas opzij zetten. Onze rit gaat verder naar het volgende onderwerp.
2: Ah, ja.
0: We gaan naar onze achtertuin. In wat voor een ook?
1: Ja,
0: de Waddenzee. Het is de trots van het noorden en heeft niet voor niks natuurlijk die status van Unesco. UNESCO Werelderfgoed. Maar die status staat onder druk. Er is ook een UNESCO-inspectie op komst. Door menselijk ingrijpen en economische belangen zoals gas- en zoutwinning maken natuurorganisaties zich grote zorgen. Ja, een UNESCO-inspectie voor de Waddenzee. Hoe hebben we het zover kunnen laten komen?
1: Ja, het is vreselijk. Het is, ook hier is het systeem sterker dan... ja, laten we zeggen, het economische systeem is sterker. Ik las laatst nog weer een artikel van een partij in de gemeente het Hogeland. Die zegt, ja, we moeten niet ten koste van de economie de Eemshaven beperken. Ten gunste van de natuur. Ja, dan denk ik ook. Oh, dat is niet helemaal correct. Wij zijn de natuur. Heb nou respect voor de natuur en zeker in onze achtertuin. Dus ja, zoutwinning, schelpenwinning, wat gebeurt er allemaal? Doe dat dan gewoon niet. Zo moeilijk is dat toch niet?
2: Ja, je hebt mij helemaal aan je kant en ik wil het nog wat radicaler maken.
1: Fijn.
2: Wij hebben zelf gevraagd om een bak met water te mogen een status te geven van werelderfgoed, ja. Van natuur. Hebben we zelf om gevraagd, hè? Die bak met water die verzorgen we vervolgens heel erg slecht. Omdat er allerlei economische belangen zijn.
1: Precies.
2: Om in die bak met water dingen te doen die eigenlijk niet kunnen. En daarom vind ik dit een heel interessant item. De VAR komt er nu naar kijken. Om het even in voetbaltermen te kijken. Er is nu een schermpje. Er komt nu de VAR kijken. Of het nu een rode kaart wordt of niet. Maar wat, als we even weer boven de materie gaan hangen. Wat is hier aan de hand? Dat is dat wij hebben eigenlijk gevraagd om een status bij die Waddenzee. Om te bewijzen dat wij niet de economische belangen en de menselijke belangen altijd en automatisch zwaarder laten wegen dan de natuur en de aardbol. En we moeten nu constateren dat we daar dus niet toe in staat zijn. Dus ik vind dat wij, en dat is in de wolvendiscussie en nog veel andere thema's, vind ik, dat zijn allemaal hele mooie oefeningen voor ons. Lesjes bescheidenheid, om nou eens te leren dat niet automatisch de natuur of het groen of de biodiversiteit of dergelijke altijd moeten wijken voor het menselijk belang. En daar is dit weer een mooi symbool van. We krijgen een gele kaart. En laten we ervoor zorgen dat het geen rode kaart wordt. En we zullen zeker nadeel ondervinden dat we bepaalde dingen niet kunnen doen in die Waddenzee. Ja. Maar ik vind dat een prettig lijden. Want het laat zien dat we nog in staat zijn om niet altijd maar de suprematie te wensen over deze aardbol.
1: En anders moet het toch ook maar de natuur een stem geven in de rechtspraak. Want ja, dat is eigenlijk misschien wel de onderliggende gedachte. Ja. Wij zetten ons altijd boven de natuur. Ja. En de economie is altijd leidend.
2: Ja.
1: En ja, dat zal een keer moeten keren.
2: Ja, en laten we wel wezen dat wij ons boven de natuur stellen. Uiteindelijk komt de boemerang toch terug.
1: Tuurlijk,
2: de natuur overleeft het wel, ja. Wij niet. Laten we dit nou weer zien als een lesje bescheidenheid. Stop deze trein. En laten we dan af en toe het ongemak maar nemen. Deze gele kaart niet tot een rode laten worden.
0: Ja, zometeen ga ik na 8:30 bellen met UNESCO. Hebben jullie nog een boodschap die ik door kan geven? Of een belangrijke vraag die zeker even gesteld moet worden?
2: De vraag die hebben jullie al gesteld van wat nu als we het niet redden. Dan is er economisch eigenlijk niet zoveel nadeel voor Nederland. Hè? Dus dat is wel jammer.
1: Nee, maar ik vind het heel erg als we het zouden gaan verliezen. Want we verliezen de waarschuwende functie. Dus de vraag zou zijn, hoe kunnen jullie ons helpen om toch alert te blijven, ook als we de status verliezen, om de status weer terug te krijgen. Want als we de status gaan verliezen, dan denkt de mensen met de economische belangen, dan gaan we lekker onze gang.
2: Ja.
1: Dat lijkt me een rampscenario.
2: Maar het kost ons niks. Het kost ons niks als we het kwijtraken. Mensen zullen zeggen,
1: Dus
2: de vraag zou zijn, kunnen jullie inderdaad iets doen om bijvoorbeeld een juridische rechtspersoon te maken van de natuur? Zodat
1: of van de Waddenzee alleen, laten we daarmee beginnen.
2: Bijvoorbeeld van de Waddenzee. En nou, goed idee. En laat ze daar eens een advies in geven.
0: We gaan er zo over verder praten.
2: Mooie vraag.
0: 8:30. Tot slot nog ons lopend vuur van vandaag. De stelling is, ik maak me zorgen over het watertekort in ons land. Want ja, Nederland kampt officieel met een watertekort. Door de aanhoudende droogte en de lage waterstanden in rivieren is er gewoon minder water beschikbaar, terwijl de vraag juist toeneemt. Is dit iets waar jullie wakker van liggen?
1: Nou, wakker nog niet, eerlijk gezegd.
0: Maar zorgen dan misschien?
1: Ja, zorgen komen in de algemene zin. Die hebben weer te maken met natuur en klimaat, volgens mij. Ik maak me ook zorgen over die hittegolven en die enorme onweersbuien die we de afgelopen weken hebben gehad. De toenemende wind die orkaankracht gaat aannemen. Daar maak ik me echt zorgen over. Ik maak me zorgen over de hele natuur en dus ook over het water.
0: Ja, want wat kun je als individu doen? Hoe pas jij je gedrag aan?
1: Nou, ik heb net al gehoord hoe dat ging. Vroeger ging ik ook in de tobben. En ik was de vijfde in de rij. En daarna werd ik op een krant gezet. Dat was heel efficiënt gebruik van water. Ik zwem ook, maar ik geloof niet dat ik daarmee een douchebeurt vervang. Want ik douche dan in het zwembad. Mm-hmm. Dus ja, ik douche wel minder, moet ik zeggen. Ik moet wel eerlijk zeggen, vroeger was het echt voor mij een verslaving. Elke dag opstaan, douchen. Doe ik niet meer. Ik doe nu vaak alleen als ik gesport heb. En soms is dat wel elke dag. Maar dat is wel een mooie manier om wat water te besparen. En voor de rest moet je gewoon wel nadenken. Als je water kookt bijvoorbeeld, dat ben ik ook al heel alert op. Niet meer dan één kopje als ik één kopje thee wil. Dat scheelt al een heleboel.
0: Ja, hij is er ook zo mee bezig.
2: Ik vind het bewustzijn goed. Daar helpt dit bij. Het is eigenlijk deze watertekortcampagne is weer eigenlijk een soort sierencampagne van de bomen groeien niet tot in de hemel. En ik vind dat we te lang geleefd hebben. Ik zelf ook van alles kan en alles mag en alles moet. Dus laten we ons daar maar over nadenken. Ik hoorde dat de IJsselmeer nog een behoorlijke hoeveelheid water bevat. Zoet water waarmee we ook nog heel lang kunnen drinken. En voor de tijd dat wij van de dorst omkomen, denk ik dat er weer regen komt. En het laatste, last but not least, ik betaal mij elke maand scheel aan de waterschappen. Ik koop daarmee ook een stuk vertrouwen in deskundigheid en expertise. En ik heb erg veel vertrouwen in hoe er nu omgegaan wordt met dit verhaal door de waterschappen. Dus met andere woorden, ik lig er niet wakker van.
0: Dank voor jullie komst naar de studio. Hein Bloemink van Haden de Krant en sociaal ondernemer Engbert Bruiker. Dank jullie wel. En wil je nou ook reageren op ons lopend vuur? Dat kan natuurlijk via de app van Noord en op rtvnoord.nl. En dit is Somjeu, Dark Before the Dawn.

0: Somjeu hoorde je op Noord en Dark Before the Dawn. Het is bijna 8:30, bijna tijd voor Noordnieuws. Fleur, waar ga je ons over bijpraten?
1: Ja, ik heb een update over het ongeluk in Den Ham vlak voor middernacht.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
3: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
4: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com. Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
5: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
4: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
5: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
0: En toen was het alweer 8:30. Er is meer nieuws over dat ernstige ongeval in Den Ham. Fleur, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Op de N983 bij Den Ham heeft gisteren vlak voor middernacht een ernstig ongeval plaatsgevonden. Daarbij zijn twee mannen van 25 en 30 jaar uit Groningen om het leven gekomen. De auto waarin zij zaten is tegen een boom terechtgekomen en in brand gevlogen. De hulpdiensten waren massaal aanwezig op de Sietse-Veldstraweg, waaronder een traumahelikopter. Medische hulpverlening mocht niet meer baten. De mannen zijn ter plekke overleden aan hun verwondingen. Politie en handhaving hebben gisteren een controle uitgevoerd op het Martini-kerkhof in Stad. Het is er al langere tijd onrustig door de aanwezigheid van drugsdealers en verslaafden. Omwonenden stuurden daarom deze week een brandbrief naar burgemeester Roelien Kamminga. Als de situatie niet verbetert, nemen ze binnen de grenzen van de wet zelf het heft in handen, schreven zij. Gisteren was politie onder meer te paard en handhaving aanwezig. Of er ook iemand is aangehouden of bekeurd, is niet bekend. Een Gelders statenlid van de SP stopt vanwege de samenwerking van zijn partij met de PVV in Pekela. Het gaat om Erik van Kaathoven. Hij ziet de PVV als uiterst rechts en wat hem betreft is samenwerking uit den boze. Volgens hem had zijn partij de stap van de afdeling in Pekela niet moeten accepteren. Ook het Groninger SP-statenlid Agnes Bakker liet zich onlangs geschokt en geëmotioneerd uit over die samenwerking in Pekela. En donorspeler Kjeld Zuidema speelt de komende twee seizoenen voor ZZ Leiden. De 25-jarige basketballer stond de afgelopen 6 seizoenen onder contract bij Donar. Hij was de laatste jaren aanvoerder. Voor Donar was Leiden regelmatig een struikelblok in de play-offs. Afgelopen seizoen stonden de teams tegenover elkaar in de halve finales en trok Leiden in een beslissende 5e wedstrijd aan het langste eind. Daarom wil Zuidema ooit nog terugkeren bij de club waar hij zijn debuut maakte.
6: Is het Donar Blauw nog een keer kampioen worden? Dat zat echt nog wel op het lijstje dat ik denk van dit heb mijn carrière nog nodig.
1: Meer nieuws in onze app en op rtvnoord.nl.
0: Fleur, dankjewel. En iets na 10 stappen Maartje en Joyce natuurlijk weer in hun rondje zwemmenboot. Wat voor weer kunnen ze verwachten vandaag? Je hoort het zo van Harma.
7: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. QuantumFit, thuis in de regio.
8: Heeft u last van een loszittend kunstgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij u thuis en lost het voor u op. Wilt u weer zorgeloos kunnen lachen, eten en spreken? Bel dan met Kunstgebit aan huis via 0683-252-162.
9: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan huis.
8: Of kijk op kunstgebitaanhuis.nl.
10: Hey, waar was jij?
11: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
10: Hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
12: De Ochtendploeg
13: met Stefan Kosters.
0: Goedemorgen. Kan de Waddenzee de status van UNESCO Werelderfgoed kwijtraken? Ja, en welke gevolgen heeft dat eigenlijk? Je hoort het zo na Eros Ramazzotti.

0: Ja, prachtig, hè? Piu, Bella Cosa, Eros Ramazzotti hoorde je op Noord. En we hadden het zojuist ook al even over dit onderwerp in onze nieuwsdiscussie. De Waddenzee wordt ernstig bedreigd en kan de status van UNESCO Werelderfgoed kwijtraken. Er zijn namelijk grote zorgen over klimaatverandering en verschillende menselijke activiteiten. Ik ga erover verder praten met Marilie Schelhaas, directeur van de Nederlandse UNESCO-commissie. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, stel de Waddenzee verliest deze speciale status. Zou dat ook financiële gevolgen hebben?
1: Nou, allereerst, zo snel gaat dat niet hoor, de status verliezen. Daar is geen specifieke procedure voor, maar dat gaat echt het komende jaar niet gebeuren. Als het gaat gebeuren, dan praten we nog echt over een aantal jaar, dan zou dat geen financiële gevolgen hebben, althans niet direct. Het is niet zo dat de werelderfgoedstatus met een zak geld komt of dat het specifieke subsidies oplevert. Het is vooral de eer en de verantwoordelijkheid die met een werelderfgoedstatus komt. En dat is ook meteen wat je verliest. Je verliest de eer om bij de Champions League van de natuurgebieden van

0: wereld te behoren.
1: Ja, alleen daarom zou het al zonde zijn. Hoe gaat dat in zijn werk dan? Want hoe kun je zo'n status kwijtraken?
0: Nou, er is geen specifieke procedure voor. Het gebeurt ook bijna nooit. Dat een gebied of een gebouw zijn werelderfgoedstatus verliest. Maar over het algemeen, als je er iets over kan zeggen algemeen, dan is het dat er eerst met waarschuwingen wordt begonnen met waarschuwingen. UNESCO maakt zich zorgen over behoud of het beheer van een gebied. Dat doet UNESCO nu ook over de Waddenzee. Dus je krijgt herhaaldelijk vragen om ter verbetering of vragen voor informatie. Uiteindelijk kan dan een monitoringmissie worden gestuurd. Je kan uiteindelijk op de lijst met bedreigd erfgoed worden gezet. Zover is het nog niet bij voor de Waddenzee. En dan kan het Werelderfgoedcomité, dat is een groep landen wat zeg maar dagelijks bestuur van het Werelderfgoed vormt, besluiten om een site van de lijst af te halen. Dat is in het verleden pas 3 keer gebeurd, dus het is heel, heel bijzonder.
1: Het is heel zeldzaam. Ja.
0: Ja, het is echt heel bijzonder. En ik verwacht ook niet dat dat op korte termijn met de Waddenzee gaat gebeuren. Maar wat je nu wel ziet, is dat UNESCO zich zorgen maakt over de waarden van de Waddenzee.
1: Ja, kun je uitleggen waar die zorgen dan precies zitten?
0: Nou, als je werelderfgoed wil worden, moet je aantonen dat je over unieke wereldwijde waarden beschikt. Nou, dat heeft de Waddenzee. De Waddenzee is echt ook op wereldschaal een ontzettend bijzonder gebied. En dat ligt in de natuurwaarde en aan het droogvallen van het Wad. En de zorgen zijn er nu dat Nederland eigenlijk alles wil in het gebied. Ze willen alle economische activiteiten en mijnbouw en zandwinning, zoutwinning, toerisme, visserij. En ook nog natuur. En er is ook nog sprake van klimaatverandering. En die druk op het gebied wordt zo ontzettend groot dat die bijzondere natuurwaarden op het spel staan. En daar maakt UNESCO zich echt zorgen om. En op het moment dat die waarden worden aangetast, zijn ze eigenlijk onomkeerbaar.
1: Ja, en wat is dan het advies wat u zou willen geven aan degene die erover gaat, aan het kabinet, aan de beleidsbepalers?
0: Ja, en neem het gebied, bescherm het gebied zo goed mogelijk. En zet de natuurwaarde bovenaan. Dat is iets wat zo bijzonder is op wereldschaal. Dit vind je nergens. Dus zie dat als belangrijkste en stel alles in het werk om dat te beschermen. Dat wil niet zeggen dat er niks meer mag, maar wel dat de natuurwaarde bovenaan staan.
1: Nou, hoe gaat dit nu verder? Want er komt een commissie kijken. Waar letten ze dan concreet op?
0: Nou, die letten echt op die uitzonderlijke universele waarden, zoals dat bij UNESCO heet. Datgene wat het werelderfgoed maakt, het allerbijzonderste. En ze kijken daarnaar van wat de overheid doet om die waarden te behouden en te beschermen. Dus ze kijken naar regelgeving, naar beleid. Ze kijken naar hoe dat in de praktijk uitwerkt. En wat je nu ziet is dat ze houden al een paar jaar vinger aan de pols. Ze zien ook de positieve dingen. UNESCO is blij met het besluit om niet te gaan boren bij Ter Naard. Gasboringen. Maar ze maken zich nog steeds zorgen omdat de druk nog steeds heel erg hoog is.
1: Maar voorlopig is het dus nog niet zover dat de Waddenzee die status van UNESCO Werelderfgoed kwijtraakt.
0: Nee, dat is voorlopig nog niet zo. Volgende week begint de vergadering van het Werelderfgoedcomité in Zuid-Korea. Daar staat de Waddenzee wel op de agenda. Maar vooral met de vraag om meer informatie en vraag om echt goed op de bescherming te letten. En dan volgend jaar komt er een monitoringmissie. Dus voorlopig staat die status nog niet op korte termijn op het spel.
1: Wordt ongetwijfeld vervolgd. Bedankt voor de toelichting. Marlies Schelhaas, directeur van de Nederlandse UNESCO-commissie. Zometeen hier Harma met een uitgebreid weerbericht naar de nieuwe van Sam Vender en Olivia Dean. Dit is Rain Me In.

0: leuke een hit van u. Sam Fender en Olivia Dean met Rain Me In. Harma, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Om 10 uur gaan de trossen los. Dan stappen Maatje en Joyce weer aan boord van hun hondje Zummerboot. En ze zijn heel erg benieuwd. Houden wij het droog vandaag?
1: Ja, ik denk aan de kant van de provincie dat het beter gaat als wat meer naar het oosten zou. Want ja, de zon die komt er op aan meer plekken door. De mist die zit op dit moment op zo'n 300 meter zicht. Dus dat trekt inmiddels ook op. En de onstabiele atmosfeer is er wel. Dat hebben we verdolgen. Dat hebben we merendeels ook. En we hebben het te danken aan een noordwestelijke stroming tussen een hoge drukgebied op de Atlantische Oceaan. En lege druk boven Duitsland. En ten noordoosten van ons en boven Scandinavië. En door tussendoor die noordwestelijke stromingen. Dan komt de koele lucht erin. Dat betekent dat de temperatuur inlevert. Maar dat de neerslagkans er geleidelijk aan ook al wel weer uitgaat. Nou, verdolg. Die nevel en mist die trekt verder op. De zon die komt regelmatig aan bod. Maar in de loop van de dag is er ook weer kans op een bui. Vooral in het oosten van de provincie liegt dat. Maar ook in de rest van de provincie is een bui nooit ondenkbaar. Temperatuur komt nu om de bieden 20 tot 25 graden met een mooie smotige noordwestenwind. Vanavond en vannacht opklaren zijn bewolking, zo'n 15 tot 17 graden als minimum. En met een bewolkte stad, het blijft wel zo goud als droog, maar een spatje regen zit er misschien wel in. In de loop van de dag kreeg de zon meer dan zeggen en de temperatuur 19 tot 22 graden.
0: Harma, dankjewel. En zo goud als droog dus. Nederland kampt officieel met een watertekort. Nou, door die aanhoudende droogte en de lage waterstanden in de rivieren is er minder water beschikbaar. Ons lopend vuur gaat er ook over die zorgen om het watertekort. We gaan het zo bespreken naar John Parr en St. Elmo's Fire.

0: Dopar, Holy Lord en Cedel Most Fire. Ja, vinden het altijd leuk als je ons even een appje stuurt. 050-3188-288. Mag overal over gaan, hè, als je een keer een verzoekplaat hebt. Je wil meepraten over het nieuws van vandaag. Of reageren op een stelling. Mag allemaal. Zo kwam er zojuist een appje binnen van Ali. En Ali heeft een tip voor Sergej vanavond.
1: Oh!
0: Ja, je moet de televisie aanzetten en dan even gaan kijken naar de special over de zangeres zonder naam.
1: Oh, komt dat erop?
0: Ja, op NPO 1.
1: Wat leuk zeg.
0: Nou, dat is...
1: Dat wist ik helemaal niet. Wie gaf de tip?
0: Ali.
1: Nou, Ali, wat gezellig. Dan gaan we gezellig met z'n tweeën kijken.
0: Nou, dan hebben we ook een tip voor Ali. Want om 6 uur kun je natuurlijk ook gewoon op TV Noord kijken naar Noord Vandaag. Met aansluitend die samenvatting van Rondje Zomer.
1: En dan in één keer door naar de zangeres zonder naam.
0: Zo is het. Ja, dan is de ont alweer voorbij.
1: Ja, ga je weer in bed.
2: Lopend vuur.
0: Ja, in de tussentijd hebben we ook nog even onze stelling van de dag. Ik maak me zorgen over het watertekort in ons land. Even een paar reacties.
1: Nou, ik hing net de telefoon op. Ik sprak even kort met Karin Hoogstraten. Ze vroeg zich eigenlijk af waarom er niet verplicht wordt aan de datacenters om minder water te gebruiken. Het wordt toch wel vaak bij de mensen zelf neergelegd die dan ook weer voor alles opdraaien. Terwijl die datacenters een hoog verbruik hebben en daar toch wel een boel mee te besparen zou zijn. Zelf vertelden ze heel bewust en zuinig om te gaan met water. Het zou bijvoorbeeld ook goed zijn om het toilet door te spoelen met regenwater. Ja, en ik kan me herinneren wanneer we dit onderwerp eerder besproken hebben, dat ook wel een tip was die vaak voorbij kwam. Dus,
0: het zou best raar dat we dat niet doen, hè?
1: Ja, eigenlijk wel. Maar
0: super schoon drinkwater.
1: Om daar de boel mee door te spoelen.
0: Nou ja.
1: Is ook zo. Maar ja, goed, dat kost wel weer een hoop aanpassingen. Ik heb geen regenton bij huis bijvoorbeeld. Dat lukt ook niet.
0: Ik ook niet. Maar ik heb hem wel op mijn verlanglijstje staan. Dus
1: een regenton?
0: Ja, nou, ik zou hem graag willen hebben, ja.
1: Nou, dan kunnen we dat met z'n allen wat bijdragen.
0: Maar goed, ik ben al lang niet jarig. Dus,
1: leuke cadeautip.
0: Ja, nou ja,
1: hebben we nog even om te sparen?
0: Ja, december is dat.
1: Ja, precies.
0: Geval. Goed. Ik maak me zorgen over het watertekort in ons land. Dus de stelling van vandaag: stemmen reageren kan zoals altijd via de app van Noord en rtvnoord.nl. Tussenstandje: 53% van de stemmers is het daarmee eens.
2: Geef je mening en praat mee.
3: Lopend vuur.

0: RTV Noord komt naar je toe deze zomer.
1: Elke werkdag varen we door Groningen tijdens Rondje Zummer.
0: 3 weken lang zijn we onderweg in onze provincie. Op zoek naar leuke mensen,
1: bijzondere verhalen
0: en prachtige plekken.
1: Zet je zomer in beweging.
0: Rondje Zummer, straks
1: bij RTV Noord.
2: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor. De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com. Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
5: Als je Vodafone mobiel
6: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
5: krijg je tot wel 20 euro korting.
6: Elke maand weer.

0: www.ziggo.nl/ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
1: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
2: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
1: Sorry Bo, het is beauty.
2: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
2: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
4: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
5: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
6: Dit is Radio Noord.
4: Nu het nieuws van 9 uur.
7: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De FNV zegt in september weer acties te gaan voeren. Er komen stakingen, waaronder waarschijnlijk ook een 24-uur staking op het spoor. Ook in de zorg komen acties. De FNV verzet zich tegen de bezuinigingen van de overheid op de sociale zekerheid. Volgens de FNV beweegt het kabinet niet en zijn acties daarom gerechtvaardigd, zegt voorzitter Hans Spekman. Bij een verkeersongeval bij het Groningse dorp Den Ham zijn twee mensen om het leven gekomen. De auto botste tegen een boom en vloog daarna in brand. De twee inzittenden waren een 25-jarige man en een 30-jarige man uit Groningen. Het ongeval was gisteravond laat. De politie doet nog onderzoek naar de toedracht. Ondanks waarschuwingen plaatsen veel gemeenten nog steeds persoonsgegevens van burgers op internet, blijkt uit onderzoek van de NOS en Nieuwsuur. In bepaalde situaties moeten privégegevens worden weggelakt, maar dat gebeurt lang niet altijd, zegt techredacteur Joost Schellevis.
8: Soms wordt een bepaald persoonsgegeven over het hoofd gezien, dan is een deel wel weggelakt, maar een ander deel niet. En soms is het ook slecht weggelakt en dan staat er een zwart vlakje overheen, maar dan kun je dus de tekst eronder gewoon nog selecteren.
7: De autoriteit persoonsgegevens zegt dat onzorgvuldig gebruik van bijvoorbeeld burgerservice-nummers kan leiden tot identiteitsfraude. De finale van het WK voetbal, komende zondag in New York, kan mogelijk last gaan krijgen van de branden die er nu woeden in Canada. In de provincie Ontario zijn flinke bosbranden en de rook trekt nu naar het zuiden, precies over New York, waar dus zondag de finale is. Er wordt aangeraden om mondkapjes te dragen. En dan nog het weer in Nederland. Op veel plekken schijnt nog de zon, maar later ontstaan er stapelwolken en in het noordoosten is kans op een bui. Het is nog steeds vrij warm met 23 tot 28 graden. Morgen eerst veel bewolking, later soms wat zon en een paar graden koeler dan vandaag. Dit was het NOS-journaal.
9: Katrien, dankjewel. Wij gaan door naar Fleur voor het laatste nieuws uit de stad en Ommeland.
10: Goedemorgen. Ja, het werd net ook al genoemd. Twee mannen van 25 en 30 jaar uit Groningen zijn gisteren om het leven gekomen bij een auto-ongeluk bij Den Ham. Op de N983 kwam de auto waarin zij zaten terecht tegen een boom en is in brand gevlogen. Medische hulpverlening mocht niet meer baten. De mannen zijn ter plekke overleden aan hun verwondingen. Meer nieuws om 9:30 zometeen.
11: Maak dit weekend een tijdreis naar het Groningen van 100 jaar geleden. Openluchtmuseum Het Hoge Land. Je bent er zo. Kijk op hethogeland.com.
12: Picknicktafel of speeltoestel? De4keien.nl.
11: Openluchtmuseum Het Hoge Land is één van de Groninger Waddenmusea.
13: Ik heb trek in iets lekkers.
14: Neem de kersen van Oudebos.
13: Iets zoets.
14: De kersen van Oudebos.
13: Iets fris en sappigs.
14: Oudebos.
13: Ja, goed idee. Fruit van Oudebos.
15: Werken waar je er echt toe doet? Op het water, in de techniek of op kantoor?
16: Met meer dan 30 vacatures, altijd een plek die bij jou past.
15: Check werkenbijwagenborg.com.
17: Kom eens langs in de Oudebos boerderijwinkel. Bij Kommerzijl.
15: Werken op het water, in de techniek of op kantoor? Check werkenbijwagenborg.com.
18: Radio Noord.
19: De ochtendploeg.
18: Met Stefan Kosters.
9: Goedemorgen. Zometeen hebben we hulp weer nodig hoor. Bij het samenstellen van onze top 3. En muziek is er nu van Brian Ferry.

0: Nou, volgens mij is dit een prima tempo om op hard te lopen. Brian Ferry hoor je nooit en Let's Stick Together. Ja, misschien hoor je het morgenmiddag om 2 uur wel uit de speakers als het startschot klinkt van de Kardinger Bultra. Het 5e editie van het loopevenement gaat dan van start. Deelnemers gaan namelijk 24 uur lang tot het uiterste op en rondom de Kardinger Bult. Ik heb de organisator aan de lijn, Jan Douma. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, het is niet zomaar een hardloopevenement, hè? Het is echt extreem.
1: Klopt, ja. Wij vinden het leuk om wat bijzondere evenementen te organiseren. Ooit Kill the Hill bedacht. Kardinger Bultra. Samen met mijn maatje Nico Zwart. En wat wij eigenlijk doen is een beetje de randjes opzoeken van wat mensen kunnen en wat mensen leuk vinden. En met de Kardinger Bultra lukt dat zeker. Want dat zit echt altijd heel snel vol.
0: Ja, want hoe gaat dat eruit zien morgen, die Kardinger Bultra?
1: We hebben een rondje van 6,7 kilometer, dat is 4 mijl. En die start elke uur. En ze moeten die afstand eigenlijk binnen elke uur afleggen. Dit is een bestaand iets, dat is het Backyard Ultra heet dat in de hardloopwereld. Alleen wij hebben ervoor gekozen om een 24-uurs race daarvan te maken. En dat betekent eigenlijk dat je dan 160 kilometer hard loopt als je het volbrengt. Oh. Dat is waanzin natuurlijk. Ik heb altijd het idee dat die mensen ook niet helemaal normaal zijn. En dat moet ook niet, want dat is natuurlijk iets bijzonders. En vervolgens hebben ze dan 100 mijl gelopen. Dat is 160 kilometer.
0: Ongelooflijk ver. Ik zit ook even na te denken, het is een wedstrijd. Hoe bepaal je dan de winnaar?
1: Ja, nou, dat is heel grappig. Het is niet echt een wedstrijd. Ja, het is wel een wedstrijd, alleen het is meer een community. En je moet je voorstellen dat iedereen die motiveert elkaar van joh, we doen nog één rondje, we doen nog een rondje, we doen nog een rondje. Totdat we bij de laatste ronde komen. Ja, en dan wordt er eigenlijk pas gestreden. Dat zie je wel een beetje als de Tour de France. Iedereen die rijdt een beetje in het peloton, die kijkt elkaar wat aan. En op het laatst wordt er eigenlijk gesprint. Nou, dat is eigenlijk hetzelfde als bij de Kardinger Bultra.
0: Ja, morgen gaan we het allemaal beleven. Waar gaat het parcours precies langs?
1: Het parcours is op Kardinger, bij paviljoen De Oele. Dat is nieuw, dat is het gebouwtje wat op het strand staat. Daar starten we en daar finishen we ook weer. Dus daar hebben we echt een heel kampement staan. En dan gaan ze om het meer heen, door het gebied Kardinger. Dat is een prachtig recreatie- en natuurgebied. Vervolgens zitten daar 2 bultjes in, dus vandaag ook de Bultra. Dat is een combinatie van een bult en een ultra. Dan gaan ze eerst over een klein heuveltje en daarna de Kardinger Bult op het, als toetje nog even. En die is natuurlijk 35 meter hoog.
0: Ja, dat dus, is behoorlijk zwaar. En
1: dat is
0: niet iedereen zal dan denk ik die eindstreep halen.
1: Nee. We starten met 125. Dat is de limiet die wij hebben gesteld. Want wij willen mensen goed faciliteren. Het is een afvalrace. Dus je krijgt ook altijd een did not finish achter je naam. Onze ervaring is dat ongeveer 10 mensen. Tussen de 8 en de 10 mensen die halen de eindstreep.
0: Ja, en dan zit ik even na te denken. Normaal gesproken doe ik altijd. Vragen we even, kun je nog inschrijven? Kun je nog meedoen? Maar dat is een beetje heel erg kort dag. Want dan moet je echt goed voor getraind zijn.
1: Nee, dit is niet die je even bedenkt in de sportkantine van ik ga morgen even een Kardinger Bultra doen. Die laten wij eigenlijk ook niet toe. Ben ik heel eerlijk in, je moet hier wel voor trainen. 100 kilometer hardlopen is niet even iets wat je in de studentenvereniging bedenkt van dat gaan we morgen even doen. Plus dat het ook niet veilig is. Hè. We kijken ook altijd even van hoe staan de mensen erbij. We fietsen soms ook rondjes mee. Van is het nog veilig, is het nog verantwoord. Een mooi verhaal is, we hebben 2 jaar geleden natuurlijk enorme warmte gehad. En er is een hele discussie altijd over geweest. Uh-huh. Maar wij hebben het zo ingericht. We zitten natuurlijk aan de Kardingerplas. En de mensen kunnen daar even koelen. We hebben extra verzorgingsposten. En plus dat we bijna elke deelnemer eigenlijk wel goed in de gaten kunnen houden.
0: Ja, hier loopt ook midden in de nacht, als de zon niet schijnt.
1: Jazeker, dat is het spannende natuurlijk. En dan zie je ze inderdaad met een hoofdlampje op. Hè. Dus al buurtgenoten hebben ook al even gewaarschuwd van joh, niet schrikken. Dit zijn hardlopers met een hoofdlampje op en die lopen daar ook elk uur. Ja, dat is natuurlijk fantastisch en erg leuk. In de trailrunwereld kennen we dit ook wel. En dan heb je ook wel meer van dit soort evenementen. Dat mensen gewoon 's nachts ook hardlopen.
0: Ja, geweldig. Dus, ik vraag me ook al af, hoe doe je dat met de verlichting? Maar ze hebben dus allemaal gewoon zo'n lampje op hun hoofd.
1: Ja, zo'n hoofdlampje inderdaad. Ja, klopt.
0: Het is niet de eerste keer, ik zei het al, de vijfde keer zelfs dat jullie de Kardinger Bultra organiseren. Jubileum, gefeliciteerd natuurlijk. En is er dan ook nog iets speciaals bedacht?
1: Ja, zeker. Wat leuk dat je daarna vraagt. Want eigenlijk was het een beetje uit de hand gelopen grapje natuurlijk. En iets bijzonders. En inmiddels de vijfde keer. Dus daar zijn we heel trots op. Echt een heel mooi aansprekend evenement. Waar ook buitenland best naar kijkt. We hebben Belgen met Polen. Engelsen die ook bij ons komen rennen. En dit jaar hebben we eigenlijk... ik hou wel van bier. Dus we hebben een mooi bokaal bierglas geven we weg. Met het logo erop en met de tekst... Niet als je durft.
0: Kijk, nou, dat is heel toepasselijk, dacht ik zo.
1: Ja, vind je niet?
0: Geweldig. Dankjewel. Morgen is dat dus, vanaf 2:00, dan is het startschot van de Kardinger Bultra. En uiteraard ben je meer dan welkom om daar even een kijkje te komen nemen. De organisator sprak ik, Jan Douma. Ja, en zometeen op Noord, muziek van Lisa Stansfield, maar eerst de nieuwe van Bruno.

0: Lisa Stansfield hoor je op Noord en All Around the World. Het is zover, we hebben jouw hulp weer nodig. Top 3. Ja, bij het samenstellen daarvan. Want ook deze vrijdag, zo vlak voor het weekend, sluiten we de ochtendploeg af met 3 platen binnen een thema. Ja, maar de playlist is nog leeg. We hebben je hulp nodig bij mooie suggesties. En we moeten natuurlijk wel weten wat het onderwerp is. Waar heb jij je door laten inspireren, Sergej?
1: Nou, door wat voor heel veel mensen vandaag toch wel in het hoofd zit. Het aftellen geblazen naar de vakantie, de bouwvak die voor veel mensen na vandaag begint.
0: Zo is het, ja.
1: En wat gaan we dan doen? Hoe gaan we die tijd invullen? Nou, misschien ga je wel een leuke vakantie. Dus we zoeken een top 3 met liedjes over vakantielanden.
2: Ik hou van dansen en muziek.
1: En Spanje.
0: Oh ja, Imca Marina gaat er graag naartoe. Ja. Maar ook Willem en Richard, want die gaven deze al door. Je zou ook naar een ander land kunnen gaan, aan de Middellandse Plas.
3: Waar wil je lekker eten?
1: Graag.
3: Bestel dan een souvlaki.
1: Lekker, hè? Heerlijk.
3: En als je veel van dansen houdt, dan dans je de sirtaki.
0: Ah. Oh, dan lekker met bordjes gooien.
1: Gaat het over Griekenland?
0: Dat zou zomaar kunnen, ja. Eens even kijken, wie gaf dit ook alweer door? Nou, ik ben die naam helemaal kwijt. Maar Albert Nijhoff, dank je wel daarvoor. Ook Jannes is al genoemd.
4: Ik wil naar Griekenland.
1: Hoppa.
4: Ik wil de zon weer op hun huis. Ik wil naar Griekenland.
0: Kan ook gewoon vanaf Eelde, hè?
4: Want
1: zeker, no problem.
0: Dank je wel voor deze suggestie. En dat is leuk, hoor. Ik weet niet wie dat heeft doorgegeven, maar Don en Rini zijn genoemd.
1: Oh.

0: Ja, niet een heel positief reisadvies hoor, naar Trinidad heb ik net even opgezocht.
1: Oh, ja, ik vind het ook een beetje te ver weg. Dus zoeken we het wat dichter bij huis.
2: Misschien neem ik Spanje als besluit.
1: Ja, het is duidelijk, hè? We zoeken liedjes over vakantielanden.
0: Ja.
1: 050-3188-288. De Counting Crows verder doorgegeven door Ellie Huizing. Ook de Amazing Stroopwafels zijn genoemd.
3: Ik ga naar Frankrijk, ik kom nooit meer terug. Ik ga naar Frankrijk, ik kom nooit meer terug.
1: Ja, dat is leuk hoor, ik zie ook de suggestie van Richard Mekkering binnenkomen.
0: Ook een mooie.
1: Ja, voor mij nog altijd het meest populaire vakantieland dat er is. Ja, en het wordt ook veel bezongen in de popmuziek. Bonnie Tyler natuurlijk. Hoe mooi zou het zijn als zij nog eventjes onze top gehaald met Lost in France. Nou, vind het een mooie plaat? Geef hem dan ook even door via 050-3188-288. Maar je zou ook heel dicht bij huis kunnen blijven. Bijvoorbeeld Ameland.
0: Oh, leuk.
1: Prachtig. Mexico is natuurlijk ook een optie.
4: Mexico.
0: Mij te warm.
4: Mexico.
0: Ja? Ja, de zanger met naam. Hè?
1: Ja, dit Gerard Joling.
0: Gerard Joling.
1: Ja, dit is altijd zo'n uithal waarvan je denkt, ik kan het. En dat lukt bijna niemand. Maar Gerard dus wel.
0: Ah, dat is de beste.
1: Dankjewel voor doorgeven. Ik zie je nog. Hè? Geeft iemand Lady Roos door?
5: Corro, corro. Corro, corro.
0: Waarom?
1: Dat weet ik ook niet.
0: Dit heeft toch niets met vakantie te maken?
1: Ja, over land en zee. Maar ja, dat wordt geen...
0: Ja, de duiven gaan ook op vakantie.
1: Nee, Miranda, deze moeten we echt afkeuren. Hier wordt geen vakantieland in bezongen.
0: Wel een leuk liedje.
1: Dat zeker, ja. En tot drie over vakantielanden. Geef het aan ons door. 050-3188-288. Ja, dit is Fries Wolma natuurlijk. Met pure life, de Is Night to Go.

0: is maar net, pure life day is night te koop. Een Frieswolmaag hoor je op Noord. Waar het bijna 21:30 is, tijd om ons bij te laten praten door Fleur Oostra. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat ga je ons zo vertellen?
1: Ja, gisteravond een ernstig auto-ongeluk bij Den Ham. Ik vertel er zo meer over.
2: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
3: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
4: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
8: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
0: Het is 21:30, dit is Noordnieuws. Fleur, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Op de N983 bij Den Ham heeft gisteren vlak voor middernacht een ernstig ongeval plaatsgevonden. Daarbij zijn 2 mannen van 25 en 30 jaren uit Groningen om het leven gekomen. De auto waarin zij zaten is tegen een boom terechtgekomen en in brand gevlogen. De hulpdiensten waren massaal aanwezig op de Sietseveldstraweg, waaronder een traumahelikopter. Medische hulpverlening mocht niet meer baten. De mannen zijn ter plekke overleden aan hun verwondingen. En zij waren de enige inzittenden in de auto. Een Gelder statenlid van de SP stopt vanwege de samenwerking van zijn partij met de PVV in Pekela. Het gaat om Erik van Kaathoven. Hij ziet de PVV als uiterst rechts en wat hem betreft is samenwerking uit den boze. Volgens hem had zijn partij de stap van de afdeling in Pekela niet moeten accepteren. Ook het Groninger SP-statenlid Agnes Bakker liet zich onlangs geschokt en geëmotioneerd uit over die samenwerking in Pekela. Politie en handhaving hebben gisteren een controle uitgevoerd op het Martini-kerkhof in Stad. Het is er al langere tijd onrustig door de aanwezigheid van drugsdealers en verslaafden. Omwonenden stuurden daarom deze week een brandbrief naar burgemeester Roelien Kamminga. Als de situatie niet verbetert, nemen ze binnen de grenzen van de wet zelf het heft in handen, schreven zij. Gisteren was politie onder meer te paard en handhaving aanwezig. Of er ook iemand is aangehouden of bekeurd, is niet bekend. De Waddenzee wordt ernstig bedreigd en kan de status van UNESCO Werelderfgoed kwijtraken. Dat gebeurt niet meteen, maar de directeur van de Nederlandse UNESCO-commissie, Marie-Lies Schelhaas, vertelt waar naar gekeken zal worden.
9: De zorgen zijn er nu dat Nederland eigenlijk alles wil in het gebiedje. Ze willen alle economische activiteiten en mijnbouw en zandwinning, zoutwinning, toerisme, visserij. En ook nog natuur. En er is ook nog sprake van klimaatverandering. En die druk op het gebied wordt zo ontzettend groot dat die bijzondere natuurwaarden op het spel staan.
1: Meer nieuws in onze app en op rtvnoord.nl.
0: Fleur, dankjewel. Krijg je natuurlijk nog het weer van Harma Boer.
10: Nou, een stad met nevel en mist is de vandaag regelmatig zon, maar er is ook kans op een bui. Temperatuur gaat richting 20 tot 25 graden met een maïsmotige noordwestenwind. Vanavond en vannacht opklaren zijn bewolking is zo'n 15 tot 17 graden als minimum. En buiten bewolkte start, maar blijft wel zo gauw als droog. In de loop van de dag krijgt de zon wat ruimte en de temperatuur gaat richting 19 tot 22 graden.
0: Harma, dankjewel. Zometeen kijken we nog even naar ons lopend vuur van vandaag. Ik maak me zorgen over het watertekort in ons land. Hoe denkt Groningen daarover? Praat met ons mee. 050-3188-288.
11: Werken waar je er echt toe doet? Op het water, in de techniek of op kantoor? Met meer dan 30 vacatures, altijd een plek die bij jou past. Check werkenbijwagenborg.com.
12: Toe aan een comfortabele en gezonde nachtrust? Bezoek de vernieuwde showroom van Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal. Kijk ook op prinsheerlijkslapen.nl.
11: Werken op het water, in de techniek of op kantoor? Check werkenbijwagenborg.com.
12: Profiteer nu van onze opruiming bij Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal.
13: Heeft u last van een loszittend kunstgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij u thuis en lost het voor u op. Wilt u weer zorgeloos kunnen lachen, eten en spreken? Bel dan met Kunstgebit aan huis via 0683-252-162.
14: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan huis.
13: Of kijk op kunstgebitaanhuis.nl.

0: Ja, ongelooflijk veel hits heeft ze al op haar naam staan. Deze is van vrij recente Zoo Shakira. Top 3. Ja, over vakantielanden. We hebben jouw hulp nog eventjes nodig, hoor. Want we zijn bijna zover met onze top 3. Nog heel even, kun je jouw suggestie doorgeven. 050-3188-288. Over vakantielanden dus.
1: Kom even aan zien. Vamos con vacaciones a España.
0: Over Spanje natuurlijk.
2: Ja.
0: Je kan nog iets dichter bij huis zoeken. In Frankrijk bijvoorbeeld.
2: Oh, mooi.
0: Jantje en Eddie gaven deze al door La France. Prachtig. Ik zie hier ook staan dat I Took a Pill in Ibiza is genoemd.
3: I Took a Pill in Ibiza.
2: Ja, mooi nummertje.
0: Prachtig. Cool. Ja, het is een populaire eiland om vakantie te vieren. Ook de Benga Boys zongen er al over.
2: Ja, we moeten wel streng zijn, Stefan. Want Ibiza is natuurlijk een mooie vakantiebestemming. Maar wij zoeken vakantielanden. En ja. Ibiza valt nog onder...
0: Ja, Spanje.
2: Spanje.
0: Het is wel een eiland. Maar ja. We gaan heel streng zijn, hè?
2: Ja, Ibiza komt nog vaak genoeg.
0: Anders hadden we net zo goed Lady Rose ook in de top 3 kunnen doen.
4: Korop, korop. Korop, korop. Waar gaan die duiven weer naartoe?
2: Ja, ja, we moeten echt streng zijn. Dus
0: ja, dat doen we dus niet.
2: Nee, volgende keer beter. Maar Ramstein
0: mag bijvoorbeeld wel, hè?

0: een herrie, zeg. Deutschland van Rammstein. Altijd wel, hè. Vind je dit een leuke plaat? Geef hem door. 050-3188-288. Nou, nog eentje doen.
1: Blijf maar lekker op vakantie in je eigen land. Je eigen land. In Nederland.
2: Dat mag wel.
0: Ja, natuurlijk. Ja, heel veel mensen zoeken het gewoon dicht bij huis.
2: Gezellig.
0: Nog heel eventjes. Kun je een plaatje doorgeven over vakantielanden? 050-3188-288.
3: Lopend vuur.
0: Ja, en als je dan toch die telefoon in de hand hebt, stem dan ook even op ons Lopend Vuur. Kan via de app van Noord en op rtvnoord.nl. De stelling van vandaag is: ik maak me zorgen over het watertekort in ons land.
2: Ja, en het is heel mooi dat...

0: die stelling ook weer een heleboel tips oplevert. Want Christa komt met een besparingstip. Die heeft een emmer in de gootsteen staan. En wanneer ze even iets om moet spoelen, dan bewaart ze dat water dus in die emmer. Want dan kan later prima de tuin mee bewaterd worden, zeg maar. Het gaat dan niet meteen door naar het riool, maar het wordt gewoon goed gebruikt. Rineke komt ook nog met zo'n mooie tip. Als je gaat douchen, even het water opvangen in een emmer tot het water warm is en je er zelf onder gaat staan. Met dat water kan je bijvoorbeeld het toilet ook weer doorspoelen. Ja, waarom niet? Een mooie tip, Rineke, dankjewel. En Gea Piek, ja, die zegt, er is nog niet echt een tekort, maar toch is dit wel heel zorgwekkend. Wat haar betreft mag het elke dag regenen. Als dat een paar weken duurt, dan is het tekort ook weer helemaal weg. Ja, goed, we geven het door aan Harma, Gea, maar ik denk ook niet dat zij echt iets kan beloven.
1: Misschien een regendansje.
0: Maar ja, op zo'n warme dag en dan als het dan s'avonds regent, dan koelt het wel weer lekker af, hè, voor de volgende dag.
1: Dat is wel heel fijn. Dus, maar er moet behoorlijk wat water vallen, hoor. Wil dat watertekort oplossen.
0: Ja, zeker. Jan Veenstra die zegt, wat we ook al eerder hebben gehoord vanmorgen, sluit eerst maar de waterverslindende datacenters. Dat wordt inderdaad wel vaker genoemd. En Hans die zegt ook nog, ja, zo'n lage waterstand in de rivieren geeft problemen, maar ook voor onze portemonnee, want schepen kunnen er maar met halve vracht door. En dat betekent meer schepen zijn nodig voor dezelfde vracht. Dus extra kosten. En wie gaat dat uiteindelijk betalen? De consument natuurlijk. Ja. Dus dat heb je natuurlijk ook. Daniel Siekman maakt zich geen zorgen over een watertekort. Wel over de waterrekening. Die is bij hem zo goed als verdubbeld. En Ger Waring, die heeft ook nog gereageerd. Die zegt, ja, we zijn beroemd met onze waterwerken. Het water buiten houden. Laat ons ook beroemd worden om het water te bewaren. We verdronken haast in het voorjaar en nu dreigen we te verdorren.
1: Nou, ik lijken toevallig gisteren wel. Daar even op inhaken. Ik zag gisteren bij het NOS-journaal dat er ook extra zoet water nu naar zee stroomt. Waarom is dat? Zodat het zoute water niet weer via de rivieren ons land binnenkomt. Want dat is ook weer niet goed. Ik krijg helemaal verzilting.
0: Ja, dat is waar. Nou, in Cor Bonthuis ziet het er redelijk sombertjes in. Die zegt, er komt nog eens een tijd dat mensen elkaar de hersens inslaan om schoon drinkwater. Dan ga ik daar niet tussen staan, Cor. Maar ik hoop dat het niet zo ver komt.
1: Nee, heb jij toevallig altijd water in huis? Dat is sowieso verstandig, hè?
0: Ja, ik heb, vind ik lekker. Licht bruisend mineraalwater. Nee, en dan doe je een citroentje in en een ijsklontje. Nou, iets lekkerders bestaat er niet.
1: Nee, nou, we kappen deze discussie even af. Alhoewel die al online gewoon verder gaat. Ik maak me zorgen over het watertekort in ons land. Blijf stemmen en reageren. 050-3188-288.
2: Geef je mening en praat mee.
3: Lopend vuur.

0: André Hazes, kleine jongen, top 3. Ja, we gaan beginnen aan onze wereldreis, want de bouwvak staat op punt van beginnen. Het thema in onze top 3 met vakantielanden.
1: Leuk.
0: Nou, waar zullen we allemaal eens langs gaan? Griekenland, dacht ik?
2: Ja, Griekenland is wel lekker, ja.
0: Ja, Frankrijk ook nog?
2: Ja, op zich.
0: Gaan we doen, maar weet je wat? We beginnen gewoon in Spanje. We maken er echt een mooie reis van.
2: Warm.
0: Ja, dat wel, ja.
2: Ja, wel gezellig.
0: Maar wel gezellige muziek inderdaad. Komt daar vandaan. The Country Crows samen met Bluff. Holiday in Spain. De eerste in onze top 3 over vakantielanden.

0: Ja, de bouwvak staat op punt van beginnen. Daarom onze top 3 met vakantielanden. Zojuist waren we ons eventjes in Spanje. En nu gingen we op reis met Bonnie Tyler door Frankrijk. Maar ja, iedereen in onze provincie weet dat je eigenlijk helemaal niet ver weg hoeft om vakantie te vieren. Dat kan natuurlijk ook gewoon in ons eigen land. Bijvoorbeeld met een bootje. En daarom zijn we ontzettend jaloers op Maartje en Joyce. Zijn jullie er klaar voor vandaag?
1: Wij kijken op dit moment naar de boten. Helemaal weer zo
2: ready.
1: Goed als nieuw.
2: Ja, ze zijn er weer klaar voor.
1: En wij ook toch?
2: Wij ook. Ja, de laatste dag alweer.
1: Hoe verdrietig zijn we?
2: Ja, best wel.
1: Best wel. Ja, nu valt het nog mee. Want we gaan nu nog beginnen, maar...
2: Het is de laatste dag en het vliegt gewoon voorbij.
1: Het is echt voorbij gevlogen. Ik ben heel blij dat de zon vandaag weer schijnt. We hadden gisteren natuurlijk, stond even met een jas aan. Dat hoort helemaal niet bij rondjes.
2: Een capuchon op, nee.
1: Zun overgoot. Nou, daar gaan we straks veel meer over horen. Want Harma is hier ook alweer.
2: Harma is hier ook. We hebben ook een bal.
1: En we hebben een bal. Daarmee gaan we even spelen. En misschien kunnen we wel even... Want gisteren zagen we ineens een man met klomp en een step. Die kwam ons zo voorbij.
2: Ja, en ook een jongen met een step en klompen.
1: Ja, oh ja. Waar is die jongen? Met die?
2: Oh,
1: komt even voorbij.
2: Hier, die komt eraan.
1: Kom maar even, hoor. Laat maar even zien wat ik kan.
2: En een showtje.
1: Gaat ie?
2: Oh.
1: Miep, miep.
2: Er zit ook een toetertje op, zo'n piepje.
1: Heel klein toetertje.
3: Er zit een
2: belletje op.
3: Oh.
2: Doe eens geen toetertje.
3: Nee, ik heb geen toeter.
2: Oh.
3: Nee, bel. Maar goed, de koffer komt die bel van jullie erop.
2: Oh ja, nee.
1: Oh, die gaan we even pakken.
3: Die hadden we gisteren aan die ontvang bij de brug.
2: Oh ja.
3: En dan hebben we een goede bel op.
2: Maar wat leuk, jullie steppen samen.
3: Ja, ja. En dan vooral de onbekende plekjes. Dan gaan we de step achter een auto. En dan gaan we plekjes gaan bekijken.
1: Hoe kies je een onbekend plekje uit?
3: Nou ja, weet je, je ziet ergens een fietspad.
1: Ja.
3: Het Roegwold gedeelte, waar we vanmiddag eigenlijk nog naartoe. Aangezien we dan geen fiets hebben, geen ruimte voor de fiets, heb ik een step al langere tijd. Eigenlijk ook noodgedwongen, vanwege bewegingsproblemen. Voor mij een step oplossing. En dan gaan we gewoon plekjes gaan we opzoeken.
1: En dan ben je weer helemaal mobiel.
3: En dan ben je mobiel.
1: Met je vader-zoon tijd.
3: Ja.
1: Mooi,
3: ja, precies.
1: Man.
3: En het Roegwold gedeelte is een heel mooi gebied. En daar kun je doorheen wandelen, maar je kunt er ook doorheen fietsen. En je kunt er ook op met de step doorheen. Maar dat zijn van die stukjes die je normaal gesproken niet ziet met de auto. Waar je niet komt.
2: En dat hebben wij ook met de boot, hè, deze week. Dat zien we ook stukjes die we normaal niet zien.
1: Wij gaan instappen, denk ik.
2: Wij moeten in de boot.
1: We moeten in de boot.
2: Ja, veel succes en plezier met...
1: Nou, super.
2: Ze gaan nog een stukje met ons mee. Wij gaan in de boot, jullie op de step. Zien jullie zo wel.
0: Ja, veel succes.
2: Mooi,
0: en plezier. Dat zeggen we natuurlijk ook tegen jullie. Joyce en Maartje zometeen.
2: Top 3.
0: Ja, op vakantie door eigen provincie eigenlijk. Onze top 3 over vakantielanden. We hebben nog eentje voor je. We gaan naar een prachtig land aan de Middellandse Plas. Ik wens je alvast een fijne vrijdag verder. Goed weekend. We gaan een zomernacht beleven in Griekenland.
4: Heerlijk.
0: Met Marco Schuitmaker. Mamoi.

0: diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
1: Dit zit echt fantastisch, Tineke. Maar ook wel, Joke, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Waarmee? Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
2: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
0: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
4: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die gulle Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
5: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
4: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
6: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
7: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
8: Dit is Radio Noord.
6: Nu het nieuws van 10 uur.
9: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Bij een verkeersongeval bij het Groningse dorp Den Ham zijn twee mensen om het leven gekomen. De auto botste tegen een boom en vloog daarna in brand. De twee inzittenden waren een 25-jarige man en een 30-jarige man uit Groningen. Het ongeval was gisteravond laat. De politie doet nog onderzoek naar de toedracht. In Duitsland is de fractievoorzitter van regeringspartij CDU-CSU onder vuur komen te liggen. Jens Spahn hield in 2020 als minister van Volksgezondheid de legalisering van draagmoederschap tegen, maar heeft nu zelf een kind via een draagmoeder. Hij week daarvoor samen met zijn man uit naar de VS. Een politicus van regeringspartner SPD zegt dat alleen mensen die het zich financieel kunnen veroorloven voor een draagmoeder in het buitenland kunnen kiezen. FNV heeft aangekondigd in september weer actie te gaan voeren. Er komen stakingen, waaronder waarschijnlijk ook een 24-uur staking op het spoor. Ook in de zorg komen acties. De FNV verzet zich tegen de bezuinigingen van de overheid op de sociale zekerheid. Zo wil het kabinet de WW inkorten en de uitkeringen van langdurig zieken versoberen. Volgens de FNV beweegt het kabinet niet en zijn de acties daarom gerechtvaardigd. Ondanks de hinder die onder meer reizigers daarvan ondervinden. Op de eerste avond van het festival Zwarte Cross is een stuntman in het ziekenhuis beland na een stunt met een katapult. Hij werd over de 35 meter hoge megatent geworpen, maar kwam zo hard in het landingskussen terecht dat hij voor een medische check naar het ziekenhuis moest. Er staan nog 6 katapultsprongen op het programma van de Zwarte Cross. Of die doorgaan is nog niet duidelijk. Het weer, op veel plekken schijnt nog de zon, maar later ontstaan stapelwolken en in het noordoosten is er kans op een bui. Het is nog steeds vrij warm met 23 tot 28 graden. Morgen eerst veel bewolking, maar later soms ook wat zon. Het is een paar graden koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
10: Ik heb trek in iets lekkers.
11: Neem de kersen van Oudenbos.
10: Iets zoets.
11: De kersen van Oudenbos.
10: Iets fris en sappigs.
11: Oudenbos.
10: Ja, goed idee. Fruit van Oudenbos.
12: Hey, waar was jij?
13: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
14: Kom eens langs in de Oudenbos Stadswinkel. Aan het Overwinningsplein, Groningen.
15: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. QuantumFit, thuis in de regio.
16: Badkamer renoveren? Kom naar de nieuwe showroom van Vaatstra in Bedum. Vaatstra, nu ook voor sanitaire tegels, Verbindingsweg 19 in Bedum.
17: Het seizoen is weer begonnen. Oh, lekker! Verse aardbeien en kersen van mijn hartie. Dagelijks vers geplukt en verkrijgbaar bij Menardi in Winschoten en Noordbroek. Proef de zomer bij Menardi. Dat is puur genieten.
18: Met Karel Oosterhuis.
19: Harry Nieuw die zong van Middelstum naar Madrid. Maar Maartje en Joyce gaan vandaag van Middelstum naar Uithuizen. En we volgen ze op de voet via Radio 1.

0: Koffie. Nou, toepasselijk lekker varen met z'n allen. De laatste dag van week nummer 2. Rondjezummer. Maartje en Joyce die kiezen het ruimers op. Eindbestemming vandaag is Uithuizen. Maar voordat we daar zijn, gaan we nog heel wat dingen meemaken. En avonturen beleven. Meiden, hoe is de sfeer aan boord?
1: Het is echt dik geniet.
2: De sfeer is top. Harma is aan boord. Harma is sowieso al mooi.
1: En er wordt overal gegild en geroepen om fris bies. We zijn net begonnen en er is nu al een grote vraag. Maar geen probleem hoor, die gooien we met liefde even terug. Maar ja, het weer hè.
2: Het weer. Harma, hoe gooit dat vandoor?
3: Ja, gaat prima ja, tot dusver.
2: Ja, tot dusver wel. Maar komt het goud? Blijven we dreug?
3: Ja, er zit wel de kans op een bui in. Maar ik denk dat dat meer wat voor het oosten van de provincie is. Maar nooit uitsloot dat het hier ook allemaal dreug blijft. Dus ik hoop wel een slag om de aap. Maar in ieder geval, de zon is in ieder geval al meer aanwezig dan waar augustus was.
1: Zeker. Ja, maar we hebben ons beweegmoment nog niet gehad.
3: Nou, ga dansen.
1: En het thema... Zeggen. Ik kom erop. Maar het thema is namelijk fietsen.
3: Oh ja, fietsen.
1: En toen dacht ik, nou, dat doe jij altijd.
3: Elke dag 10 kilometer.
1: Dat bedoel ik. Jij bent echt een goede ambassadeur voor het fietsen.
3: Ja, elke dag 10 kilometer. En elke dag sowieso op mijn molenfiets.
1: En altijd elektrisch, hè?
3: Nee, op mijn molenfiets. En als we met ons beiden gaan fietsen, Marco en ik, dan pakken we de elektrische fiets.
1: Ja, altijd 10 kilometer op de gewone fiets.
3: Ja, zeker.
1: Wat maakt fietsen zo leuk?
3: Ja, heerlijk. Vrijheid, gewoon de kop leeg, even een momentje, even een half uurtje voor mezelf.
1: Oh ja, dat snap ik ook wel. Want je bent natuurlijk de hele dag met Marco toes, aan het waak.
3: Ja, ook dat. Dat mag gewoon lekker. Even alleen, even de gedachten, even op mijn rietje. Gewoon, lekker. Heerlijk.
2: Ja. Nou, beter een bootje is ook wel lekker, hè?
3: Oh, heerlijk, hè? Rust.
2: Oh, fantastisch. Ja, zo rustig ben we nooit, hè?
3: Ja. Nou, hoor je Dennis hem stil?
2: Oké, nou, duidelijk.
3: Klopt. Oh, ja.
2: Klopt.
4: 3 weken onderweg in de provintie. Rondjezummer. Bij Radio Noord.

0: Philip Bailey, Phil Collins op Radio Noord tijdens Rondje Summer en The Easy Lover. Als je aan het varen bent, dan kom je mensen tegen op de fiets, op de step, op de trekker. Iedereen zwaait naar je. Maar als je onder een brug doorkomt, dan kun je ook gewoon even stoppen en even praten met de mensen onder de brug.
1: Het klinkt als een leuk uitje. Harma klimt op dit moment ook even over de reling. Het wordt een uitdaging hoe we onze arme Roman hier straks met camera en al over krijgen. Want het is niet echt een aanlegplek waar we zijn. We trokken vanuit Middelstum, heel klein stukje gevaren. Op een gegeven moment hadden we rechts het Borgpad. En daar moesten we op naar Borg Eeuwsum.
2: Daar zijn we naartoe onderweg.
1: Maar toen, Riet, hè? We hebben het geprobeerd.
2: Deurbellen, zeg ik al.
3: Fietsbellen.
1: Oh, daarvoor staan. Oh ja, want ja. Jij wil heel graag een fietsbel.
3: Ja.
1: Op welke fiets gaat hij? Ga je er dan ook wel heel veel mee fietsen?
3: Ja.
1: Waar? Jij ook? Waar komen jullie vandaan, jongens?
3: Middelstem.
1: Oh, even die. En gaan jullie nog lang met ons mee fietsen?
3: Ja, denk ik wel.
1: Is helemaal geen aandacht voor mij. Ze zijn alleen met die bellen bezig. Kijk eens, jongen. Hé, hey, vertel eens, wat doe je zo al in Middelstem?
3: Voetballen.
1: Jij voetballen?
3: Ja.
1: Is er ook een voetbalvereniging?
3: Ja, VV Middelstem.
1: Oké, jeetje. Wat heb jij veel informatie voor mij? En kun je een beetje goed voetballen dan?
3: Nou, ons team wel, ja.
1: Ja? Hoeveelste speel je?
3: Hoofdklasse.
1: Oeh, help me. Hoofdklasse, is dat dan het beste van heel Middelstum, van heel de provincie, van heel Nederland? Ik heb geen idee, joh.
3: Van heel Middelstum.
1: Van heel Middelstum, zijn jullie de beste?
3: Ja.
1: Geweldig. Nou, dan is er wel een fiets bij al verdiend, of niet dan?
2: Nou, volgens mij ook.
1: Josh klimt ook even aan
2: boord. Zullen we die kant op?
1: Van boord. Wij gaan helaas niet fietsen. Nou, misschien kunnen we wat fietsen lenen. Er staan hier wel.
2: Oh ja, misschien kunnen we achterop.
1: Kunnen we even een stukje achterop, want we moeten nu een heel stuk terug. Maar dan komen we aan bij Borg Eeuwsum.

0: Grande tijdens Rondje Summer and It's Hard to Say Goodbye. De dames zijn onderweg met het hele team Maartje en Joyce op weg naar Borg Eeuwsum. Maar als je dan uitstapt, dan moet je wel een stukje lopen. Is de Borg al een beetje in zicht, jongens?
1: Nou, er staan heel veel bomen voor de Borg, dus de Borg is nog niet in zicht. We zijn lekker aan de wandel, tenminste, ik ben aan de wandel. Maartje is op de step.
2: Hoi!
1: Die hele harde step. En het gaat supergoed. Het gaat echt heel snel, want hoe snel kan die nou, die step?
3: Deze 30.
1: 30?
3: Ja, laten we het op 30 houden.
1: Oké. Okay.
3: Is hard genoeg.
1: Ze vliegt voorbij, man. En wij maar wandelen.
3: Ja.
1: Die andere step, dat is een kinderstep. Nou, dat doe ik maar niet, hè?
3: Dat zou ook wel kunnen, maar dat is niet handig.
1: Dat is niet handig.
3: Daar heb je de lengte niet voor.
1: Nee,
3: stuur
1: precies.
3: Stuur omhoog. Hij gaat ook wel 30, maar ja.
1: Maar jullie lopen gezellig heen mee.
3: Jazeker.
1: Ook naar de Borg.
3: Ja. Ja. Jullie wilden hier er al uit, maar dat was geen goede optie.
1: Nee, dat was zeker geen goede optie.
3: Ja, dat
1: is niet echt een aanlegplekje. Dus dan wandelen we een stukje. Weet je, we zijn ook in beweging deze week, dus wat maakt het uit? Ik wandel, Maartje op de step. We komen er wel.
0: Komt helemaal goed. Onderweg richting de Borg, richting Borg Eeuwsum. En als ze er zijn, dan hoor je en je ziet ze op Radio en TV Noord.
4: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
5: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
6: Ja, werkt wel.
5: Social deal, deals die je niet mag missen.
7: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
5: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
8: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
9: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
8: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
9: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
10: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
11: Mam, waar is mijn zwemband?
12: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballet, achter de doos van de airfryer.
13: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
10: Geeft ruimte. Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
13: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
14: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
15: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
0: Het is 10:30. Laatste nieuws uit Stad Rommeland. Edwin, goedemorgen.
16: Goedemorgen. Twee doden vannacht bij een ongeval op de Sietse-Veldstraweg bij Den Ham. Twee Groningers van 25 en 30 jaar zijn om het leven gekomen. De auto waarin ze zaten kwam tegen een boom terecht en vloog in brand. Hulpverlening mocht niet meer baten. De mannen overleden ter plekke aan hun verwondingen. Een zwaar ongeluk ook in Opende gisteravond gebeurde op de Postdijk. Een auto en een brommer botsten op elkaar. De brommer bestuurde belandde in de sloot. Onder meer een traumahelikopter werd ingezet. Het is onduidelijk hoe het nu met de bestuurder gaat. De politie doet nog onderzoek. Grote politieinzet gisteravond in Paddepoel. Agenten waren met 7 wagens aanwezig op de Zonnelaan in Groningen. Een aantal droegen kogelwerende vesten. Het is onduidelijk wat de aanleiding was en of er iemand is aangehouden. De brandweer heeft vanmorgen rond 5:00 een bermbrand geblust aan de Laan Corpus den Horen in Groningen. Dat was de hoogte van de Horense dijk. Groen afval langs de weg stond in brand. De brandweer heeft de bult uit elkaar getrokken en de brand geblust. Bij die brand kwam veel rook vrij. En het vogelgriepvirus op Schiermonnikoog lijkt zich niet te hebben verspreid. Gisteren werd duidelijk dat een lepelaar was overleden aan het virus. Ecoloog Arne van Eerde vertelt hoe de situatie er nu uitziet.
17: Eigenlijk zien we op de rest van Schiermonnikoog nu helemaal geen andere tekenen van vogelgriep. Dus we zijn gisteren nog het veld ingegaan en hebben kolonies dichtbij de getroffen kolonie bezocht. En daar leek eigenlijk helemaal geen sprake te zijn van symptomen in het veld.
16: En meer op rtvnoord.nl.
0: Met een dankje. Dan gaan we naar Harma met het weer.
2: De Hoorn staat met nevel en mist, is er vandaag regelmatig zon, maar er is ook kans op een bui. Temperatuur gaat richting 20 tot 25 graden met een matige noordwestenwind. Vanavond en vannacht opklaren zijn bewolking is om 15 tot 17 graden als minimum. En morgen een bewolkte start, maar blijft wel zo gauw als droog. In de loop van de dag krijgt de zon wat ruimte en de temperatuur gaat richting 19 tot 22 graden.
0: Harma, dankjewel. Muziek zometeen van Robert Palmer en UB40, I'll Be Your Baby Tonight. Maar eerst hoor je muziek voorbij komen van Snow Patrol, Just Say Yes.
6: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. Quantumfit, thuis in de regio.
18: Het seizoen is weer begonnen. Oh, lekker! Verse aardbeien en kersen van mijn Nardi. Dagelijks vers geplukt en verkrijgbaar bij mijn Nardi in Winschoten en Noordbroek. Proef de zomer bij mijn Nardi. Dat is puur genieten.
19: Werken waar je er echt toe doet? Op het water, in de techniek of op kantoor?
20: Met meer dan 30 vacatures, altijd een plek die bij jou past.
19: Check werkenbijwagenborg.com.
21: Maak dit weekend een tijdreis naar het Groningen van 100 jaar geleden. Openluchtmuseum Het Hoge Land. Je bent er zo. Kijk op hethogeland.com.
19: Werken op het water, in de techniek of op kantoor? Check werkenbijwagenborg.com.
21: Openluchtmuseum Het Hoge Land is één van de Groninger Waddenmusea.

0: Snow Patrol op Radio Noord en Just Say Yes. Rondje zomer, zet je zomer in beweging. En dat hebben de meiden gedaan, want een stukje varen, uitstappen, lopen richting de Borg, richting Borg Eeuwsum. En dan zijn ze aangekomen.
1: Thema kan fietsen zijn, maar de benenwagen doet het weer prima.
2: Doet het hartstikke goed. We zijn er.
1: Het was het ook wel waard, hè? Prachtige plek, Borg
2: Eeuwsum. Het is hier echt supermooi.
1: Achter ons de kas. En de laatste keer dat ik hier was, was hij nog in aanbouw. Dus vind ik leuk om nu te zien.
2: Hij is af.
1: De kas is af.
2: Maar nou, dan gaan we even naar binnen.
1: Misschien
2: toch?
1: Ook wel voor, maar eerst even naar binnen.
2: Koekeloeren.
1: Wat te doen is.
2: Even kijken binnen.
1: Prachtig monumentaal pand. Grote glazen deuren door. Een beetje huiskamersetting.
2: Hoi,
1: mooi. En nou, dit is denk ik Wietske. Vanuit.
2: Water op de bar voor ons.
1: Oh, dat is voor ons.
2: Ach, wat lief.
3: Hallo, welkom bij Eeuwsum.
1: Ja, bedankt. Waar zijn we beland?
3: We zijn op Eeuwsum. En op Eeuwsum is een dagbesteding en een werkervaringsplek. Ja. Waar we met z'n allen een horeca doen, maar ook een fantastische tuin hebben.
1: Ja, de tuin ziet er echt geweldig uit. Dus het lijkt me een topplek voor een dagbesteding. Wat kun je hier allemaal doen dan?
3: Ze kunnen in de tuin werken, maar we hebben ook klussen buiten de poort. We doen ook Menkema Borg en we doen een begraafplaats hier in het dorp. En ik weet niet of je het gezien hebt, inmiddels de prachtige bloembakken die in het dorp hangen.
2: Ja, die hebben we zeker gezien.
3: Die hebben we ook gemaakt hier. Dus wij kweken zelf op, we potten en we doen veel samenwerking in het dorp. En we zoeken de samenwerking met externen heel veel op.
1: En een beetje eten en drinken ook, toch? Want ik zag hier wel mensen die even lekker neergestreken van het wielrennen.
3: Ja, we bakken zelf onze taarten en belegd broodjes. We hebben gewoon een kleine kaart. We hebben vergaderarrangementen. Er wordt hier getrouwd op de tuin. Er worden hier feesten gevierd. Er wordt vergaderd. Dus we zijn eigenlijk van alle markten thuis.
2: Ja, maar zullen we ook nog even in de tuin kijken dan?
3: Ja, dat is zeker de moeite waard. Ja? En even in de donjon kijken, denk ik. Die is ook bijzonder.
2: Nou, nemen we even een glaasje water. Mee, want we hebben net een stukje gewandeld.
3: Ja.
2: Dus even een slokje en dan gaan we zo even in de tuin kijken.
3: Warm genoeg.

0: Teddy Swims, rondje Zummer. En als je TV Noord kijkt, dan zie je echt schitterende dronebeelden van de borg Eeuwsum. En als we dan helemaal inzoomen, dan komen we vanzelf in de tuin terecht bij Maartje.
1: We zijn eventjes de borg uitgelopen en de tuin in, door de kas heen naar de prachtige tuin. Ik heb echt nog nooit zoveel bloemen gezien. Nog steeds met Wietke van borg Eeuwsum. Hoe lang zijn jullie bezig geweest om dit een beetje zo mooi te maken?
2: Oh, dit is een kwestie van jaren. En dit is jaarlijks gewoon bijhouden en een plan. En wij hebben gelukkig mensen die vreselijk gepassioneerd zijn met de tuin. Dus die precies weten wat halen we eruit, wat zetten we erin om het zo te houden als het nu is.
1: Andere mensen.
2: Andere mensen dan mij. Ik heb meer verstand van het gebak.
1: Oh, jij bent van het gebak?
2: Ik ben van het gebak en mijn collega's zijn van de tuin. Maar dit is wel de plek waar het meest getrouwd wordt onder de leiplantanen. En hierachter zit nog de groentetuin. En de groentetuin zijn heel veel groenten die verbouwd worden. Die worden ook verwerkt in onze eigen horeca. En daarnaast hebben we een aantal horecagelegenheden in Groningen die wij ook voorzien van de groenten uit onze eigen tuin.
1: Geweldig. Maar ik zie Joyce al een beetje gluren.
3: Die is heel fotogeniek hier ook. Daar loopt ook iemand met een camera. Maar we gaan even naar de man van de tuin. Die is druk aan het werk. Wat moet er allemaal gebeuren?
4: Ik ben nu even wat planten weer hier aan neerzetten. Want anders dan verdrogen ze. Want dit weer gaat natuurlijk heel hard.
3: Dat is droogte, ja.
4: Dus we zijn hier flink aan het water geven. Veel moet nog in de tuin worden gezet. Dus er zijn wat lege plekken in de bloementuin aan het opvullen ook.
3: Maar het is wel lastig met dit weer, of niet?
4: Ja, het moet eigenlijk wel even wat gaan regenen, ja.
3: Nou, wij wilden eigenlijk vandaag geen regen.
4: Nee, voor jullie snap ik het al. Jullie zijn op het bootje, hè? Dan is er wat minder.
3: Maar jullie willen wel regen.
4: Ja.
3: Dan moeten we even steenpapier schaar doen.
4: Maar wel geluk dat wij nog hier een hele mooie gracht omheen hebben liggen. En hier nog een gracht. Dus we hebben eigenlijk nooit tekort aan water.
3: Je kunt gewoon lekker daaruit het water halen.
4: We kunnen gewoon het uit de gracht pompen en dan sproeien we het over de tuin heen. Maar een beetje regen zou ook wel welkom zijn.
3: Ja, hè?
4: Ja.
3: We lopen ook nog even naar die meneer toe. Want die is dus druk met zijn fototoestel in de weer. En het is, wat ik zei, het is super fotogeniek hier. Hallo, meneer.
5: Hallo.
3: U bent druk bezig met foto's maken.
5: Ja, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Heeft u al wat moois geschoten?
5: Ik ben op zoek naar vlinders. En die zitten hier ontzettend veel.
3: Die zitten hier, ja.
5: Zo veel bloemen zijn natuurlijk.
3: Ja.
5: Zoals je ziet.
3: Ja, ik ben even aan het spotten dus. Zie ik er nu weer een?
5: Ja, die zit er echt ontzettend.
3: Ik was net daarvoor en daar was echt... Oh, wacht, ik zie een. Kijk, ik zie een vlinder. Lopen er heel voorzichtig op af. Komt u mee, meneer? Kijk, misschien kunnen we dit vastleggen dan. Kijk, ziet u hem ook, deze vlinder?
5: Ja.
3: Die zit daar toch prachtig?
5: Even kijken wat voor een is.
3: Ja, wat voor een is het?
5: Het is een distelvlinder.
3: U heeft er ook nog echt verstand van?
5: Ja, een beetje.
3: Gaat hij naar weg?
5: Er zitten er ontzettend veel op dit moment. En die komen uit Zuid-Europa hierheen gefladderd. Dat vind ik ook heel fascinerend. Die kleine vlindertjes zo duizenden kilometers vliegen en hier dan in de tuin zitten. Dat is ook wel wat.
1: Zullen we ook nog even in de kas kijken, Joyce?
3: We gaan ook nog in de kas kijken. Ja, loop er maar heen, hè?
1: Ja, maar dan moet Roman dan in de...
3: Ja, Roman, de camera gaat ook mee. Dank u wel, meneer. Ja, succes met de foto's. Ja, we blijven bezig.
1: Ik weet
3: niet
1: of we dit allemaal aan kunnen doen, maar... Ik wil ook heel graag daar nog heen. Ik heb dus niks gehoord van wat jij net allemaal hebt overlegd met de tuin. Maar ik ga ervan uit.
3: Het ging over vlinders.
1: Het ging over vlinders. Ik ga even op zoek naar Joeri.
6: Joeri.
1: Kijk, ja, hard aan het werk. Oh, sorry, er wordt hier in de kas gewerkt. Ben jij Joeri?
6: Ja.
1: Wat ben je aan het doen?
6: Water geven.
1: Ja, van?
6: Van de komkommers.
1: De komkommers.
6: Ja.
1: En hebben komkommers veel water nodig?
6: Ja.
1: En een beetje zorg en aandacht, denk ik.
6: Dat ook.
1: Ja, en wat doe jij dan allemaal om de komkommers goed te houden, goed te laten groeien?
6: Voedingsstoffen en zo erbij in gooien en heel veel water geven.
1: Hoe geef je voedingsstoffen aan een plant?
6: Ja, daar heb je een soort spul ervoor nodig, voor een soort vloeibaar spul is dat.
1: Ja.
6: En dat is goed voor de tomaten en voor de komkommers.
1: En dan kan je ook zien dat het dan beter met ze gaat.
6: Ja.
1: Leuk. En zorg je voor alle planten hier in de kas?
6: Ja, meestal wel.
1: Heb je een lievelingsplant?
6: Nee.
1: Nee?
6: Nee.
1: Allemaal, zijn je allemaal even lief?
6: Ja hoor, voor mij wel.
1: Hoeveel dagen kom je hier op Eeuwsum?
6: 4 dagen.
1: Ja?
6: Of 5 dagen.
1: 5 dagen ben je, dus je hebt echt wel een grote verantwoordelijkheid als jij elke dag die komkommers moet voeden en water geven.
6: Ja. Ja?
1: Ja. Wel een leuke plek, hè?
6: Ja, dat wel.
1: Ja, ik mag jou niet te lang van het werk houden,
6: nee,
1: hè?
6: Nee.
3: Maar moet je eens ook kijken hoe mooi die komkommers eruit zien. Ze worden goed verzorgd, Joeri.
6: Ja.
3: Super.
1: Doe je super.

0: Bananarama op Radio Noord en The Cruel Summer. Aangekomen al een tijdje in Borg Eeuwsum in Middelstum. En het is daar mooi. Je kijkt je ogen en oren... Nee, je kijkt je ogen uit en je moet je oren goed de kost geven. Maartje en Joyce, die vermaken ze kostelijk.
1: Wij vermaken ons inderdaad. Wietske, wat is dit nou voor gebouw?
2: Dit is de donjon. De donjon is eigenlijk het enige overblijfsel van de borg die hier gestaan heeft. En dat was de vroeger geschutstoren. En die gebruiken we nu doordat die muren 3 meter dik zijn... als een soort opslag voor onze appels en pruimen en alles wat van de tuin komt. Want het is een constante, koele ruimte eigenlijk.
1: Ja. Ja. Is het een beetje geluidsdicht?
2: Zeker. Naar 3 meter, ja.
1: Ja? Nou, dat gaan we even testen, want Maatje is in de donjon. En die heeft natuurlijk behoorlijk stemgeluid. Dus Maatje, laat je horen. Harder. Je hoort haar gewoon wel weer, hè? Je hoort haar gewoon weer. Wat kan die meid toch praten en gillen en doen?
3: Hoor je mij?
1: Ja, we horen jou. Ja, oké, we gaan even kijken in de donjon, maar daar is de verbinding weg. Ja.
0: En de verbinding.
1: Oh, hier. Ach, ja, hoi. Eng. Oh, ja. Hallo. Ja, ik kan er dus niet... Ik ben er wel in geweest. Dat moet je maar even van me aannemen. We kunnen er niet helemaal in. Maar het is... ik dacht... Ik had in het begin gehoord van Wietske. We hebben ook een B&B. Maar...
4: Dat is niet hier.
1: Dat is niet hier, hè? Nee. Oké, dat zou ik ook... Kan je niet verhuren eigenlijk. Zeg ik je heel eerlijk. Nee, het is heel, heel donker en koud en stenig en... En hol.
4: En het zou geluidsdicht zijn, maar ik hoorde jou wel.
1: Ja. Oh, zijn ze geluidsdicht? Ja. Oh ja, nee, dat was het niet.
0: Maartje en Joyce gaan zo weer verder. En als jij verder wil, dan moet je rekening houden met de verkeersinformatie, Edwin.
5: Ja, zeker als je op de A7 zit richting Duitse grens. De AWB meldt tussen Oudeschans en Boende een klein half uur vertraging. Er staat er zo'n 4 kilometer file. Zal alles te maken hebben met de grenscontrole daar. En wellicht ook de gewijzigde situatie na de wegwerkzaamheden.

0: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
1: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE+. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
2: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
1: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE+ aan.
2: Bewonder ook de 72 indrukwekkende gebrandschilderde ramen in de Sint-Janskerk.
3: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de ontroerende roman Alles voor de reis van Adriaan van Dis. Een aangrijpend boek over een onvergetelijke vrouw. Koop lokaal bij Libris en op libris.nl.
4: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
3: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
5: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
6: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
7: Dit is Radio Noord.
5: Nu het nieuws van 11 uur.
8: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Arnhemse club Vitesse mag betaald voetbal blijven spelen. De Hoge Raad heeft dat bepaald. Voetbalbond KNVB trok de licentie van Vitesse vorig jaar zomer in vanwege het overtreden van de licentieregels. Maar het gerechtshof draaide dat al snel terug. De Hoge Raad zegt nu dat dat terecht was. De sanctie stond niet in verhouding tot de overtredingen, zegt de hoogste rechter. Vitesse kan daardoor gewoon blijven uitkomen in de eerste divisie. Het is mogelijk nog niet het definitieve oordeel in de zaak. Er loopt nog een bodemprocedure, maar het is nog onduidelijk wanneer die wordt behandeld. In Duitsland is de fractievoorzitter van regeringspartij CDU-CSU onder vuur komen te liggen. Jens Spahn hield in 2020 als minister van Volksgezondheid de legalisering van draagmoederschap tegen, maar heeft nu zelf een kind via een draagmoeder. Hij week daarvoor samen met zijn man uit naar de VS. Een politicus van regeringspartner SPD zegt dat alleen mensen die het zich financieel kunnen veroorloven voor een draagmoeder in het buitenland kiezen. En een bondsdaglid van de Groenen stelt: Spahn verbiedt miljoenen Duitsers iets in hun privéleven wat hij zichzelf wel gunt. Bij een verkeersongeval bij het Groningse dorp Den Ham zijn twee mensen om het leven gekomen. De auto botste tegen een boom en vloog daarna in brand. De twee inzittenden waren een 25-jarige man en een 30-jarige man uit Groningen. Het ongeval was gisteravond laat. De politie doet nog onderzoek naar de toedracht. In Duitsland, Oostenrijk, Italië en Spanje wordt het dit weekend extreem druk op de weg. Dat verwacht de ANWB. Nu ook regio Midden vakantie heeft, zullen de snelwegen in die landen snel vollopen. De meeste drukte ontstaat vermoedelijk in Duitsland, omdat ook de Duitse regio Noord-Rijn-Westfalen vanaf dit weekend vakantie heeft. Het weer. In grote delen van het land is het nog zonnig. Later ontstaan stapelwolken. In het noordoosten is er kans op een bui en het wordt maximaal 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Ben jij nieuwsgierig naar het effect van kalkvrij water? Een water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Kom langs in onze showroom in Leek voor een demonstratie.
10: Werken waar je er echt toe doet? Op het water, in de techniek of op kantoor?
11: Met meer dan 30 vacatures, altijd een plek die bij jou past.
10: Check werkenbijwagenborg.com.
12: Raamdecoratie op maat gemaakt?
13: Timpweg.
12: Eigen productie- en montagedienst?
13: Timpweg.
12: Inderdaad, voor gordijnen, rolgordijnen, hordeuren, horren en duetten ga je naar Timpweg. Kijk op timpwegraamdecoratie.nl of bezoek onze showroom aan de Sontweg in Groningen.
10: Werken op het water, in de techniek of op kantoor? Check werkenbijwagenborg.com.
13: Het seizoen is weer begonnen.
14: Oh, lekker.
13: Verse aardbeien en kersen van mijn Nardi. Dagelijks vers geplukt en verkrijgbaar bij mijn Nardi in Winschoten en Noordbroek. Proef de zomer bij mijn Nardi. Dat is puur genieten.
15: Met Karel Oosterhuis.
16: 3 weken varen door de provincie met Rondje Zummer. Als je wil weten waar ze zijn, dan kijk je op onze site rtvnoord.nl/rondjezummer. Dit is Tony.

Alex Warren, Fever Dream op Radio Noord. Als je zit te luisteren naar Rondje Zummer en je denkt van ja, ik heb geen tv bij de hand. Mooi is dat, ik hoor jullie praten over mooie plaatjes. Ik wil dat ook zien. Dat kan vanavond, geen nood. Dan hebben we een mooie samenvatting voor je klaarstaan. Na Noord vandaag, dan zenden we hem uit. Het beste, het mooiste van Rondje Zummer van vandaag te zien op TV Noord. Dus geen nood, je mist helemaal.

0: Soul to Soul op Radio Noord tijdens Rondje Zummer. Back to life, back to de bootjes. Het is tijd om weer een stukje te gaan varen, dames.
1: Maak hem maar los, jongens.
2: We gaan weer een stukje varen. We liggen net onder de brug. We worden losgemaakt door alle kids hier die op ons afgekomen zijn. Lukt het een beetje?
1: Top hulp.
2: Ja?
1: Ja, dat is, hij zit goed vast. Hebben jullie hem ook vastgemaakt zo? Ja, prima. Nou, kijk eens even. Hop, hop, hop. Boven los, jongens.
2: En dan mogen we een stukje achteruit varen.
1: Hoe leuk is dat? Hoe leuk is dit?
2: Eerst de boot
1: een
2: beetje
1: heel bijzonders doen.
2: Ja.
1: Kijk, we kennen de vissluis. Gisteren nog, hè, was er een, of nou, de tijd vliegt, was waarschijnlijk eergisteren of de dag daarvoor. Was er een sluis die altijd een beetje open bleef. Die altijd een beetje open bleef. Zat jij de boot?
2: Ja, ik ben bezig.
1: Gaat super. Oeh, die doet het wel. Voor de vissen.
2: Voor de vissen.
1: En nu hebben we een lift en ik ga de vissen echt een stukje omhoog, een stukje naar beneden brengen, zodat hij mee kan. En dan gaan we naartoe.
3: Bij Radio Noord hoor je nieuwe muziek uit Groningen.
4: Deze week René Beverwijk, Guided Night of Tietzo.

Dutch op Radio Noord, Dutch Me There. En als dat met wederzijdse instemming is, dan is dat uiteraard geen enkel probleem. En anders, niet doen. Punt. Waar zijn de dames? Waar zijn de bootjes? Als je ze wil volgen, dat kan via onze website rtvnoord.nl/rondjezummer. rtvnoord.nl/rondjezummer. Daar vind je een mooie kaart en dan kun je precies zien waar ze waren. En ze hebben het al verklapt waar ze naartoe gaan. Gisteren hadden ze al een item onderwerp met de vissen in de sluis. En nu komen de vissen wederom aan bod. Hoe dat precies zit, we gaan het je helemaal uitleggen in geuren en kleuren. Maartje en George doen het gewoon. Nu eerst op Noord, Joe Cocker.

0: De man met de rauwe stem, de man met de magistrale uithalen. Joe Cocker op Radio Noord, een Summer in the City. En het is zomer in Groningen. Maartje en Joyce hebben er een prachtig mooi weer bij vandaag.
1: We zien de Borg Eeuwsum nog liggen. We komen de Hoge Pantstermaar binnen. Maar de Hoge Pantstermaar zou een beetje te smal zijn. Oh, Joyce, kom
2: we
1: even van boord.
2: Achterstevoren zijn we hier gewoon ingevaren.
1: We hebben helemaal... Want er was ons verteld, hier kun je niet draaien. Nou,
2: dat is ook
1: probleem.
2: Zo.
1: En dat is ook zo. Dus de Hoge Pantstermaar is achterstevoren gevaren. We klimmen er echt nu net uit.
2: En het Edwin gemaal is ook aan.
1: We zijn geholpen door Edwin van Waterschap Noorderzijl. Ja, we nemen de boot vast.
3: Ja, dat klopt inderdaad. Ja.
1: Maar we hebben je ook voor andere dingen nodig. Wil jij even de touw vasthouden? Kom maar even helpen. Al die spierballen nodig. Goed zo.
3: Kijk.
1: Kom maar even. Kijk, dan kunnen wij Edwin meenemen. Want we moeten een beetje die kant op, hè, Edwin.
3: Ja, dat klopt inderdaad.
1: Het belangrijkste is namelijk de vislift. Ja. Waarvoor we hier eigenlijk zijn. En het gemaal doet het ook. Dat was volgens mij ook niet helemaal de verwachting.
3: Nee, ik had het niet verwacht dat het aan zou staan. Want zoveel heeft het niet geregend. Maar er wordt ook wel eens doorgespoeld vanwege zoet water.
1: Ja.
3: Ik denk dat dat het is. Maar nee.
1: Houd ons niet tegen.
3: En nee, vislift ook. Nee, gelukkig niet. Maar dit is de vislift. Dit is de vispassage.
1: Wij zien nu gewoon een heel groot rond stalen met bouwwerk.
3: Ja, de klossen erop. Maar ja, het gebeurt eigenlijk binnenin. Het gebeurt binnenin. En het werkt eigenlijk als een vissluis. Je hebt een wachtkamer waar water in gepompt wordt. Dat water dat stroomt hier eigenlijk zo onder het beton door naar buiten toe. Vissen die zwemmen daar tegenin tot in de wachtkamer. En op een gegeven moment gaat het deurtje aan deze kant dicht. En de andere zijde open en kunnen vissen door.
1: Is dat uniek, zo'n vislift?
3: Nou ja, uniek. Er zijn er wel meerdere in Nederland. Vispassages bij gemalen. Maar zoveel hebben we er ook niet in ons beheergebied staan. Dus, het is
1: hoeveel?
3: Wel, wat is het? Nu nog 2 visliften. Maar ook een aantal andere type vispassages bij gemalen. Maar
1: we kunnen nu dus niet een vis door de lift zien gaan. Dat zou natuurlijk leuk zijn.
3: Ja, maar we hebben camerabeelden. Want dat is het mooie aan deze. Er zit standaard de camera in. En dan worden vissen gedetecteerd. En ook met software herkend. Dus die worden automatisch op soort gebracht. En die beelden die hebben we.
1: En dat gebeurt nu op dit moment ook misschien wel?
3: Dat gebeurt mogelijk as we speak inderdaad.
1: Hij is gewoon non-stop bezig?
3: Ja, hij draait constant. En... we kunnen constant ook vissen heen en weer migreren.
1: Wat leuk. Veel vis?
3: De zomerperiode is wel altijd wat rustiger. Maar dit is er wel eentje waar veel vissen passeren. Ja? Dus,
1: maar hoe groot zijn die vissen dan ook?
3: Ja, variërend. Van vissen tot dit slag. Maar ook...
1: 10 centimeter uit elkaar.
3: Ja. Maar zelfs ook nog wel kleiner, maar ook gewoon wel wat snoeken van 40 centimeter.
1: Dikke joekels. Snoeken gaan hier ook door.
3: Ja, die gaan er ook doorheen, ja.
1: Nou, dan gaan we even online even de beelden bekijken. Want het is leuk om hiernaast te staan, maar ik wil wel even zo'n vis in de lift zien, of niet?
2: Ik wil ook een vis in de lift zien. Dankjewel.
0: Ik heb in één keer zin in kibbeling. Er is een verkeersinformatie, Edwin.
4: Ja, de AWB meldt dat de vertraging voor de Duitse grens is gegroeid. Naar 50 minuten ongeveer. Er staat volgens de AWB 4 kilometer tussen Ouderschans en de Duitse grens.
0: Edwin, dankjewel.
5: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
6: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
5: Nog niet helemaal dus.
6: Tja, die administratie. Toevallig tips?
5: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
6: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
5: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
6: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
7: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
6: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
7: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
8: Totaal vermoeid belde ze. Elke nacht hoorde ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
9: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
10: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner voor Talent.
11: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
12: Drie sterren slot.
11: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
10: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
0: 11:30, het is 11:30. Het laatste nieuws uit onze provincie. Edwin, goedemorgen.
4: Goedemorgen. Een grote politieinzet gisteravond in Paddepoel. Agenten waren met 7 wagens aanwezig op de Zonnelaan. Een aantal droeg kogelwerende vesten. Het is onduidelijk wat de aanleiding was en of er iemand is aangehouden. De brandweer heeft vanmorgen rond 5:00 een bermbrand geblust aan de Laan Corpus den Hoorn in Groningen. Was de hoogte van de Hoornse dijk. Groen afval langs de weg stond in brand. De brandweer heeft de bult uit elkaar getrokken en de brand geblust. En bij die brand kwam veel rook vrij. Een zwaar ongeluk in Opende gisteravond gebeurde op de Postdijk. Een auto en een brommer botsten op elkaar. De brommerbestuurder belandde in de sloot. Onder meer een traumahelikopter werd ingezet. Het is onduidelijk hoe het met de bestuurder gaat. De politie doet nog onderzoek. De Waddenzee wordt volgens de Waddenvereniging bedreigd en kan de status van UNESCO Werelderfgoed kwijtraken. Het gebeurt niet meteen, maar de directeur van de Nederlandse UNESCO-commissie, Marjelie Schelhaas, vertelt waar wel naar gekeken zal worden.
13: De zorgen zijn er nu dat Nederland eigenlijk alles wil in het gebiedje. Ze willen alle economische activiteiten en mijnbouw en zandwinning, zoutwinning, toerisme, visserij. En ook nog natuur. En er is ook nog sprake van klimaatverandering. En die druk op het gebied wordt zo ontzettend groot dat die bijzondere natuurwaarden op het spel staan.
4: En de zojuist naar Leiden overgestapte Donauspeler Kjeld Zuidema sluit nu al een terugkeer niet uit. Gisteren werd bekend dat de 25-jarige Zuidema de komende 2 seizoenen voor ZZ Leiden speelt. Afgelopen seizoen stonden de teams tegenover elkaar in de halve finale en trok Leiden in een beslissende 5e wedstrijd aan het langste eind. En daarom wil Zuidema ooit nog terug.
14: In het Donau-blauw nog een keer kampioen worden. Dat zat echt nog wel op het lijstje dat ik denk van dit heb mijn carrière nog nodig.
4: Meer op rtvnoord.nl.
0: Dat heb je ook nodig. En het weer, dat hebben we ook nodig.
15: Vanmiddag is er regelmatig zon, maar er is ook kans op een enkele bui. Met een matige noordwestenwind ligt de temperatuur om de gebieden 23 tot 25 graden. Vanavond en vannacht bewolking en opklaars, 15 tot 17 graden als minimum. In buiten beginnen we met veel bewolking, maar op de meeste plek blijft wel droog. In de loop van de dag krijgt de zon wat meer de ruimte en er wordt 19 tot 22 graden.
0: Ja, maar dankjewel, muziek zometeen van Caro Emerald. Dan hoor je Stak en ik heb ook nog een mooie van René Vroger voor je. Hoi allemaal, zometeen.
16: Hup, de duin in. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
17: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
16: Wijzerweg, Groningen.
18: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. Quantumfit, thuis in de regio.
19: Toe aan een comfortabele en gezonde nachtrust? Bezoek de vernieuwde showroom van Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal. Kijk ook op prinsheerlijkslapen.nl.
20: Het seizoen is weer begonnen. Oh, lekker! Verse aardbeien en kersen van mijn Nardi. Dagelijks vers geplukt en verkrijgbaar bij mijn Nardi in Winschoten en Noordbroek. Proef de zomer bij mijn Nardi. Dat is puur genieten.
19: Profiteer nu van onze opruiming bij Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal.
21: Badkamer renoveren? Kom naar de nieuwe showroom van Vaatstra in Bedum. Vaatstra, nu ook voor sanitair en tegels. Verbindingsweg 19 in Bedum.

0: Tientje Summer met Caro Emerald en Stuck. Nou, Stuck is een groot woord, maar ze zitten wel aan boord en ze kunnen er voorlopig even niet af. En dat is ook helemaal geen straf. Het zonnetje schijnt, het is warm, het water dat kabbelt voort en het bootje ook. Waar gaan we naartoe, meiden?
1: Kantens. En we zien weer een prachtig hoog holtje vlak voor Kantens. En we gaan even de groetjes doen, hè? Want we hebben weer heel veel groetjes gekregen.
2: Kom maar door, ik ben er helemaal klaar voor.
1: B de Winter uit Huizen gaan we naartoe vandaag.
2: Ach, B.
1: Misschien zien we B nog. Een hoile gooie vrijdag, Joyce en Maatje. Lekker op het water naar Oeroezen. Groen van B en Wipke, de winterroet Oeroezen. Nou, dat is duidelijk dat ze uit Oeroezen komen. Maud uit Sanderweer, leuk. Jullie komen langs ons huis. Oké, even zwaaien, Maud dan. Succes van Ingrid. Veel plezier van Middelsum naar Uithuizen. Geniet ervan. Groetjes van Fiepco. Heel leuk. Hoi Joyce, Maatje en crew. Maak er een pracht laatste rondje summerdag van, hè. Dank voor de prachtige week, Gerard. Nou ja, het is onze laatste dag. Maar volgende week is gewoon nog weer een rondje summerweek natuurlijk. Lin uit Kantens, waar we dus zo zijn, Lin. Mooi heem, veel plezier vandaag om de laatste keer naar Uithuizen te varen. Nou, dankjewel, Lin. Misschien nog wat leuks? Zoveel groetjes.
2: Moet ik ook even door de groetjes heen? Ja, ik ben aan het varen natuurlijk. Dan pak ik nog even een groetje eruit, hoor. Zorg over de zwaan.
1: Oh ja.
2: Veel heb je over de zwaan gehad. We hebben ons uiterste best gedaan om lief te zijn voor die zwaan. Maar er kwam even een beetje een panisch moment. Want die zwaan bleef maar voor ons uit.
1: Er was dus een zwaan met jongen. En die ging ineens heel snel voor ons uit.
2: Nee, de zwaan met jongen, zeg maar. Ik denk de moeder die ging in het riet met de jongen.
1: Ja,
2: maar die
1: en de vader die was helemaal in paniek.
2: Die bleef maar bij ons. En wij wisten ook niet zo goed wat we moesten doen om die weer te herenigen. Maar het is inmiddels goed gekomen.
1: Ja, we zijn heel rustig er langs gevaren. Het is allemaal goed gekomen.
2: Gert zegt nog mooi, Joyce en Maatje, jullie laatste dag door de schierste provincie van ons land. En ik heb foto's en video's op de Gaat Niksboom Grun gezet. Dus dan gaan we dan nog even naar kijken.
1: Oh, leuk. Hey, mooi.
2: Hoi.
1: Mooi.
2: Live groetjes, vind je daarvan?
1: Ja, die man die schreeuwt erover, man, vanaf de kant.
3: 3 weken varen we door de provincie.
4: Rondje Zummer.
3: Bij Radio Noord.

0: Lucas en Geo op Radio Noord en laat me maar gaan. Lekker varen, lekker dobberen. Beiden, waar zijn we terechtgekomen?
1: Karel heeft geen idee op alle tijd. Oude menu.
2: Voorzichtig hoor, we hebben allemaal mensen.
1: We komen net aan in Kantens. Een heel Kantens loopt uit.
2: Super gezellig. En allemaal mensen hier in het water. Kinderen die springen hier erin. Wow, ja, bommetje.
1: Kiekenzeum, ja.
2: En voorzichtig varen dan, hè?
1: Ga even zwemmen, Joyce.
2: Nou, wie weet.
1: Straks vaar ik eroverheen, hè? Ik zie
2: je wel.
1: We hebben ook nog iets van een camera.
2: Ja, ik ga even jou een beetje hier zo. Hallo.
1: Hallo. Ja, oh, ja.
2: Kun je hier een beetje goed zwemmen?
3: Ja.
2: Ja. Oh, jullie hebben een trap. Want ik dacht al, is het hier nou zo ondiep dan? Dat je er zo weer op de kant komt ook. Maar het is gewoon, er is een trapje ingelegd en zo springen jullie erin.
3: Ja.
2: En nu hebben we net even jullie sprongding.
1: Kom maar hoor.
2: Oh,
1: ik ga even.
2: Zo, hallo, daar ben ik.
3: Hoi.
2: Is het ook vandaag lekker zwemweer?
3: Een beetje.
2: Wat ontbreekt er
1: dan?
2: Of
1: is het een beetje fris?
3: Niet per se fris, het is best wel lekker.
2: Best wel lekker, hè?
3: Ja.
2: Want ik zag jullie allemaal acrobatische kunsten doen.
3: Ja.
2: Ja, maar dit is toch hartstikke hoog om erin te springen?
3: Nee, valt wel mee.
2: Ja, valt het mee?
1: Is het diep genoeg?
3: Jawel.
1: Kun je de bodem aanraken als je heel hard springt?
3: Jawel, maar... Ja.
2: Dan is het dus... Dat gebeurt... Er ligt alweer één in. Er ligt alweer één in. Dat gaat hier hartstikke snel. Nou, leuk man.
3: Ja.
2: Heerlijk zo, zomervakantie.
3: Ja.
2: Ja. Wil jij ook nog wat laten zien? Een sprong?
3: Ja hoor.
2: Je wordt nu gefilmd. Wel voorzichtig, hè?
1: Ja, er komt nog een boot aan.
2: Ik vind dat een beetje eng.
1: We krijgen een stootje.
2: Oh, er komt een speedboot.
1: Aan de andere kant springen.
2: Kijk uit, hè. Er gaat iemand inspringen.
1: Oh, nee,
2: die boot gaat er even langs. De boot heet Brum. Dat vind ik nou al top.
1: Dat vind ik ook leuk. Zal ik eens even kijken hoe dat hierbij is?
2: We doen eerst even de sprong filmen, ja? Daar komt ie. Nou, ze liggen erin hoor. En wij zijn ook een beetje nat geworden van die enorme sprong. En dan hebben we Brum daar aan jouw kant, maatje.
1: Hou jij de boot vast?
2: Ik ga de boot vasthouden.
1: Ik liep tegen de hendel aan. Jongens van Brum, kom eens even hier. Even kijken of dit gaat lukken. Ik zie een blauw speedbootje. Nou ja, bootje. Ik vind het best een flinke boot eigenlijk. Het ziet er het een en ander zelf gebouwd uit. Er zitten twee dikke hoorntoeters voorop. En er wordt flink gestuurd. En flink gas gegeven. Twee jongens, ik weet niet, nou, ik ben niet zo goed in schatten, het zal zijn 12, 15 die handen.
2: Zoiets?
1: Ja, wel, denk ik. Kijk,
2: oh, hier,
1: ja, jij hebt heel veel verstand van leeftijden en kinderen. Hé hey, jongens,
4: hoi.
1: Wat hebben jullie een dikke bootje? Wie heeft dit gebouwd?
4: Lars.
5: Ja.
1: Wie?
4: Lars.
1: Oh, jij bent Lars?
5: Ja, ik ben Lars.
1: En Lars is handig?
5: Ja, wel een beetje.
1: Hoe komt dat zo, dat je denkt, bouw even een boot?
5: Nou, ik heb al eerder eentje een beetje opgeknapt. Ik dacht, nou ja, nieuw is wel leuk.
1: Ja, dit is wel een vet ding, want hoe zag je eruit toen je hem kocht?
5: Ja, hij was helemaal wit en een paar scheuren in de bodem. En dat heb ik allemaal gerepareerd. En nu is hij blauw.
1: Hoe kom je erachter dat je dat kan dan? Kijk je dan gewoon YouTube-filmpjes?
5: Ja, ook. En ik heb een paar broers die er ook wel wat van weten.
1: Oh, kijk, dit gaat van generatie. En van
2: maar wat
1: broer,
2: is dit
1: broer,
2: dan hiervoor?
5: Dat is een radio.
2: Een radio?
4: Ja.
2: Staat wel op de verkeerde zender.
4: Ja, hij heeft geen zenders.
2: Huh? Maar wat is nou een radio?
4: Gewoon Bluetooth, met zijn telefoon.
2: Oh, dus je kunt muziek met je telefoon luisteren?
5: Ja.
2: Oh, dan hebben jullie het wel gezellig aan boord.
4: Ja.
2: Ja. En waar gaan jullie vandaag heen varen dan?
4: Weet je nog niet.
5: Ik denk richting Uithuis.
2: Richting Uithuis.
1: Dat is nou even heel toevallig. Dan gaan wij ook heen.
2: Nou, tot zo dan weer.
1: Tot zo.

0: Don Henley, je hoorde de Boys of Summer. Snel terug naar de kant, want Martin Joyce zijn uitgestapt.
1: We zijn uitgestapt bij een prachtige molen en hier staan allemaal mensen klaar, maatje.
2: Ja, we waren bijna van, oh, nu moeten we even doorrijden naar de noodstil.
1: Maar ja, we moeten natuurlijk 2 uur wel halen in Uithuizen.
2: Maar we kunnen er niet overslaan.
1: Je staat ook helemaal klaar hier.
3: Ja, zeker. Mooi huis.
1: Mooi.
3: Ja, jullie zijn dat jullie in kennis niks te beleid hebben, maar Grote Geert die zat hier te bekijken.
1: Dus. Grote Geert?
3: Grote Geert, ja, ja zeker. Ja.
1: Hij is ook.
3: Hij is ook speciaal voor deze gelegenheid.
1: Dus start je altijd met dit bordje zo kloor?
3: Nee, ik had hem net een keer in het water druk, maar hij gleed erin. Dus ik zat ook zelf ook in het water om hem eruit te halen. Dus daar mag ik naar hem.
1: Grote Geert, daar moet er hem op.
3: Daar moet er hem op, vind ik wel. Ja, want hij is al bijzonder. Hij staat op dit moment wel stil. En de man van mij meldt een ruimte erop. Het geld is op me rond, daar is op me kloor. Maar dan moet het nog aanbesteed worden. Hoop ik dat vondje weer draaien kan.
1: Ja. Wat is het voor meld?
3: Het is een koren- en pijlmeld. Koren om te molen en pijlen, dat is schaars pijlen tot goud, ja. Voor de zoekbraai. Ik weet niet of jullie dat nog kennen.
1: Jawel. En vonkje, dan draaide weer.
3: Dat, daar ga ik vanuit in dat het dan kloor is, dat we dan weer draaien kunnen. Ja.
1: Mooi. Dus, ja. Succes. Nou, er staan nog allemaal mensen. Zullen we nog maar even wat fietsbellen pakken, maatje?
2: Even wat uitdelen.
1: Gaan we nog even wat uitdelen.
2: Vlakbij Grote Geert.
3: Grote Geert.
1: Mooie naam. Ja, wel. Ja.

0: te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
1: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
2: Oh, weer een muis.
1: En samen spelen.
2: Kom maar. Ja.
1: Au. En verzekerd zijn.
2: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
3: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: De Ora huisdierenverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
4: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
7: Bij Simpel maken we een vuist om je meer voor minder te geven. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
8: Meer voor minder. Simpel.
9: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
10: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
8: Dit is Radio Noord.
9: Nu het nieuws van 12 uur.
11: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Er is een groeiend tekort aan neurologen en daardoor kan de zorg in ziekenhuizen in de knel komen. Dat zegt de beroepsvereniging van neurologen. Het specialisme dat zich onder meer bezighoudt met ziekten in de hersenen. Door medische ontwikkelingen zijn er steeds meer behandelmogelijkheden voor chronische ziekten, maar dat leidt ook tot een grotere zorgvraag. En door vergrijzing komen er meer mensen met neurologische aandoeningen, zoals de ziekte van Alzheimer en Parkinson. Omdat de specialisatie tot neuroloog 6 jaar duurt, is er geen snelle oplossing voor tekort. Bij een ongeluk met een schoolbus in het oosten van Oeganda zijn 20 kinderen en 1 volwassene omgekomen. De slachtoffers zaten op een school in de hoofdstad Kampala. Ze waren op de terugweg van een schoolreis naar de Sipi Falls watervallen, zo'n 300 kilometer verderop. Het lijkt erop dat de buschauffeur de controle over het stuur verloor, waardoor de bus van de weg raakte en kantelde. Het politieonderzoek naar het busongeluk in Oeganda loopt nog. Vitesse mag betaald voetbal blijven spelen. Dat heeft de Hoge Raad bepaald. Voetbalbond KNVB trok de licentie van de Arnhemse club vorig jaar in vanwege het overtreden van de licentieregels, maar het gerechtshof draaide dat al snel terug. De Hoge Raad zegt nu dat dat terecht was. De sanctie stond niet in verhouding tot de overtredingen, zegt de hoogste rechter. In Duitsland, Oostenrijk, Italië en Spanje wordt het dit weekend extreem druk op de weg, verwacht de ANWB. Nu ook regio Midden vakantie heeft, zullen de snelwegen in die landen snel vollopen. De meeste drukte ontstaat vermoedelijk in Duitsland, omdat ook de Duitse regio Noord-Rijn-Westfalen vanaf dit weekend vakantie heeft. Het weer, op veel plekken schijnt de zon nog, later ontstaan stapelwolken en in het noordoosten van het land de kans op een bui. Het is nog steeds vrij warm met 23 tot 28 graden. Morgen eerst veel bewolking, maar later soms ook wat zon. En het is dan een paar graden koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
12: Werken waar je er echt toe doet? Op het water? In de techniek? Of op kantoor?
13: Met meer dan 30 vacatures, altijd een plek die bij jou past.
12: Check werkerbijwagenborg.com.
14: Hey, waar was jij?
15: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
12: Werken op het water, in de techniek of op kantoor? Check werkerbijwagenborg.com.
14: Hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
16: Op zoek naar slangen of pakkingen van topkwaliteit? De Boor Industrietechniek in Groningen levert betrouwbare oplossingen voor de gehele productiesector. Van standaard tot volledig maatwerk. De Boor Industrietechniek. De experts die je niet kunt missen.
17: Met Karel Oosterhuis.
18: De zomer is mooi in Groningen en de beelden laten we je zien op TV Noord tijdens Rondje Zummer. Hoe gaat het met Maartje en Joyce? Je hoort het zo.

0: Lekker meeschreeuwen, lekker dansen met muziek van de Tramps. Jorde Shout op Radio Noord. Het is vrijdagmiddag en op vrijdagmiddag klinken deze liedjes net altijd even lekkerder. Als je nog geen vakantie hebt of vakantie krijgt, dan... En je moet werken, dan is het helemaal een cadeautje. En over lekkere muziek gesproken, we krijgen vanmiddag live muziek. Kunt u daar al iets over verklappen, meiden?
1: Verklappen kan altijd. We hebben een zomerhit uit het buitenland, over Italië.
2: Oh ja, Italië. Vanmiddag.
1: Dat kun je verklappen, maar nu hebben we dan andere dingen.
2: Dit lijkt ook wel Italië hier.
1: Oh, mooi.
2: We waren er bijna voorbij gevaren, want u mag de boot wel een klein beetje aantrekken, want dan kan ik ook even bij u opstappen. Zo, ja. Ik kom er even bij, gezellig. Zo, hallo. Wat wonen jullie hier heerlijk zo aan het water.
3: Ja, mooi hè.
2: En jullie hadden zo'n lekker plekje hier in de schaduw.
3: Ja.
2: En ineens hoorden we, mogen we een frisbee?
1: We waren anders wel voorbij.
3: Ja, daarvoor zit ik hier.
2: Ja, ik was er echt een klaarkop voor komen zitten.
4: Ja, weet je wat is, ik heb hier ook een frisbee. Oh. We hebben een caravan gekocht, dus een frisbee bij. Ik zet hem gewoon een eentje weer terug, maar dat mag ik niet doen.
2: Nee? De kans is ook heel klein dat we hem vangen.
4: Nou, ik vind het wel knap hoor, wat je doet doen. Maar leuk joh, de hele week zat ze over die frisbee. Dus,
2: Nou, die frisbee die komt eraan, dat wordt geregeld.
1: Wat leuk, een frisbee fan.
2: Dat wordt geregeld.
1: Ben jij ook een frisbee fan? Ja.
3: Het is al uniek natuurlijk, een frisbee van TV Noord.
2: Maar zitten jullie hier vaak zo?
3: Ja, deze zomer hebben we hier best vaak gezeten, ja.
4: Ja, smorgens. Smiddags komt de zon. Dan kun je hier niet mee zo.
2: Nee, dan is het bloedeten hier.
3: Ja, het is op 2 uur of zo. Dan,
2: dan zit het hier perfect. Ja. Perfecte rondje. Hoe heet het hondje?
3: Ella.
2: Ik vind het ook heerlijk.
4: Ja. We hebben zelf ook een boot. We hebben een boot.
2: Wacht, ik kom even bij u met de microfoon.
4: Een bootkar, bootcaravan. En dat is hier voor mij 30, 40 jaar geleden gebouwd in Winsum. Door een sociale gedoe.
2: Ja, een bootkar?
4: Ja, bootcaravan.
2: Oh, wat is dat?
4: En dat hebben we toen gezien. Was Ed Nijpels met een juffrouw. Dat was een soort programma. Ging het over innovatie. Dan kregen mensen een prijs. En hebben ze toen een prijs gewonnen.
2: Oh. En er zijn kunnen we die ook zien?
4: Jawel, maar hij is wel dicht. Hij is wel dicht, maar je kunt hem wel zien.
2: Dan gaan we hem even bekijken. Dan komen we even mee. Dan gaan we even die boot wat beter vastmaken.
4: Als we die boot hier in het water leggen, gaan we varen. Dat is altijd zo. Dus maar laatst is een boot, hebben ze de kussens uitgestolen. Je kunt hier ook niks meer...
2: Dus we moeten wel even goed opletten of hier alles achter...
4: Als hij meegenomen wordt, is iets minder, denk ik. Dan hebben we geen beeld. Maar ik wil hem laten zien.
2: Ja, oké. Dan gaan we eerst even de boot goed vastmaken en lopen we dan even naar achter. Ja?
4: Ja.
2: Oké.
5: Dit is Rondje Zummer
6: bij Radio Noord.

0: Taylor Swift. Het weer met Harma, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Nou, de meiden die treffen het enorm met het weer van vandaag.
1: Fantastisch, hè? Ja, dat is geweldig. De lucht waakt wel. Het is ook op dit moment al warmer dan wat er verwacht was. Dat kan soms zo uitpakken. En we zitten ook nog heel dicht bij die hele zomerswarme lucht boven Duitsland. Ja, en wie hem dus in het oosten van de provincie, zo in Nijbeerte, was het al dikke 25 graden geweest. Op dit moment is het weer iets terugzakt. Omdat er wat meer bewolking is, dat is dus al die onstabiliteit die op dit moment gewoon is. 23,5 graden in de roodschouw, half bewolkt, vaar in 1,5 uur de zon. En in slocht een dikke 24 graden met de zon erbij en een barometerstand van 11 millibar. De situatie op dit moment, hoge druk op de Atlantische Oceaan ten westen van ons. Lege druk zit boven Duitsland en dat breidt zich geleidelijk aan verder uit richting het zuiden van Scandinavië. Ja, en daarom ook die onstabiele atmosfeer, want we zitten hier nog altijd in die warme lucht. En aan het zeken hangen dus die koele lucht boven het westen, ten westen van ons. Ja, en dan zit je inderdaad toch met die temperatuurverschil boven de lucht en hier onder aan de grond, dat die onstabiliteit gaat touwnemen. En dan is het maar zo mogelijk dat er een bui zit. Nou, voor morgen en beginnen we met heel veel bewolking. Ja, en dan is het dit weekend hier geleidelijk aan dat het even weer wat minder onstabiel wordt. Maar die temperatuur die zakt wel behoorlijk terug. Nou, eerst maar eens even dus vanmiddag regelmatig zon. Er is in de loop van de middag ook wel kans op een bui. En de temperatuur 23 tot 24 graden, dat is het op dit moment al. En de wind die is maar matig uit het noordwesten vernomen. En vannacht opklaarders en bewolking 15 tot 17 graden als minimum. Maar dan beginnen we met veel bewolking. Het blijft wel zo gauw als droog. Ik heb een spatje regen van, er mag eigenlijk geen oom hebben. In de loop van de dag krijgt de zon wat meer de ruimte. Wordt 19 tot 22 graden met een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Zondag een paar buien. Overtal het zon 19 tot 21 graden. In maandag droog. Dinsdag ook 22 graden. En woensdag hebben we dan wel weer te maken met buien. Maar temperatuur een beetje erbij. 22 graden.
0: Ja, maar dankjewel. En dan snel terug naar Maartje en Joyce. Want die waren aan het varen. Toen in één keer een stem vanaf de kant vanuit de bosjes. Hebben die ook een frisbee? Nou, dan leg je even aan. Dan komt er een gesprek en een uitnodiging. Want, oh, ze hebben een bootje.
2: Nou, en dan staan we ineens in de tuin en dan is er nog van alles. Een caravan staat in de tuin, maar er staat ook nog een hele grote staarcaravan en een kas. En er gebeurt hier van alles, Maatje. Maar we moeten om het hoekje kijken.
3: Ja, we zijn al flink aan de loop. Ik vind het wel een beetje toch een wandelweek voor ons, hoor, Joyce.
2: Ja,
3: toch ook wel lekker aan het wandelen. Oh, hier, kijk. Jan en Andrea. We weten inmiddels ook dat ze Jan en Andrea heten. En staat hier al flink te fluiten. Waar fluit je naar, Jan?
4: En die hond.
3: Oh, naar de hond.
2: Naar Ella.
3: Mag die? Och, allemaal kuikentjes.
2: Allemaal kuikentjes hier.
3: Mag de hond niet bij de paarden?
4: Dat paard doet niks. Die is al stok gehouden, net als ik. En ik doe niks meer.
3: Maar dit is daar niet bij.
4: Kijk, dit is naar die bootkar.
3: Ja, de bootkar. Daarvoor komen we natuurlijk eigenlijk. Even naar de bootkar.
4: Daar staat ook een die is van mijn zoon.
3: Ja.
4: Die heet Noah. Je.
3: De boot of de zoon?
4: De boot.
3: Oké.
4: Okay. Oh. Hoe vind je die naam?
3: Ja, heel leuk.
4: Maar goed, er zit een hefel op. Hij kent dus omhoog.
3: Kunnen we dat zien?
4: Nee, dat houdt niet.
2: Ja, maar... Oké, maar wat doe je hier allemaal mee?
4: Varen en kamperen. We gaan naar Winsum dan even een weekendje.
3: Oh, het is net als je vroeger, hoe heette je, zo'n vouwkar.
2: Ja,
3: maar dan in een boot.
2: Ja, we hebben hem hoor.
4: Deze is apart gemaakt voor de Maren. Ik snap ook niet waarom jullie al die bruggen open moesten doen.
3: Nee.
4: Maar wij gingen overal onderdoor.
2: Ja, dat is best wel laag, hè?
4: Ja,
2: dus dat kan dan gewoon.
4: Hij moet niet omhoog komen.
2: Ik zal vertellen waarom wij dat doen. Omdat wij er natuurlijk nog een camera op hebben. En die is wel wat hoger.
4: Ja, zo.
2: Snapt u hem? TV. Ja, nou
4: ja, wij letten wel op een hoge waterstand, hoor. Niet te gek doen, soms kennen we zo'n stukje.
2: Maar dat doet u dus nog steeds vaak?
4: Ja.
2: Wat leuk.
4: Ja.
2: En dat is ook dan de vakantieactiviteit?
4: Nee, dat is die caravan.
5: Morgen gaan we met de caravan.
2: Morgen met de caravan?
5: Ja. Morgen met de caravan.
3: Wat gaan jullie
2: reis naartoe?
5: Op Pende.
3: Wat ver. Zover.
4: Nee, ik heb mijn zoon met een beperking. Dus ik moet eerst die driewieler heen brengen. En ik heb gedacht, hoe doet die driewieler? Op dak? Dat is ook niet te doen. Dus ik breng hem eerst hem heen. En zonder die driewieler heeft het ook geen leven. En wij ook niet.
3: Maar daarom heb je dus allemaal verschillende dingen eigenlijk om mee op vakantie te gaan. En dan ga je in de buurt, maar dan steeds op een andere manier. En dan kan de zoon ook mee.
4: Ja, we gaan ook naar Duitsland bijvoorbeeld. Mijn Duitse vriend die komt of bij ons kamperen, of wij bij hun. Dit jaar een beetje misgegaan om die hond... hondsdolheid was verlopen, geloof ik.
3: Mag je er niet in, hè? Dat moet in het paspoort goed staan.
4: En de grens is hartstikke streng gecontroleerd, vooral door die Duitsers. En mijn vrouw die heeft, zeg ik altijd, een Arabische uitkijk. Dus we worden gelijk aan de kant gezet. En dan zit je, wat moet je dan met die hond?
3: Niet aan een boom.
4: Nee.
3: Dat is wel een stukje terug.
4: Nee.
2: want ik wil nog even daar op een stukje naartoe. Want
3: we gaan nog even een stukje. Joyce kan geen
2: caravan ook al uitgestald met stoeltjes en alles. Alles is daar al.
1: Ja, dat moet vanavond naar binnen.
3: Ja.
1: En dan gaan we morgenmiddag weg.
2: Dat is even proefkamperen.
1: Ja, ja, ja.
2: In eigen tuin.
1: Jazeker.
2: Ja. Maar dan zag ik ook nog een enorme staarcaravan.
1: Ja, dat is van Jan.
2: Oh, dat is van Jan?
4: Nou, ik had vroeger een beetje cowboy-neiging. Dus ik heb nog één paard over. Dus dat houdt op. Toen gingen we met paarden kamperen.
2: Ja. Maar wat heeft dat te maken met die staarcaravan?
4: Nou, een blokhut. Het idee.
2: Oh, het idee alleen.
4: En als je een blokhut koopt...
2: Ja, dan ben je een cowboy.
4: Ja, nee, maar er moet er van alles in. Maar nu heb je dus in principe zit er een bankstelletje in, alles zit erin. Dus je hebt, dit is een heel oud ding. Ja. Dus van iemand geweest die waarschijnlijk van de caravan af, van de staanplaats weggemoved is. We hebben hem goedkoop gekocht en hierheen gebracht.
2: Maar ik hoor dan wel een toontje bij Andrea dat zij dus niet vaak er is.
4: Oh, nee.
3: Oh, sorry, Roman.
2: Oh, de cameraman die wordt bijna door de hond.
4: Over. Ja, goed, we zitten er meestal voor. We zitten nog twee, drie keer per week zitten we in die hot tub.
2: Oh, lekker ja.
4: En dan buitendoes heb ik hier.
3: Ook met dit weer? Even ja, maar ja, voor de hot tub op het moment.
4: Nee, je moet niet zo heen.
2: Helemaal een buitendoes en alle spulletjes staan hier klaar.
3: Het verbaast me eigenlijk dat je überhaupt nog naar Oppenden gaat.
2: Kijk uit, maak je nat. Kijk uit. Aan de kant, aan de kant. Al die apparatuur.
3: Ik krijg helemaal stress.
2: Nou, we kunnen ook douchen hier. Ja. Jullie hoeven helemaal niet op vakantie. Ja. Dat is helemaal niet nodig.
4: Nou, weet je wat het is? Ik zag vanmorgen op de nieuws, er zijn heel veel campings waar dus geen kinderen mogen komen.
2: Maar je staat met dat voeten in een emmer. Hoe krijg je dat nou weer voor elkaar?
4: Maar wij met Russen zat hier. Wij willen een beetje reuring.
2: Ja.
4: Dus we gaan nou pendelen. We zijn van alles te doen daar. Mijn zoon kan dat doen. En wij van alles te kijken. Ik ben niet om alleen naar stand te gaan zitten.
2: Nee.
4: Of in middle of nowhere. Dus, helder. We zijn blij dat we thuis zijn, maar we zijn ook blij dat we een keer weggaan.
3: We waren ook blij mee bij jou thuis te zijn.
2: Ja, ik ben er ook blij mee. Ja, dat is iets van alles. Leuk man.
4: Ja.
5: Zet je zomer in beweging.
6: Dit is Rondje Zemmer.
5: Bij Radio Noord.
7: Hey, listen up, y'all. This room's a mama. Hit it!

0: Ik krijg al trek als ik meezing. Soep, vlees en pudding van Huil gewoon op Radio Noord. Als ik dan toch mag kiezen, ja, kip van Spit van de Markt.
1: Oh, lekker.
0: Jij wel ook?
1: Ja.
0: En verkeersinformatie, waar staat het vast?
2: Nog steeds op de A7 vanuit de Oudeschans richting Duitse grens. Volgens de AWB 4 kilometer, vertraging een half uur.
3: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
4: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
6: Mam, waar is mijn zwemband?
7: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
8: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
9: Allsafe. Geeft ruimte.
10: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
11: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
10: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
11: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
0: 1 minuut over 12:30 is het. Wat gebeurt er in Groningen, Stad en Lommeland? Edwin weet het. Goedemiddag.
2: Goedemiddag. De politie doet nog onderzoek naar het dodelijk ongeval vannacht bij Den Ham. Twee Groningers van 25 en 30 jaar kwamen om het leven op de Sietse Veldstraweg. De auto waarin ze zaten kwam tegen een boom terecht en vloog in brand. Hulpverlening mocht niet meer baten. De mannen overleden ter plekke aan hun verwondingen. Politie en handhaving hebben gisteravond controles uitgevoerd op het Martinikerkhof in Groningen. Het is er al langere tijd onrustig door de aanwezigheid van drugsdealers en verslaafden. Omwonenden stuurden daarom deze week een brandbrief naar burgemeester Roelien Kamminga. Als de situatie niet verbetert, nemen ze binnen de grenzen van de wet zelf het heft in handen, schreven zij. Gisteren was politie onder meer te paard en handhaving aanwezig. Of er ook iemand is aangehouden of bekeurd, is nog niet bekend. Onderhandelingen over een nieuwe cao in het streekvervoer zijn geklapt. De vakbonden zien het niet meer zitten. De vervoerders zijn zwaar teleurgesteld. Het gaat onder meer om Q-Bus en Arriva. De bonden vinden dat chauffeurs er te veel op achteruit gaan. Over met name meer flexibele roosters en een ander toeslagensysteem worden de partijen het niet eens. Bij de vervoerders is de teleurstelling
12: heel groot. Ja, we hadden echt een andere afloop op dit moment voor ogen. Omdat we ook echt wel aanpassingen hebben gedaan en voorstellen hebben losgelaten. Dus we hebben echt wel meebewogen, ook gisteren vooral. En daar hadden we wel andere verwachtingen bij.
2: Zij onderhandelaar Jeske Kapitein namens Q-Bus en Arriva. En het Gelders statenlid Erik van Kaathoven van de SP stopt vanwege de samenwerking van de SP met de PVV in Pekela. Hij ziet de PVV als uiterst rechts en wat hem betreft is samenwerking uit den boze. Volgens hem had zijn partij de stap van de afdeling in Pekela niet moeten accepteren. Het Groningen SP-statenlid Agnes Bakker liet zich onlangs geschokt en geëmotioneerd uit over die samenwerking in Pekela. Meer op rtvnoord.nl.
0: Edwin, dank je. Dan de Harma, het weer.
13: Vanmiddag is de regelmatig zon, maar er is ook kans op een enkele bui. Met een matige noordwestenwind ligt de temperatuur om de 23 tot 24 graden. Vanavond en vannacht bewolking en opklaars, 15 tot 17 graden als minimum. In maart beginnen we met veel bewolking, maar op de meeste plek blijft wel droog. In de loop van de dag krijgt de zon wat meer de ruimte en er wordt 19 tot 22 graden.
0: Ja, maar dankjewel, muziek deze middag voor je van Birdie, zijn zomerrit, Eurythmics en Juanes komt eraan. Adios Lepido, hoi zo.
14: Palen en planken voor een schutting. De4keien.nl.
15: Bent u minder mobiel en heeft u kunstgebitklachten? Met de mobiele praktijk van Kunstgebit aan Huis komen we bij u aan huis. Wij passen uw kunstgebit aan of we maken een nieuw kunstgebit dat weer goed zit in slechts 3 afspraken. Neem contact op met Kunstgebit aan Huis via 0683-252-162.
9: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan Huis.
15: 0683-252-162.
16: Hey, waar was jij?
17: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
18: Raamdecoratie op maat gemaakt.
17: Timpweg.
18: Eigen productie- en montagedienst.
17: Timpweg.
18: Inderdaad, voor gordijnen, rolgordijnen, hordeuren, horren en duetten ga je naar Timpweg. Kijk op timpwegraamdecoratie.nl of bezoek onze showroom aan de Sontweg in Groningen.
19: Badkamer renoveren? Kom naar de nieuwe showroom van Vaatstra in Bedum. Vaatstra, nu ook voor sanitair en tegels, Verbindingsweg 19 in Bedum.

0: Just Lepido. Rondje zomer 2026. Maartje en Joyce varen deze week door de provincie. En Maartje en Joyce, wat doe je als het warm is?
1: Ja, Maartje, wat doe je als het warm is?
2: Afkoeling zoeken.
1: Afkoeling zoeken.
2: Afkoeling.
1: Dat is precies wat we nu aan het doen zijn.
2: Dus in plaats van een hot tub,
1: hebben wij een cold tub.
2: Heerlijk.
1: Het is super lekker.
2: We zitten op het landgoed, kan ik wel zeggen, van Jan en Andrea.
1: We hebben best wel in
2: hele korte tijd zijn we heel close geworden. We komen hier waarschijnlijk nooit meer
1: soort,
2: weg.
1: Het is een soort camping hier.
2: Ik weet niet of uit huis een, of het hem nog wordt hoor.
1: Of het halen vandaag.
2: En dan moeten we gewoon weer door. Dan gaat het morgen verder.
1: Dat zou ook leuk zijn.
2: Oplost.
1: Opgelost.
2: Lekker zitten.
1: Heerlijk zo'n cold tub.
2: Ja, ik voel me wel snaam.
1: Is mijn haar nog droog?
2: Ja, nee.
1: Nee?
2: Je haar zit een beetje als een soort sjaal. Nou, redelijk, redelijk.
1: Oké.
2: En onze schouders zijn ook nog droog. Die steken er net zo bovenuit.
1: Nou, heerlijk.
2: Top.
1: En de apparatuur, de afdeling techniek is helemaal in paniek. Maar ik doe super voorzichtig. Ik heb hem echt goed vast, die microfoon.
2: Super safe.
1: Ja, dit komt helemaal goed. Maar we moeten dus wel... Gaan we door?
2: Ja, we gaan bijna door.
1: In ons natte pak.
0: Voor thuisfront, dit is natuurlijk kei en kei en kei hard werken. Nou, het is jullie gegund.

0: 3 op Radio Noord Hasta La Vista. We gaan weer terug naar Maartje, naar Joyce. Die zijn inmiddels weer droog achter de oren. Die hebben lekker in een koeltop gezeten. Even afkoelen. En dan op naar de laatste plekjes deze dag.
1: Lekker fris, hè?
2: Oh, we zijn heerlijk fris.
1: We laten ons nu lekker weer opdrogen.
2: Want
1: de zon schijnt.
2: De zon schijnt. En er waren buien verwacht, hè?
1: Ja.
2: Harma had ongelooflijk veel slagen om de arm vanochtend.
1: Ja, het ken. Ze was heel voorzichtig.
2: Het ken, maar het gebeurde niet.
1: Nee, oh, wacht, er wordt een foto van ons gemaakt. Hier,
2: even zwaaien.
1: Bye.
2: We zijn op weg naar een plekje waarvan iedereen altijd denkt dat het daar heel stil is.
1: Ja, ik heb dat idee ook altijd. Ja.
2: Maar het is natuurlijk...
1: Er gebeurt van alles, hoor, in doodstil.
2: Til van de brug. En op die brug, daar staat een heel bijzonder iemand. Oh, en voor die brug hebben we ook nog wat.
1: Ja? Nou, ach, we moeten nog van alles doen.
2: Druk. We komen eraan!

Die Noord een noodgeval. Zometeen krijgen Maartje en Joyce een special guest aan boord. Wie is dat en wat gaat die special guest doen? Ik kan je alvast verklappen, het wordt heel muzikaal. Meer zeg ik niet, dat mogen ze zelf doen. Hoor je zometeen tijdens Rondje Zummen, dat is je zoo.

0: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
0: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
3: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
4: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
5: Hans, alleen de prijs is anders.
6: Get ready for the OG.
7: All y'all bitches like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
8: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
9: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
10: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
11: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
12: Dit is Radio Noord.
10: Nu het nieuws van 1 uur.
13: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De laatste bewoners van het asielzoekerscentrum in Hardenberg zijn vertrokken. Daarmee sluit de locatie definitief de deuren, meldt het COA. De asielopvang in Hardenberg opende in 2016 en had plaats voor zo'n 700 mensen. Afgelopen maart moest die eigenlijk al dicht, maar dat lukte niet vanwege het landelijke tekort aan opvangplekken. Daarom legde de gemeente een dwangsom op aan het COA. De laatste bewoners zijn nu overgeplaatst naar andere opvangplekken. Daarmee komt er ook een einde aan de dwangsom, zegt de gemeente Hardenberg. Een rechtbank in Rusland heeft een boete opgelegd aan de oppositiepoliticus Boris Nadezhdin. Hij is veroordeeld voor het tonen van een foto van de overleden oppositieleider Alexei Navalny, wat volgens de rechter valt onder extremisme. De boete bedraagt omgerekend niet meer dan €11, maar de gevolgen zijn wel groot. Door de veroordeling mag Nadezhdin in september niet meedoen aan de parlementsverkiezingen. Dat overkwam hem 2 jaar geleden ook al. Toen probeerde hij mee te doen aan de presidentsverkiezingen, maar werd hij uitgesloten vanwege te veel ongeldige steunbetuigingen. Bij een ongeluk met een schoolbus in het oosten van Oeganda zijn 20 kinderen en 1 volwassene omgekomen. Ze waren op de terugweg na een schoolreis. Het lijkt erop dat de buschauffeur de controle over het stuur verloor, waardoor de bus van de weg raakte en kantelde. Er is een groeiend tekort aan neurologen en volgens de beroepsvereniging kan daardoor de zorg in ziekenhuizen in de knel komen. Door medische ontwikkelingen zijn er steeds meer behandelmogelijkheden voor mensen die bijvoorbeeld een herseninfarct of beroerte hebben gehad. Maar er zijn niet genoeg mensen om die behandelingen uit te voeren. En door vergrijzing neemt de zorgvraag ook toe. Het weer, een afwisseling van zon en stapelwolken met in het noordoosten kans op een onweersbui. De maxima lopen uiteen van 23 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Morgen eerst vrij bewolkt, maar geleidelijk aan komt er meer zon en het is dan een paar graden koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
14: Badkamer renoveren? Kom naar de nieuwe showroom van Vaatstra in Bedum. Vaatstra, nu ook voor sanitair en tegels, Verbindingsweg 19 in Bedum.
15: Het seizoen is weer begonnen. Oh, lekker! Verse aardbeien en kersen van mijn Hardy. Dagelijks vers geplukt en verkrijgbaar bij mijn Hardy in Winschoten en Noordbroek. Proef de zomer bij mijn Hardy. Dat is puur genieten.
16: Maak kennis met de Eniheat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op eniheat.nl.
17: Dit stel is zo ontzettend fan van Kruid en Kramer dat ze ieder jaar alle meubels uit hun huis halen. Opa. Om ruimte te maken voor voordelige nieuwe. Tijdens de uitverkoop in Kruid en Kramer's gigantische showroom op de Woonboulevard in Groningen. Nu nog voordeliger shoppen dus. En showroommodellen mogen meteen mee. Uitverkoop bij Kruid en Kramer. Mooi gewoon.

0: Ja, ik snap de vaders wel. Heaven must be missing an angel. Nou, die angels, die hebben wij. Die angels zitten aan boord. Die angels varen nu de tweede week de route van Rondje Zummer.
1: Op het einde van week 2.
2: Ja.
1: Het is niet dat we daarom doen, maar we gaan wel iets te langzaam naar het einde toe. Maar we mogen ook niet harder.
2: Nee, we mogen niet harder, dus we kunnen niet langzamer. Of
1: iedereen
2: sneller.
1: Zegt, maak dan even vaart. En is, maar ja, dat mag
2: dat kan niet.
1: Ja,
2: sorry, ik sta
1: kilometer.
2: Even op, want ik zag iets. Zie je dat ook, dat groene parasolletje?
1: Ik zie het. En dat, zie je al het riet dat tussen ons en dat parasolletje?
2: Ja, oh, daar zwaait iemand heel driftig. Oh, hier ook fietsjes zwaaien.
1: Zwaaien.
2: Oh, die hebben daar denk ik gewoon helemaal een leuk plekje gemaakt of zo.
1: Pak even die frisbees erbij.
2: Ja,
1: die zitten daar. Ja.
2: Nou, neem dan het roer maar.
1: Ja, ja. Ik kan het toch niet komen.
2: Oké, ik pak de frisbees erbij.
1: Joyce gaat even frisbees pakken.
2: Ja.
1: Nou, dan gaan we weer.
2: Daar gaan we weer met die frisbees hoor. Wacht even.
1: Of is het een
2: microfoon onder de oksel.
1: Mooi.
2: Ga ze hem ietsje dichter bij de kant, Maartje. Want dit is lastig hoor zo.
1: Nee.
2: Wat zitten zij dan lekker met parasolauto erbij. Hallo.
1: Oh, wat hebben jullie leuke hondjes.
2: Komen de frisbees aan.
1: Wat schattig hè.
2: Alsjeblieft.
1: Mooi, hè?
2: Wat gezellig. Die zijn gewoon even lekker met de auto op pad. En dan even kijken met parasolletje erbij. Ja, het is ook heerlijk weer.
1: Absoluut. En als we weer naar het huis zijn, hebben we ook nog een muzikale verrassing bij ons. Dus naar het huis, naar het eindpunt komen is ook heel gezellig.
2: Volgens mij zie ik doodstil. Daar is het.
1: Kijk aan.

0: The Mavericks op Radio Noord en Dance the Night Away. Dan kom je aan bij Doodstil en is het ontvangst meer dan hartelijk.
1: Heerlijk. Ja, ook Doodstil loopt weer uit. Ja, zo hartelijk
2: heel
1: ontvangen.
2: Druk kruispunten hier inmiddels. Ja, cameraman staat het midden op het kruispunt en houdt al het verkeer hierop. Maar wat maakt het uit?
1: Maakt helemaal niet uit. We zijn uit de boot en voor een bijzonder gebouw. Ik sta naast Hugo Dokter. Nou, vertel maar even wat voor een bijzonder gebouw.
3: Ja, dit is de Barmerhoek.
1: De
3: Barmerhoek. En wordt hier in de doopsmond wordt het wel de burgemeestersvilla genoemd. Maar ja, eigenlijk is het gebouwd door een rentenierende boer. En die is later ook nog burgemeester geworden. Maar goed, het heet nog steeds de burgemeestersvilla.
1: Nou, ik zie vooral inderdaad echt een prachtig pand. Ja. Wordt het nu ook bewoond?
3: Ja, het wordt bewoond. Het is gerestaureerd, want het was een pand met een behoorlijke aardbevingsproblematiek. Ja. Dus we hebben hem eerst helemaal versterkt. En je ziet er bijna niks van. Je kunt her en der een klein balkje zien.
1: Wie is we?
3: Wil is het Groningen Landschap.
1: Dus het Groningen Landschap is eigenlijk eigenaar van het pand?
3: Ja, en wij hebben dus dit hele pand eerst van buiten gerestaureerd. En dat hebben we gedaan zodat je er eigenlijk niks van ziet. En dat is nog wel eens moeilijk met die versterkingsoperaties. En daarna hebben we het ook nog verduurzaamd. En dat hebben we gedaan op een manier waarbij we eigenlijk het behoud van het monument voorop hebben blijven staan.
1: Prachtig, hoe komen jullie aan zo'n pand? Wie schenkt dat aan jullie?
3: Dat was mevrouw Voorthuizen en dat was een van de nazaten van meneer Smedema. En meneer Smedema die heeft ooit opdracht gegeven om dit te bouwen. Oh. En dat was al in 1916 en dat is ontworpen door architect Sleumer. En meneer Sleumer, daar kan ik helaas niet zoveel meer over vinden.
1: Dus, veel namen, maar hij is in ieder geval weer prachtig. Hij is bewoond, hij doet het weer en dat hebben jullie gedaan.
3: Ja.
1: Geweldig.
3: Ja.
2: Het is misschien wel het pronkstuk van Doodstil. Of eigenlijk misschien, zeg ik, volgens mij is het gewoon zo.
3: Dat denk ik ook.
1: Maar ik heb ook nog met de til.
2: Ik heb ook nog een ander pronkstuk aan de andere kant. Want hier is Annie, de brugwachter. De oudste brugwachter van Groningen. En dan gaat Maartje, die gaat de boot.
1: Ik moet in de boot.
2: Maartje, ja, jij
1: als
2: moet in de boot.
1: Vergeten, wat we allemaal besproken hadden.
2: En dan neem jij onze zanger neem je ook mee aan boord. En dan ga ik naar Annie. Want Annie die gaat dan van ons de brug open doen.
1: Maar geef dit. Oké, Kevin.
3: Ja, hoi.

0: Rolling Stones op Radio Noord tijdens Rondje Summer en Mixed Emotions. Als werken je hobby is, dan is het eigenlijk geen werk. En dat geldt volgens mij ook voor de oudste brugwachter van Groningen, Joyce.
1: Ik ga nooit naar sportschool, want dit is.
2: Ze zegt net, ik ga nooit naar sportschool, want dit is sport. Nou, dat kist wel stil. Want wat best dan down, Annie?
1: Die ding die loopt weg. Die moet een beetje rechts staan en dan is de brug vrij.
2: Wat best dan doen? Ik dacht dat gewoon wel automatisch.
1: Nee, dat gewoon niet dat.
2: Nee, maar is dit zwaar?
1: Mag ze proberen?
2: Jazeker, hol een nieuw microfoon in vast.
1: Ja.
2: En oh.
1: Voorzichtig, hè?
2: Ja, oh, ja? Jij mag voorzichtig down?
1: Ja. Nee, daar staat er in haar of zo.
2: En hoe lang dus doe dit al?
1: 55 jaar.
2: 55 jaar?
1: Ja.
2: En dat verveelt nooit?
1: Nee, ja, nee. Het is altijd heel mooi. Met de bootjes, hè?
2: Ja, leuk.
1: Ja.
2: Maar ik zeg nog nooit veel beweging.
1: Nee, hij gooit ook mij vanzelf. Dat mag ook weer nou.
2: Hoe lang duurt dit, hè? Want wie moet wel nog de hoezentouw?
1: Nou, dan wachten we tot me. Nou, hey, wil ik...
2: Ja?
1: Ja, gewoon weer...
2: Mag ik deur gewoon?
1: Nee, hoeft niet verder gewoon. Oh, okay. Ik kijk niet meer van Leus liggen. Ja? Oh, je wil mijn dijk aan, hè?
2: Oh, nou, het zal maar gewoon verder. Ja, wat is dit?
1: De brug.
2: Dit is voor de brug, maar dat is nog zwaarder.
1: Ja. Hij is nog niet goudleus.
2: Oh, wacht, dat doe ik. Dat doe ik. Ja, oh, andere kant op. Ja, ja, ja, deze kant op. Zeg zo stop.
1: Ja, ik zeg wel stop.
2: Oké. Okay. Ja. Ja. Zo. Nou is het genoeg, Annie. Hoi, man.
3: Kijk naar dat deur,
2: Joyce. Nou, ik weet het niet. Respect voor Annie, hè. Ja, het is klaar, het is klaar. Oké, wat gebeurt hier? De brug?
1: Ja, kijk.
2: Oké, we gewoon in beweging.
1: Ja.
2: Hoeveel bootjes kom je langs?
1: Nou, ja. Nooit veel, hè. Ze zijn naar verbaan bij de home. Ja. Het is allemaal een beetje rommelig.
2: Maar heb je nooit gedacht van, nou, ik stop ermee?
1: Nou, nee. Ik doe nou sinds 2 jaar met Koos van de camping. Die draait door en ik draai voor je door. Ja. En dat is toch makkelijker.
2: En dan is het ook gezellig, een beetje kletsen met een bootje mee.
1: Ja, dat is altijd leuk.
2: Ja?
1: Ja.
2: Wat hebben ze voor honden?
1: Nou, van dat kan ik die andere even bellen. Want die is er niet bij wie ze spreekt. Nee, maar ze hebben meestal altijd positief. Hè?
2: Ja?
1: Ja hoor.
2: En je bent ook altijd positief?
1: Ja. Hier wel.
2: Hier wel? Hier wel. Is er wel eens wat gebeurd dat naar het goud ging?
1: Jawel, ik deed de boom toen naar beneden. Kinderen, maar ik even wuiven.
2: Oh, even wuiven. Ja, even wuiven, normaatje. Ja.
1: Hallo.
3: Super hoor.
1: Hallo. Ik weet niet waar een potje is. Mijn klamp.
2: Ja, ze moet hem wat hebben, maatje. Je hebt niks gegeven.
1: Ah, nee, is gekheid.
2: Nee, ja, kijk, komt het al aan. Hoe? Ik vang hem. Kijk, alsjeblieft.
1: Fresh, bedankt.
2: Nou,
1: dag hè?
2: Het is gelukt, Annie. Ja. En nou kan er ook zo weer dicht, want wie moet een deur en ik moet wel ook weer aan de overkant komen.
1: Kun je toch zwemmen of niet?
2: Wil ze me jou aan het zwemmen, hè?
1: Kijk, nou we gaan nou weer dicht. Nou.
2: Ja, we gaan weer terug. Ja, oh, ik hoor frisbee hem vast, want ja, het kost kracht. Dat is duidelijk. Annie gooit weer erin. Ik hoor de frisbee vast.

0: zwemband.
1: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
2: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
3: Geeft ruimte. Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
2: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
3: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
5: vakantie!
4: ANWB en gaan.
6: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
7: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel, Joke, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
8: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
6: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
9: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
10: Het is 2:30. Het laatste nieuws, Edwin, goedemiddag.
11: Goedemiddag, Karel. De werkzaamheden aan de A7 Winschoten richting Duitsland zorgen niet alleen voor lange files op de snelweg, maar ook nog steeds voor veel overlast in Klein-Ulsda. Rijkswaterstaat voert tot en met komende dinsdag nog werkzaamheden uit aan de A7. En daardoor zijn de delen afgesloten en geldt op het traject tussen Oudeschans en Bad Nieuweschans een snelheidsbeperking van 70 km per uur. Daarnaast zorgen de Duitse grenscontroles en het vakantieverkeer voor nog meer vertraging. Bij Westerwolde actueel klagen inwoners van Klein-Ulsda over het vele verkeer door hun dorp, dat zich ook niet houdt aan de maximale 30 km per uur. Ze worden van het kastje naar de muur gestuurd, zeggen ze. Voor komende dinsdag zal het dan ook niet opgelost zijn, denken ze. Op dit moment staat er op de A7 richting Duitsland 4 kilometer met een vertraging van 40 minuten. Grote politieinzet gisteravond in Paddepoel in Groningen. Agenten waren met 7 wagens aanwezig op de Zonnelaan. Een aantal droeg kogelwerende vesten. Het is onduidelijk wat de aanleiding was en of er iemand is aangehouden. Een zwaar ongeluk in Opende gisteravond gebeurde op de Postdijk. Een auto en een brommer botsten op elkaar. De brommerbestuurder belandde in de sloot. Onder meer een traumahelikopter werd ingezet. Het is onduidelijk hoe het met de bestuurder gaat. De politie doet nog onderzoek. En het vogelgriepvirus op Schiermonnikoog lijkt zich niet te hebben verspreid. Gisteren werd duidelijk dat een lepelaar was overleden aan het virus. Ecoloog Arne van Eerde vertelt hoe de situatie er nu uitziet.
12: Eigenlijk zien we op de rest van Schiermonnikoog nu helemaal geen andere tekenen van vogelgriep. Dus gisteren zijn we nog het veld ingegaan en hebben we kolonies dichtbij de getroffen kolonie bezocht. En daar leek eigenlijk helemaal geen sprake te zijn van symptomen in het veld.
11: En meer symptomen op rtvnoord.nl.
10: Edwin, dank je. Dan de Harma met het weer.
13: Vanmiddag is er regelmatig zon, maar er is ook kans op een enkele bui. Met een matige noordwestenwind ligt de temperatuur om de gebieden 23 tot 25 graden. Vanavond en vannacht bewolking en opklaars, 15 tot 17 graden als minimum. En morgen beginnen we met veel bewolking, maar op de meeste plek blijft wel droog. In de loop van de dag krijgt de zon wat meer de ruimte en er wordt 19 tot 22 graden.
10: Harma, dankjewel. Muziek zometeen van Vanessa Paradis, Maroon 5 en live muziek zometeen van Kevin Paré.
14: Werken waar je er echt toe doet? Op het water, in de techniek of op kantoor?
15: Met meer dan 30 vacatures, altijd een plek die bij jou past.
14: Check werkenbijwagenborg.com.
16: Ik heb trek in iets lekkers.
17: Neem de kersen van Oudebos.
16: Iets zoets.
17: De kersen van Oudebos.
16: Iets fris en sappigs.
17: Oudebos.
16: Ja, goed idee. Fruit van Oudebos.
14: Werken op het water, in de techniek of op kantoor? Check werkenbijwagenborg.com.
18: Kom eens langs in de Oudebors boerderijwinkel. Bij Kommerzijl.
19: Toe aan een comfortabele en gezonde nachtrust? Bezoek de vernieuwde showroom van Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal. Kijk ook op prinsheerlijkslapen.nl.
0: Waar was jij?
5: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
19: Profiteer nu van onze opruiming bij Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal.

0: Maroon 5 op Radio Noord en de Payphone. Nou, we varen weer en hoog bezoek aan boord.
1: Nou, dat is inderdaad hoog.
0: Maroon 5 op Radio Noord en de Payphone. Nou, we varen weer en hoog bezoek aan boord.
1: Nou, dat is inderdaad hoog bezoek, maar we kregen eerst nog even...

0: degene die dat zingt, die is al aan boord. Kevin, goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag.
0: Kevin Pareja, je gaat zo zingen op deze boot. Heb jij wel eens eerder gezongen op een boot?
1: Wel op een boot, maar niet op zo'n kleine boot. Nee, dat niet.
0: nou, de Ranomi is natuurlijk...
1: Goede boot, maar... Nee.
0: Ja, hij is misschien net niet groot genoeg. Dus dat wordt wel even spannend. Maar de soundcheck is al gedaan. Hoe gaat het er een beetje mee?
1: Ja, goed. Supergoed eigenlijk.
0: Muzikaal gezien.
1: Ja, gewoon lekker bezig. Lekker aan het schrijven met nieuwe liedjes. De optredens gaan lekker door.
0: Ja.
1: Dus eigenlijk mag ik niet klagen.
0: Was nog een avontuur bij The Voice?
1: Ja, jammer. Helaas.
0: Ja, dat je niet door was, maar dat je überhaupt mag auditeren is toch al heel bijzonder.
1: Dat is wel heel bijzonder, ja.
0: Hoe ging dat?
1: Nou, je hebt natuurlijk heel veel auditierondes vooraf. Via internet en uiteindelijk ook fysiek 2 keer. Dus je moet echt wel een paar rondes verder voordat je überhaupt naar tv mag.
0: Jij bent al 2 keer fysiek daar geweest, voordat je überhaupt op tv komt.
1: Precies, en nog een paar keer online. Dus in totaal zijn er ongeveer 4000 mensen die auditie doen.
0: Zo.
1: En er zijn 70 ongeveer die door mogen. Dus dat is wel heel wat.
0: Ik snap wel dat je alsnog teleurgesteld bent dat je dan niet nog verder komt. Maar dat is echt al best wel heel vet natuurlijk.
1: Nee, maar het was superleuk. En ik kan mezelf niks verwijten. Het was gewoon een supergoede auditie voor mijn gevoel. En,
0: En nu gaan we verder. Jij gaat ons zingend uit huizen binnenbrengen zo.
1: Ja.
0: Daar zijn we nu nog net even niet. Maar we gaan nu alvast eventjes opwarmen met Ik kom eraan.
1: Gaan we doen.
0: Want we komen er ook aan.
2: Ja, dat is een toepasselijk lied.
1: Ja,
0: inderdaad.
2: Dat kan niet beter.
0: We komen voor eraan. De grap, we zijn te laag haat, maar dat gaat dus niet gebeuren. Kevin Pareja.
3: Yes.
0: Ik kom eraan.
3: Onderweg. Steeds dichterbij. Het duurt niet lang meer, dan ben ik waar ik zo graag wil zijn. Waar ik ook ga of ben geweest. Er is geen plek die ik zo lief heb, die dezelfde warmte geeft. Ik kan niet wachten terug te zijn.

0: eraan.
1: Ja, we komen eraan hoor.
0: Ja.
2: Ik weet de weg nog even goed. En ook al is er veel veranderd, het voelt gelijk weer net als toen. Het maakt me week. Ik vaar de straat in.

0: Gronings trots op de radio. Splitsing, wind en zeilen. Snel terug naar Maartje en Joyce. Want ja, volgens mij is het eindpunt gewoon ook echt daar.
1: Het eindpunt is er. We hebben uit huizen gewoon gehaald. We moesten er voor 2 uur zijn. En ik ben best wel trots. Het is gewoon gelukt. Het is gewoon gelukt. We zijn er.
2: We gaan nu eventjes muziek maken.
1: We gaan even... Ja. Zingen met Kevin.
2: Zingen met Kevin. Ik weet niet, kan onze muziek ook hard genoeg dat iedereen het kan horen?
1: Ik hoop het.
2: Gaan we dat gewoon proberen.
1: Ja?
2: Vol open.
1: Jij bent ook al hier gaan staan. Is dit jouw podium?
2: Ik wil een beetje overzicht. Het is
1: Kevin hiervoor
2: hier
1: op de boot. Geweldig.
2: Of zet er Kevin hierop.
1: Oh, dat, ja, Kevin. Wat wil je, Kevin?
2: Kom maar even hier, want jij bent ook... Kijk eens even, dit is een prachtige plek om op te treden. Dan gaan wij hier op de kade wel staan.
1: Oh, dat is ook goed.
2: Helemaal goud.
1: Ja. Ja.
2: En dan hoeven we alleen nog even aan te komen. Het is ons favoriete nummer van Kevin Paré. Serie A.
1: Serie A.

FM Paré live tijdens Rondje Summer. Goed gedaan, jongen. En op de achtergrond zag je Maartje en Joyce heel mooi dansen. Die kenden de videoclip uit hun hoofd. Deze is van...

0: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
1: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel, Joke, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Waarmee? Door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
2: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
0: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
4: Mam, waar is mijn zwemband?
5: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
6: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe!
0: Geeft ruimte. Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
6: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
7: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
8: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
9: Dit is Radio Noord.
7: Nu het nieuws van 2 uur.
10: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Europese Commissie gaat bedrijven meer tijd en hulp geven om te verduurzamen. Dat betekent dat ze hun uitstoot minder snel hoeven af te bouwen dan eerder afgesproken. Klimaatcommissaris Wopke Hoekstra wil de industrie zo ook concurrerender maken op de wereldmarkt. Vooral bedrijven in de chemie- en staalsector hebben het moeilijk door een combinatie van hoge energieprijzen, strikte regels en hevige concurrentie. Hoekstra wil daarom de Europese regels soepeler maken, maar hij blijft wel vasthouden aan het systeem waarbij bedrijven moeten betalen voor hun uitstoot van broeikasgassen. De Britse Labour-partij heeft Andy Burnham officieel gekozen als nieuwe partijleider. Dat betekent dat hij vanaf maandag ook de nieuwe premier is, als opvolger van Keir Starmer. Die stapte op toen zijn positie onhoudbaar werd, na onder meer een grote nederlaag bij lokale verkiezingen. In een verklaring bedankte Burnham zijn voorganger Starmer. Hij beloofde hoop terug te geven aan de Labour-kiezers. Burnham wordt de 6e premier van het Verenigd Koninkrijk in 7 jaar tijd. Het AZC in Hardenberg heeft definitief de deuren gesloten. 10 jaar geleden werd het asielzoekerscentrum geopend met plaats voor zo'n 700 mensen. In maart moest het eigenlijk al dicht, maar vanwege het landelijke tekort aan opvangplekken lukte dat niet. De laatste bewoners zijn nu overgeplaatst naar andere opvangplekken. Het noodweer van afgelopen nacht in Frankrijk en Duitsland heeft aan meerdere mensen het leven gekost. Een vrouw kwam in het Franse Saint-Victorien onder een boom terecht en overleefde dat niet. In Dolomieu werd een overleden man aangetroffen in zijn werkplaats nadat de bliksem daar was ingeslagen. In het Duitse Karlsruhe viel ook een dode. Volgens Bild werd een fietser geraakt door een vallende boom. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het noordoosten lokaal nog kans op een bui. Het wordt tussen de 23 en 28 graden. Morgen ook wolken en zon en dan een stuk koeler. 23 graden maximaal dan. Dit was het NOS Journaal.
11: Zonne te veel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zon weer en rollo.
12: Het seizoen is weer begonnen. Oh, lekker! Verse aardbeien en kersen van mijn Nardi. Dagelijks vers geplukt en verkrijgbaar bij mijn Nardi in Winschoten en Noordbroek. Proef de zomer bij mijn Nardi. Dat is puur genieten.
13: Maak dit weekend een tijdreis naar het Groningen van 100 jaar geleden. Openluchtmuseum Het Hoge Land. Je bent er zo. Kijk op hethogeland.com.
14: Badkamer renoveren? Kom naar de nieuwe showroom van Vaatstra in Bedum. Vaatstra, nu ook voor sanitaire tegels, Verbindingsweg 19 in Bedum.
15: Openluchtmuseum Het Hoge Land is één van de Groninger Waddenmusea.
16: Ga nu naar Koken en Wonen.
17: Voor
16: topkwaliteit kokerij en uitgeroepen tot beste kookwinkel van Nederland.
17: Ga nu naar Koken en Bonen.
16: In het stadshart van Appingedam.

0: Madness op Radio Noord en de Baggy Trousers rondje zomer. We zijn bijna klaar, maar het is na tweeën. Dat klopt, dit noemen wij in radiotermen een toegift. Dames, de laatste gast, wie hebben jullie bij jullie?
1: Ja, we zijn er gewoon nog heel eventjes.
2: Het is wel echt een toegift, want we waren natuurlijk mooie tijd in het huis, maar we hadden nog niet al onze gasten gesproken.
1: Nee, en we zijn natuurlijk het thema van deze week is fietsen.
2: Ik fiets hem erin.
1: Goed, Sjoertje.
2: Ja, hoi. En ik doe mijn bril wel even af, zodat jullie ook nog zien met wie jullie praten.
1: Ja, want jij bent van de Future Community Groningen.
2: Dat klopt.
1: Wij hebben gefietst deze week.
2: Ja, heel goed.
1: Ja, was het goed?
2: Ik ook.
1: Hoeveel kilometer heb jij gefietst deze week?
2: Nou, deze week, wat zou het zijn? Deze week een keer een kilometertje. Of nou, niet zoveel. Misschien een keer 60, sorry.
1: Oh, dat is
2: maar
1: gemiddeld echt heel veel, hoor.
2: Oké, okay, ja.
1: Maar voor jou, op deze gemiddeld fiets je meer?
2: Nou, gemiddeld in de week. Nou, tegenwoordig kom ik daar niet zo heel gauw overheen. Want ik doe ook heel veel andere dingen.
1: En ja, promoten van fietsen natuurlijk.
2: Ja, absoluut. Precies, daarom. Dus ik spreek ook heel veel mensen die met fietsen bezig zijn. En met heel veel mooie initiatieven ook op het gebied van fietsen bezig zijn. Dus ja, dan hou je weinig tijd over voor jezelf. Dus ik probeer zoveel mogelijk te fietsen.
1: En wat heb je gezien in de afgelopen week aan Groningers die hebben gefietst?
2: Nou, net nog, toen ik onderweg was, toen haalde ik een paar fietsers in. Drie mannen van, ik denk wel iets meer dan middelbare leeftijd. Ik denk dat ze de 70 wel aantikten. Geweldig om te zien natuurlijk. En die waren heerlijk aan het genieten van ons mooie landschap en het prachtige weer. En die hadden heel veel lol met elkaar.
1: Wat goed. En misschien hebben ze ook wel de kilometers geüpload.
2: Dat zou kunnen.
1: Want dat is een dingetje, hè. Je kunt dus je kilometers uploaden. Dat hebben we de hele week ook benadrukt. Dat je dat moet doen.
2: Moest doen.
1: En hoeveel is er nou in totaal gefietst?
2: Alleen gefietst.
1: Oh nee, ook gewandeld. Ja, dat alles mag.
2: In totaal aan kilometers. 5300 kilometer. En we zijn al aangekomen in Azerbeidzjan.
1: Nou, geweldig toch?
2: Gefeliciteerd.
1: Ja, jij ook gefeliciteerd. Ja. Allemaal gefeliciteerd.
2: Ja, ik ben nog niet in Azerbeidzjan.
1: Nee, jij niet. Nog even doorfietsen.
2: Jij ook niet, hoor. Nee. Nou ja, ik tik straks de dijk in Noordpoolzeil nog even aan.
1: Oh, heel goed.
2: Leuk.
1: Ja, het zit erop, maatje.
2: Dit was echt het allerlaatste gesprek dat we nog zouden doen. We hebben het gerekt.
1: En gerekt
2: deze vrijdag.
1: Maar we zijn toch echt aangekomen in Uithuizen. Iedereen kijkt hier nog toe. De fietsbelletjes hoor ik ook nog een beetje achter mij. Kunnen jullie ze ook nog even laten horen?
2: Voor het fietsgevoel van week 2.
1: Even het fietsgevoel, ja.
2: Oh, heerlijk. Ja, we hebben top gehad. Maandag in Holwierde vertrokken. Eigenlijk alleen maar mooi weer gehad. Lekker gehad. Prachtige dingen.
1: Kon niet beter.
2: Kon niet beter.
1: Genieten.
2: We geven ons op voor... Nou, volgende week is dan al bezet, misschien week 4.
1: Oh ja, dat we nog een week eraan vastplakken. Ja, hoor, wij zijn beschikbaar.
2: Daniel en Leonie ook heel veel plezier, hè?
1: Heel veel plezier.
2: Mooi.
1: Geniet ervan. Doeg.

0: De middag door.
1: Met Dimitris Kops.
2: En nee, waar? Rutger van Barneveld in de studio. Wat wil je?
3: Ik wil de zon zien zakken in de zee.
2: Gaan we dat regelen? En eerst de Dire Straits.

Huppakee, een hippe bril en een gouden strotje, dat hoor je wel hoor. Rutger van Barneveld, dames en heren. Zwoele zomernachten hier op Radio Noord. Nou, daar komt weer een zwoele zomernacht aan natuurlijk. Hè. Ja. Het is aangenaam warm in Groningen deze vrijdag. 24 graden. Zo, het is 9 minuten voor 2:30. Van harte welkom bij de Middagdoren hier op Radio Noord. We zijn wat later begonnen vanwege de apotheose van rondje summer. Maar dat was het natuurlijk wel waard. En maandag dan gaan we er gewoon weer mee verder om 10:00 AM. Omdat we wat later zijn begonnen, betekent dat niet dat je niks kan winnen. Nee, hij ligt gewoon weer klaar. De doos met droge worsten. Zometeen om 2:50 mag je meespelen met het plaatje over. En dan win je misschien wel die doos met droge worsten zo op de vrijdag. Zou toch lekker zijn. En zometeen hier een hit waarin de oma van de zangeres ook te horen is. Ja, de zangeres heeft stiekem haar oma opgenomen en gebruikt in haar hit. Ja, daar is die oma niet blij mee. Welke hit is het? Je hoort het zo. Radio.

0: Deze Ray heeft een gesprek met haar oma stiekem opgenomen en verwerkt in dit nummer. Ja, je hoort op een gegeven moment iemand zeggen: "Your husband is coming." En dat is dus de oma van Ray. Luister maar. Zit in dit stukje, ze komt eraan.
1: Your husband is coming.
0: Hoor je? Dat is dus oma Ray. Ja, stiekem opgenomen door Ray, in de plaat verwerkt. En oma die voelde zich bedonderd door Ray, want ja, dat had Ray niet gezegd, dat ze in de plaat kwam. Maar inmiddels kan ze erom lachen en is ze er ook trots op. You're the Ray hier op Radio Noord, met haar oma samen dus. Where is my husband? En zometeen Enrique Iglesias, ook London Beat komt eraan. Lekker zeg. You bring on the sun op de zonnige vrijdagmiddag. En eerst op Radio Noord, Matthew Wilder. Hier is hij met Break My Stride.

0: Radio Noord. Met meer muziek onderweg. Enrique Iglesias zometeen. Bente komt eraan. De Blues Brothers. En zometeen jouw kans op een doos met droge worsten. 3:50 spelen we plaatje over. En Edwin, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Dimitris.
0: Wat zit er in het nieuws zometeen?
2: File.
0: Werkzaamheden.
2: Ik zit weer in een file.
0: Grenscontroles.
2: Wel zo'n 1000 wielen.
0: Vakantie.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Mam, waar is mijn zwemband?
3: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
4: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
5: Geeft ruimte. Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
6: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
5: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
7: Goedemiddag, het is 3:03. Tijd voor Noordnieuws. Edwin in het veld.
8: Goedemiddag, de gemeente Achtkarspelen stelt vanaf maandag 4 weken lang de Sorvento-hal in Surruisterveen beschikbaar als tijdelijke opvanglocatie voor de opvang in Ter Apel. De sporthal wordt alleen ingezet als de tijdelijke nachtnoodopvang in Nieuwe Pekela volledig vol zit. Er kunnen dan in Surruisterveen maximaal 50 asielzoekers overnachten. Het gaat om een nachtnoodopvang tussen 22:00 en 7:00 ochtends met een tijdelijke slaapplaats en basisvoorzieningen. 'Sochtends dan gaan de opgevangen asielzoekers terug naar Ter Apel. De werkzaamheden aan de A7, Winschoten richting Duitsland, zorgen niet alleen voor lange files op de snelweg, maar ook nog steeds voor veel overlast in Klein-Ulsda. Rijkswaterstaat voert tot en met komende dinsdag nog werkzaamheden uit aan de A7. En daardoor zijn delen van de weg afgesloten. Geldt op het traject tussen Oudeschans en Bad Nieuweschans een snelheidsbeperking van 70 km per uur. Daarnaast zorgen de Duitse grenscontroles en het vakantieverkeer voor nog meer vertraging. Bij Westerwolde Actueel klagen inwoners van Klein-Ulsda over het vele verkeer door hun dorp dat zich ook niet houdt aan de maximale 30 km per uur. Ze worden door gemeente, politie en Rijkswaterstaat van het kastje naar de muur gestuurd, zeggen zij. Op dit moment staat er op de A7 richting Duitsland 4 km met een vertraging van 40 minuten. Op de hoofdvaarweg tussen Delfzijl en Lemmer zijn vorig jaar 33 scheepsongevallen geregistreerd. Blijkt uit cijfers van Rijkswaterstaat, die zijn opgevraagd door RTV Zulte. De meeste ongevallen waren op het Prinses Margrietkanaal, maar ook op het Van Starkenborgkanaal en het Eemskanaal deden zich incidenten voor. Een van de opvallendste incidenten was natuurlijk de aanvaring van de Dorkwerderbrug over het Van Starkenborgkanaal. De brug raakte zwaar beschadigd met langdurige verkeershinder tot gevolg. En politie en handhaving hebben gisteravond controles uitgevoerd op het Martinikerkhof in Groningen. Het is er al langere tijd onrustig door de aanwezigheid van drugsdealers en verslaafden. Omwonenden stuurden daarom deze week een brandbrief naar burgemeester Roelien Kamminga. Als de situatie niet verbetert, nemen ze binnen de grenzen van de wet zelf het heft in handen, schreven zij. Gisteren was politie onder meer te paard en handhaving aanwezig. Of er ook iemand is aangehouden of bekeurd, is op dit moment nog niet bekend. Meer op rtvnoord.nl.
7: En voor het weekendweer hebben wij Harma Boer.
9: Vanmiddag is de regelmatig zon, maar er is ook kans op een enkele bui. Met een matige noordwestenwind ligt de temperatuur om de gebieden 23 tot 24 graden. Vanavond met vandaag bewolking en opklaars, 15 tot 17 graden als minimum. En buiten beginnen we met veel bewolking, maar op de meeste plek blijft wel droog. In de loop van de dag krijgt de zon wat meer de ruimte en er wordt 19 tot 22 graden.
7: Zometeen binnen nu en 1 minuut op Radio Noord, Enrique Iglesias.
10: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. QuantumFit, thuis in de regio.
11: Ik vind het leuk als je het me van school afhaalt.
12: Het is superleuk dat pap met mij naar voetbal gaat.
13: Ik ga vaak met mijn buurtopa en oma naar het park.
14: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken en tegelijkertijd een gezin in de buurt een handje te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
15: Maak dit weekend een tijdreis naar het Groningen van 100 jaar geleden. Openluchtmuseum Het Hoge Land. Je bent er zo. Kijk op hethogeland.com.
16: Koel in de zomer, warm in de winter. Met de juiste airco van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
17: Openluchtmuseum Het Hoge Land is één van de Groninger Waddenmusea.

0: is 2:15. Hoogste tijd voor Plaatje Over hier op Radio Noord. Met jouw kans op een doos met droge worsten. Nou, dat is lekker richting je weekend gaan. Oké, met zo'n dikke doos vol met worsten. Lekker gedraaid door de slager. Je kan het winnen als je meedoet met Plaatje Over. Vandaag in Plaatje Over een nummer uit 1980. Hij heeft nooit in de Nederlandse top 40 gestaan. Ik heb nog even gebeld met Erik de Zwart. Heeft die plaat erin gestaan? Weet ik niet. Misschien was hij nog in de top 40 onder Lex. Dus ik Lex Harding bellen. Nou, die wist dat ook niet. Ik het hitdossier erbij. Nou, hij is nooit in de top 40 beland. Hij kwam tot plaats nummer 16 in de tipperaden. Bruce Springsteen met Hungry Heart. En dat is deze plaat.
1: Zo klinkt de plaat.
2: En dit is de vraag.
0: Wat is de bijnaam van Bruce Springsteen? Dat is de vraag vanmiddag voor een doos met droge worsten. Wat is de bijnaam van Bruce Springsteen? Je krijgt een multiple choice. Is dat A, de King? Antwoord B, de Boss? Of antwoord C, de Moneymaker? De bijnaam van Bruce Springsteen. A, de King. B, de Boss. Of antwoord C, de Moneymaker. Als je het denkt te weten, of je weet het zeker, dan mag je nu bellen of appen met de studio van Radio Noord. 050-3188-288 voor een doos met droge worsten. Geef je antwoord door via de telefoon of via de app 050-3188-288. Succes!

0: de telefoon. Jeanette de Haas. Nee, de Haas, niet de Haan, de Haas.
1: Ja, de Haas, ja.
0: Komt die Haan weer? Die Haan van de ochtendshow. Nee, het is de Haas, hè?
1: Ja, klopt.
0: Ja, ja precies.
2: Ja, maar de Haas kun je ook niet echt laten horen, volgens mij.
0: Nee, die kan je niet laten horen.
1: Nee, die maakt zo van lawaai.
0: Ik denk, ik kies voor een Haan. Maar deze Haan is wel verkouden, moet je luisteren, hoor. Die heeft er wel zin in. Maar goed, maar we spreken dus met Jeanette de Ha. God, dan weet ik hetzelfde niet meer. De Haas, ja, de Haas. God, en dit is een Haan. Goed. Ja, Jeanette, goedemiddag. Ja, het is ook vrijdag hier in de studio. Hallo, welkom op Radio Noord.
1: Bijna weekend.
0: Ja, bijna weekend. En het is bij jou al weekend, want je ligt aan het water in Ter Apel.
1: Ja, camping Moekenschat.
0: Camping Moekenschat. En dan heb ik hier een Edwin staan. Die zit de hele dag op het nieuws.
2: Ja. Een Edwin.
0: En die, nou ja, die raakt meteen van slag. Want
2: nou ja, er is een negatief zwemadvies afgegeven voor Moekenschat.
1: Ja, maar dat geldt hier niet.
0: Oh, oké.
1: Nee, ze doen hier onderzoek elke week en het is gewoon goed zwemwater.
2: Ah, mooi. Ik zal het even doorgeven aan zwemwater.nl.
1: Ja, ja. Zal de baas hier van de camping heel blij mee zijn.
0: Doe ik.
1: Ja.
0: Maar Jeanette, lig je dan nu in je badpak?
1: Ja.
0: Ach, maar is het dan echt zonnig daar in Ter Apel?
1: Nou, er zitten net een paar wolkjes voor, maar het is wel heel lekker warm.
0: Ah, oh, heerlijk zeg.
1: Ja.
0: Heerlijk.
1: Ja.
0: En hoe lang ben je op de camping?
1: 4 dagen.
0: Oh, dat is echt een mini-vakantie.
1: Ja, we hebben al vakantie gehad, dus dit is even een extraatje.
0: Oh, waar ben je geweest dan?
1: In Kroatië.
0: Zo?
1: Ja.
0: Lekker.
1: Ja, was ook heerlijk. Ja,
0: ja en nu toch nog eventjes, ook nog even wat zonnestralen meepakken in het prachtige Groningen.
1: Ja, ja. Moekenschat is heel erg leuk.
0: Ja, hartstikke goed. Ja. En dan heb je een campingradiootje, stel ik me zo voor, of luister je gewoon modern via de app?
1: Via de app.
0: En toen hoorde jij plaatje over met een nummer uit 1980. Nooit in de top 40 gestaan.
1: Nee.
0: En hij kwam tot plaats nummer 16 in de tipperaden. Bruce Springsteen met Hungry Heart. We gaan nog even luisteren.
3: Zo klinkt de plaat. Dit is de vraag.
0: De vraag die erbij hoort voor een doos met droge worsten is: wat is de bijnaam van Bruce Springsteen? Is dat A, de King? Antwoord B, de Boss? Of antwoord C, de Moneymaker?
1: Ja, de Boss.
0: De Boss! Antwoord B. Enige juiste antwoord. Gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: Je krijgt een doos met droge worsten.
1: Nou, lekker.
0: Ja, dat wordt lekker smikkelen en smullen zo richting je weekend, hoor.
1: Ja, prima.
0: Ja, dat is lekker. Weet je trouwens ook hoe Bruce Springsteen aan die naam is gekomen? De Boss?
1: Nee, even zo snel niet.
0: Dat is een grappig verhaal. Nee. Die bijnaam die kreeg hij eind jaren 60. Toen hij in kleine clubs optrad met zijn band. En hij regelde alles voor zijn hele band. Dus er werd dan uitbetaald uiteindelijk. En dan regelde hij wie welk geldbedrag kreeg van zijn band. En daarom noemden ze bandleden hem. Ah, dan moet je even bij de Boss zijn voor het geld.
1: Ja, dus
0: vandaar. Maar mag je weer vergeten, we gaan de doos met droge worsten opsturen.
1: Nou, dankjewel.
0: Geniet van het zonnetje. Komt helemaal goed. En Bruce Springsteen ga ik draaien met Hungry Heart.
1: Ja, leuk. Hartstikke mooi.
0: Jeanette Haan, dankjewel. Wil je nog wat zeggen tegen de Haan? Jeanette Haas?
1: Ja. Nou, geniet van.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel, Joke, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
2: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
3: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
4: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
3: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
4: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
5: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
6: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
7: Dit is Radio Noord.
5: Nu het nieuws van 3 uur.
8: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Europese Commissie gaat bedrijven meer tijd en hulp geven om te verduurzamen. Dat betekent dat ze hun uitstoot minder snel hoeven af te bouwen dan eerder afgesproken. Klimaatcommissaris Wopke Hoekstra wil de industrie zo ook concurrerender maken op de wereldmarkt. Vooral bedrijven in de chemie- en staalsector hebben het moeilijk door een combinatie van hoge energieprijzen, strikte regels en hevige concurrentie. In Turkije zijn 17 medewerkers van voetbalclubs opgepakt. Ze worden volgens persbureau AP verdacht van illegaal gokken en matchfixing. 4 van de arrestanten zouden bestuurders zijn van topclubs Galatasaray en Beşiktaş. Ook de voormalig voorzitters van Adana Demirspor en Adana Spor worden genoemd. Zij zouden allebei weddenschappen op hun eigen clubs hebben afgesloten. De Turkse voetbalwereld wordt al maanden in zijn greep gehouden door een gokschandaal. Meer dan 1000 voetballers en bijna 150 scheidsrechters uit de hoogste divisies zouden op gokwebsites actief zijn. Het strafproces tegen asbestbedrijf Eternit gaat gewoon door bij de rechtbank in Almelo. Het bedrijf uit Goor wilde dat de Hoge Raad zich zou buigen over de vraag of er sprake is van verjaring, maar volgens de rechtbank is dat niet nodig. De zaak is niet verjaard. Het proces draait om de dood van 2 voormalige werknemers van Eternit en de vrouw van een oud werknemer. Volgens het OM is Eternit schuldig aan doodslag, omdat dat hen jarenlang blootstelde aan asbestvezels. Het is nog onduidelijk wanneer de strafzaak tegen het bedrijf wordt behandeld. Een man uit Loosdrecht heeft een taakstraf gekregen voor bedreiging en het beledigen van agenten tijdens een anti-AZC-protest in zijn woonplaats. De man van 48 had 2 agenten uitgescholden en geroepen dat het gemeentehuis in brand zou worden gestoken. Hij krijgt een taakstraf van 80 uur, waarvan de helft voorwaardelijk. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het noordoosten is er kans op een bui en het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Hey, waar was jij?
10: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
9: Hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
11: Badkamer renoveren? Kom naar de nieuwe showroom van Vaatstra in Bedum. Vaatstra, nu ook voor sanitair en tegels, Verbindingsweg 19 in Bedum.
12: Ik vind het leuk als je het me van school afhaalt.
13: Ja, het is superleuk dat pap met mij naar voetbal gaat.
14: Ik ga vaak met mijn buurtopa en oma naar het park.
15: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken en tegelijkertijd een gezin in de buurt een handje te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
16: Radio Noord.
5: De middag door.
16: Met Dimitris Kops.
17: Goedemiddag, het is 3:04, vrijdagmiddag. Ja, dan heb je er zin in hoor. Hey, cheerio, Justin de Wild komt eraan. En ook Bon Jovi zometeen.

Justin de Wild gaat niet naar buiten als hij geen vogels hoort fluiten. Ja, en ik sta niet op als ik de haan niet heb gehoord. Die heb ik vanmorgen gehoord, dus ik ben er gewoon hoor. Dimitri is hier zo. De middag door op vrijdagmiddag bij Radio Noord. Met onderweg Cher en ook Gronings Goud komt eraan van René Beverwijk. En dit is Bon Jovi. Living on.

0: gaat het nooit altijd zo. René Beverwijk, Groningsgoud deze week. Ja, nog heel eventjes Groningsgoud, want over een uur om 16:45 wordt in Studio Grun de nieuwe Groningsgoud bekendgemaakt. Dus we kunnen hem nog heel even draaien, René Beverwijk als Groningsgoud. Maar na vanmiddag, dan houdt het op.
1: Radio Noord.
2: 3 weken varen we door de provincie.
1: Dit is Rondje Summer.
0: Ja, heb je al wat meegekregen van Rondje Summer? We hebben een mooie boot en die vaart door onze prachtige provincie. Je kan alles meemaken als je kijkt naar TV Noord. En je kan het ook horen hier op de radio. Alleen dan zie je die mooie boot niet en die mooie beelden natuurlijk niet. En er is nog 1 week, hè? Nog 1 week. De laatste week Rondje Summer start komende maandag. Dan gaan we van Buffalo naar Visvliet. En onderweg, ja, echt prachtige plekken waar we komen met de boot. En als je dat wil meemaken, het enige wat je moet doen is gewoon even TV Noord aanslingeren om 10:00 AM. Dus maandagochtend 10:00 AM, dan weer een nieuwe Rondje Summer tot 14:00 PM. En vandaag was Rondje Summer er natuurlijk ook. Als je nog een keer Rondje Summer wil kijken of je hebt iets gemist, dan kan dat vanavond vanaf 18:00, want er komen alle hoogtepunten nog een keer voorbij op TV Noord. Rondje Summer van vandaag, vanaf 18:00 dus op TV Noord. En wil je trouwens de route van komende week checken, dan kan je dat het beste doen op rtvnoord.nl.

0: Radio Noord richting je weekend. Michael McDonald en Jemmo Bieder. Het is bijna 3:30. Zometeen een man die op zijn muffe slaapkamer plotseling miljoenen volgers kreeg. En toen dacht hij, ja, wat zal ik daar nou eens mee doen? Nou, toen ging hij liedjes maken en uiteindelijk is hij een wereldster geworden. Wie hij is, hoor je zometeen. Ace of Base komt eraan. Niall Horan staat klaar en ook Level 42 zometeen hier op Radio Noord. En Edwin is er. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, Dimitris.
0: Het laatste nieuws komt eraan. Wat zit erin zometeen?
1: Ja, er gebeurt nog wel eens wat op die route.
2: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor het wervelende verhaal van Laios van Lazar en de ondergang van zijn adellijke familie. Lazar is de schitterende bestseller van Nelio Biederman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
4: Social deal, beauty deals, take one en actie, bo!
5: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
4: Sorry bo, het is beauty.
5: Oh ja. En waarom staat er dan booty? Social deal. Deals die je niet mag missen.
6: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
5: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
7: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
8: Hoppa!
7: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
8: Drie sterren slot.
7: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
0: Goedemiddag, 3:30. Noordnieuws is hier. Edwin in het veld.
9: Goedemiddag. Een 36-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats is voor het veroorzaken van 3 explosies bij woningen in Veendam en Baren veroordeeld tot een celstraf van 4 jaar, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. De man moet zich in de proeftijd laten behandelen en begeleiden. De man bracht in september en oktober 2025 2 explosieven tot ontploffing bij woningen in Veendam. Volgens de rechter zorgden de explosies niet alleen voor grote schade aan de woningen, maar ook voor angst en onveiligheid bij omwonenden. De verdachte verklaarde 2 weken geleden dat hij de aanslagen uitvoerde in opdracht van anderen om zo schulden af te lossen in verband met zijn verslaving ook. De man moet een van de slachtoffers een schadevergoeding van 7500 euro betalen. Qbuzz gaat reorganiseren, zeggen vakbonden FNV en CNV. De afdeling reisregie in Groningen wordt samengevoegd met de afdeling in Utrecht. Dat kost minstens 20 werknemers in Groningen hun baan. De medewerkers zijn gisteren ingelicht over de reorganisatie. De bonden verwachten dat het niet zou blijven bij de afdeling reisregie. Volgens de bonden gaat het al langer financieel slecht met Qbuzz. De vervoerder heeft nog niet gereageerd. Op de hoofdvaarweg tussen Delfzijl en Lemmen zijn vorig jaar 33 scheepsongevallen geregistreerd. Blijkt uit cijfers van Rijkswaterstaat. Die zijn opgevraagd door RTV Zulte. De meeste ongevallen waren op het Prinses Margrietkanaal, maar ook op het Van Starkenborgkanaal en het Eemskanaal deden zich incidenten voor. Een van de opvallendste was de aanvaring van de Dorkwerderbrug over het Van Starkenborgkanaal. De brug raakte zwaar beschadigd met langdurige verkeershinder tot gevolg. En de nieuwe fietsenstallingen bij het Noorderstation in Groningen zijn klaar. Deze week zijn de laatste werkzaamheden verricht en gisteravond kon de stalling gebruikt worden door fietsers. De stalling bij het Noorderstation was te klein geworden en biedt nu plaats aan bijna 500 fietsen en heeft ook verlichting. De uitbreiding begon begin dit jaar. Meer op rtvnoord.nl.
0: En dan gaan we naar het weekendweer. Harma Boer.
10: Vanmiddag is er regelmatig zon, maar er is ook kans op een enkele bui. Met een matige noordwestenwind ligt de temperatuur om de gebieden 23 tot 25 graden. Vanavond en vannacht bewolking en opklaars, 15 tot 17 graden als minimum. En morgen beginnen we met veel bewolking, maar op de meeste plek blijft wel droog. In de loop van de dag krijgt de zon wat meer de ruimte en er wordt 19 tot 22 graden.
0: Binnen nu en 1 minuut op Radio Noord. Niall Horan.
11: Werken waar je er echt toe doet? Op het water, in de techniek of op kantoor?
12: Met meer dan 30 vacatures, altijd een plek die bij jou past.
13: Check werkenbijwagenborg.com.
14: Hey, waar was jij?
15: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
16: Werken op het water, in de techniek of op kantoor? Check werkenbijwagenborg.com.
17: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. QuantumFit, thuis in de regio.
18: Badkamer renoveren? Kom naar de nieuwe showroom van Vaatstra in Bedum. Vaatstra, nu ook voor sanitair en tegels, Verbindingsweg 19 in Bedum.
19: Hey, hoi, Anneke hier van Boske Meubelen in Siddeburen. Met maar liefst 60 stijlstudio's laten
20: 63,
19: wij...
20: 63 man, het zijn er 63.
19: Met 63 verschillende stijlstudio's laten we de nieuwste meubelen zien. Groetjes van Anneke, Boske Meubelen in Siddeburen.

Hey, bizar hoe het leven kan lopen. Een paar jaar geleden woonde deze somber nog gewoon bij zijn ouders en begon hij op zijn muffe slaapkamer muziek te produceren. Nou, zijn muziek slaat aan. Hij had miljoenen volgers en dit is hem toch.

0: Guus Meeuwers op Radio Noord en Brabant. Het is 4:09. Studio Grun komt eraan. Met Hans.
1: Jazeker. Hallo.
0: Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Heb je er zin in?
1: Ik heb er zeker zin in, ja.
0: Bomvolle show. We hebben onder andere, weet ik, de nieuwe Gronings Goud natuurlijk.
1: Ja, uiteraard. Ja, vrijdag dan hebben we nieuwe muziek uit Groningen en daaraan gekoppeld het Gronings Goud. Dus dat gaan we straks doen. Topo natuurlijk. Hè. En dat is wel heel leuk. We gaan verder waar we zijn gebleven. Dus de mensen die Rondje Zummer goed hebben gevolgd, die weten dan waar ik het over heb. Voor de mensen die niet hebben geluisterd, die verras ik graag. Dat wil zeggen, Nadesh verrast graag straks.
0: Waar we zijn gestopt, zeg maar. Daar gaan we naartoe.
1: Ja, waar we vandaag gestopt zijn. Daar gaan wij met Topo in elk geval gaan we daar verder. En aanstaande maandag natuurlijk weer een hele nieuwe week.
0: Hartstikke lekker. Ja. Bomvolle show zometeen Studio Grun met Hans hier op Radio Noord. Cool and the Gang, die ga ik zometeen nog draaien. Get down on it. En dit is Avicii. Wake me up. Mooi weekend.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer? Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs twee hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans, alleen de prijs is anders.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
2: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
5: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
6: Dit is Radio Noord.
4: Nu het nieuws van 4 uur.
7: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Een aantal gemeenten heeft documenten met persoonlijke gegevens van inwoners offline gehaald, na een publicatie van de NOS en Nieuwsuur. Hoewel het probleem al jaren bekend is, bleek uit onderzoek dat gemeenten nog steeds per ongeluk documenten met daarin adressen, telefoonnummers en soms zelfs BSN-nummers online zetten. Onder meer de gemeente Voorschoten in Zuid-Holland heeft vandaag ingegrepen en zo'n document verwijderd. Verder is melding gedaan bij de autoriteit persoonsgegevens. Ook Huizen, Almelo, Den Bosch en Zuidplas hebben bestanden offline gehaald. Spanje heeft opnieuw te maken met een grote bosbrand. In het noordoosten van het land is volgens autoriteiten al meer dan 12.000 hectare natuur verwoest. In de regio Aragon zijn de inwoners van 6 dorpen geëvacueerd. De veranderende windrichting zorgt ervoor dat het vuur zich snel verspreidt. Het gaat om de grootste bosbrand van dit jaar tot nu toe. In meerdere Spaanse regio's is het zo'n 40 graden. Vorige week kwamen bij een grote brand in het zuiden 12 mensen om het leven. De Europese Commissie gaat bedrijven meer tijd en hulp geven om te verduurzamen. Dat betekent dat ze hun uitstoot minder snel hoeven af te bouwen dan eerder afgesproken. Klimaatcommissaris Wopke Hoekstra wil de industrie zo ook concurrerender maken op de wereldmarkt. Vooral bedrijven in de chemie- en staalsector hebben het moeilijk door een combinatie van hoge energieprijzen, strikte regels en hevige concurrentie. Maandag krijgt het Verenigd Koninkrijk een nieuwe premier. Labour-politicus Andy Burnham is verkozen tot nieuwe partijleider. En dat betekent dat hij het stokje van premier Starmer over kan nemen. Burnham zegt dat hij hoop terug wil geven aan de kiezer. Het weer, een mix van wolken en zon. In het noordoosten is er nog wat kans op een bui. Het is een graad of 26. Vanavond eerst opklaringen en dan koelt het uiteindelijk af naar een graad of 15. Morgen begin met bewolking en later breekt de zon dan door. Het wordt een stuk koeler dan vandaag, 19 tot 23 graden dan. Dit was het NOS Journaal.
8: En dan van het landelijke nieuws naar het regionale. Wat is er gebeurd in Groningen, Edwin?
9: Een 36-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats is voor het veroorzaken van 3 explosies bij woningen in Veendam en Baren veroordeeld tot een celstraf van 4 jaar. Q-Bus gaat reorganiseren, zeggen vakbonden FNV en CNV. Het gaat minstens 20 werknemers in Groningen hun baan kosten. En een automobilist is bij Meerstad van de weg geraakt en een eind verderop in de bosjes tot stilstand gekomen. Bestuurder reed op de hoofdweg tussen Meerstad en Engelbert. Het is onduidelijk hoe het met de bestuurder is.
8: Dat straks om 4:30 in Noordnieuws.
10: Het seizoen is weer begonnen. Oh, lekker! Verse aardbeien en kersen van mijn Hardy. Dagelijks vers geplukt en verkrijgbaar bij mijn Hardy in Winschoten en Noordbroek. Proef de zomer bij mijn Hardy. Dat is puur genieten.
11: Ik vind het leuk als je het me van school afhaalt.
12: En het is superleuk dat pap met mij naar voetbal gaat.
13: Ik ga vaak met mijn buurtopa en oma naar het park.
14: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken en tegelijkertijd een gezin in de buurt een handje te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
15: Dit stel is zo ontzettend fan van Kruid en Kramer dat ze ieder jaar alle meubels uit hun huis halen. Hoppa. Om ruimte te maken voor voordelige nieuwe. Tijdens de uitverkoop in Kruid en Kramers gigantische showroom op de Woonboulevard in Groningen. Nu nog voordeliger shoppen dus. En showroommodellen mogen meteen mee. Uitverkoop bij Kruid en Kramer. Mooi gewoon.
16: Radio Noord.
17: Studio Grun.
18: Met Hans Wauwkens.
8: Ja, we zitten in het hart van de zomer. Alles is dan een beetje anders. Maar onveranderlijk gewoon hier op Noord tussen 4 en 6. Een nieuwe aflevering van Studio Grun.

0: Klassieker van Fleetwood Mac en Go Your Own Way. Studio Ogren met het verkeer allereerst. Nadesh, goedemiddag.
1: Goedemiddag, het is nog rustig behalve op de A7 Groningen richting de Duitse grens. Tussen Oudeschans en de Duitse grens 3 kilometer file. 18 minuten is je vertraging en dat heeft te maken met wegwerkzaamheden.
0: Ja, wat een barrel. Hè? Ik hoor het al eerder bij ons hier op de zender.
1: Ja, het is de hele week al bezig daar. Het is echt druk.
0: Ja, precies. Laten we eens kijken hoe het weer zich ontwikkelt de komende dagen. Harma, mooi.
2: Ja, goedemiddag.
0: Goedemiddag. Ja,
2: nou, het wordt een beetje wat ijs, het wordt een beetje wat koeler en weer wat minder zon. Vanmiddag een enorme bui. Die was ook in de verwachting dat de onstabiele atmosfeer er is. Dat leverde op keurde opstand toch behoorlijk wat verschil. Maar hier in Obrouw een krappe millimeter. Maar in Scheemde, nou ja, dat is 4-6 kilometer verderop, nog niet eens, 5 millimeter. En in Nijbeert, 5 millimeter. En de rest van de provincie, wat meer noordwesten en noordwesten zou, dat bleef het gewoon helemaal droog. En op dit moment overal weer zon. Ik zeg nog ten zuiden van ons. De komende uur nog een paar buien langs trekken, maar het blijft in ieder geval zonnig. En ja, vanochtend in eerste instantie dus ook in Loten. Vanochtend met vannacht een zou nemen de bewolking. Met vannacht een minimum van 15 tot 17 graden. En morgen beginnen we met veel bewolking. Ik denk wel dat het op de mooiste plek droog kan blijven. Maar na een spatje regen, omdat de bewolking zo dik is, dat is dan wel weer mogelijk. In de loop van de dag een doorbrekende zon. En de temperatuur levert gewoon in. 19 tot 22 graden.
0: Oké, dankjewel. Harma. Nadesh.
1: Hans.
0: Ben je al op vakantie geweest?
1: Nee, en ik ga ook niet op vakantie.
0: Oh, dat zeg je echt alsof je je niet laat dwingen door iets waar je geen zin in hebt.
1: Nou, ik zou wel op vakantie willen.
0: Ja, dat dacht
1: ik. Wij gaan het hele huis opruimen en uitzoeken. Ik heb een bovenverdieping en die wordt hier altijd grappend gedaan over dat niemand op mijn bovenverdieping mag komen. Dat het een soort geheime raadsel is wat zich daar afspeelt.
0: Waar wordt de geheim? Ze hier?
1: Op de
0: werkvloer?
1: Ja, als ik collega's over de vloer heb, niemand mag naar boven komen. Het is echt het raadsel, wat is er bij Nadesh toch allemaal bovenaan? Aan de hand.
0: Oh, is dat zo?
1: Ja, dat is echt zo.
0: En wat is er aan de hand dan?
1: Ja, het is gewoon nog heel oud en het lijkt heel viezig door de behang die loslaat. En opa en oma hebben 50 jaar gerookt in dat huis. Nou ja, al dat behang moet er nog uit.
0: Ja, dat is een mooi geel behangetje erin.
1: Precies, en er moet gestukt en je ziet de schilderijtjes nog hangen.
0: Ja.
1: Maar ja.
0: Maar dat ga je dus nu allemaal de komende weken doen.
1: Ja, het moet
0: toch een heerlijk vooruitzicht.
1: Oh,
0: je gaat echt tot rust komen, denk ik, de komende week.
1: Echt fijn.
0: Nou, geniet er vandaag nog maar even van. En jullie thuis natuurlijk met ons, want er is een nieuwe aflevering van Studio Ogren. De vrijdag, het weekend voor de deur. En Harma zei het, de temperaturen gaan een klein beetje inleveren. Maar als ik naar buiten kijk, het zonnetje schijnt. Hoort fijne muziek bij. Ming de Veel nu.

0: per se rock'n'roll, maar de man leidde wel een rock'n'roll leven. Dan heb ik het over Willy DeVille van de band Mink DeVille natuurlijk. En middels alweer, ja, af en toe even zo'n reality check. Hè. 18 jaar geleden, bijna 18 jaar geleden alweer overleden. Prachtige muziek, en die blijft, zeggen we dan altijd. Hè. En je hoort hem bij Studio Grun. We gaan het hebben over andere muziek. Muziek uit de provincie, want het is vrijdag. Dus de hoogste tijd voor nieuwe muziek hier op Radio Noord. Met vandaag de Agda en de Munnik van het Noorden. Bronsema en Staal uiteraard. Wiebrand en Jason, goedemiddag.
1: Hey,
0: goedemiddag. De laatste keer dat jullie in deze vorm op dit moment, op dit tijdstip hier waren, was ik er toevallig ook. En had ik ook het genoegen met jullie te mogen praten over een nieuwe single. Die heeft het heel goed gedaan. Hè. We hebben hem vaak gedraaid. Nu weer eentje. En ik moet eerlijk zeggen, het thema blijft een beetje hetzelfde. De verloren liefde. Maar het klinkt zo verrekte vrolijk.
1: Ja, goed hè. Ja, ja. We hebben het vermogen om hele nare dingen op een hele vrolijke manier te brengen.
0: Ja, jullie weten slecht nieuws met zachte hand te brengen.
1: Precies, ja. Precies, ja.
0: Vertel eens even, wat, voordat we gaan luisteren natuurlijk, hoe is die single tot stand gekomen?
1: Ja, Wiebrand, hoe is dat gedaan?
2: Oh, sorry. Oh, dit is aan mij. Ja, ja. Nou ja, het is heel leuk. Kijk, als je de studio ingaat, dan verzin je natuurlijk een aantal onderwerpen of die komen ter sprake. En ja, daar was spijt toch een van de dingen van, denk ik. Misschien zaten Jason en ik allebei in die periode, dus tijd een beetje spijt. Maar het gaat nu over spijt en ja, je moet toch dingen aandacht geven, anders raak je ze kwijt.
0: Ja, ja.
2: En we wilden ook gewoon een zomerplaat maken. Dat moet ik wel eerlijk zeggen.
0: Nou, dat is echt gelukt inderdaad. Want nu je het zo zegt, een zomerplaat. Ja, het klinkt heel vrolijk. Het klinkt ook heel zomers. Maar inderdaad wel met die tekst. Want de plaat heet ook, had ik je maar nooit laten gaan. Dus het harde gelach is er wel zeker. Maar dan met de vrolijke klanken. Een beetje atypisch voor jullie ook, dit nummer, of niet?
2: Ja, ja, dat klopt helemaal. We hebben ooit, zijn we, Jason, weet jij dat misschien, volgens mij 3 jaar geleden, 4 jaar geleden... zijn we bij Jeroen Rutsch in Stationaal gekomen. Zoiets. En toen hadden we het idee om een aantal nummers te maken. En we wilden bijvoorbeeld, want die jongens die maakten heel veel levensliederen. Daar wilden we eentje van maken. Nou, die ligt nog op de plank. Maar we kwamen eigenlijk ook bij, ja, iets boyband-achtig zou ook wel tof zijn.
0: Ja.
2: En eigenlijk is dat deze geworden. We wilden gewoon wat verschillende dingen proberen.
1: Hij mocht ook gewoon lekker glad. En het leek ons leuk als we een liedje hadden waarin het publiek zoiets kon doen.
0: Ja,
1: en Jeroen die zei, oh, maar zoiets heb ik wel. En toen dacht ik, nou, te gek. Dus ja, die heeft daar ook zeg maar heel erg de best voor gedaan. Dus ik dat vind, is ook Jeroen, goed gedaan.
0: Ik vind, ja precies, want Jeroen Ruschen en Robert Vredeveld, die werkten mee. Ik vind het ook zomaar een nummer die je ook gewoon heel goed op landelijke radio mee kan.
1: Ja, dat vinden wij ook.
0: Dat zullen jullie niet ontkennen. Mocht dat gaan.
1: Dat je nu ook zegt, ik heb hem.
0: Ja, precies. Precies. Wat kunnen we nog meer van jullie verwachten? Ga je nu een beetje op deze voet door of toch weer terug naar het wat meer vertrouwdere?
2: Of tussenin, als dat ook nog mag. Het zit er meer wat tussenin, denk ik. We hebben van alles op de plank. Dus Jason en ik vinden kleinkunst ook heel leuk. Dus hele kleine liedjes, misschien alleen op piano of alleen op de gitaar. Maar ja, we vinden het ook leuk als we live spelen, wat Jason net al zei. Dat we wat dingen hebben wat interactief is met het publiek. En gewoon leuke toch iets meer up-tempo nummers.
0: Ja.
2: Dus het wordt echt een mengelmoesje en dat blijft er, denk ik.
0: Goed nieuws, want je raadt het al. Had ik je maar nooit laten gaan, gaan we de hele week draaien. De komende week bij Radio Noord, want het is namelijk Gronings Goud.
2: Hoppa!
0: Gronings Goud! geniet ervan jongens, heb een goed weekend en tot de volgende.
2: Dankjewel.
3: Hoi. Bij Radio Noord hoor je nieuwe muziek uit Groningen.
4: Dit is deze week Gronings Goud.
3: Bronsema en Staal.

0: Ja, en ik zei al tegen Dimitris. We gaan verder waar we gebleven zijn. Hè? Dat zag ik ook zo staan in mijn script, wat jij dan voor mij klaarlegt.
1: Ja, we gaan door waar Rondje Zummen stopt.
0: Ja.
1: En ze zijn vandaag neergestreken in Uithuizen. Toen zat de week voor Joyce en Maartje er alweer op.
0: Ja.
1: Ja, Uithuizen, hè? Opzien Goudgroene.
0: Ja.
1: Het is een dorp in de gemeente Hogeland. Het ligt inderdaad op het Hogeland. Aan het einde van het Boterdiep. Daar zijn Maartje en Joyce ook lekker overheen gevaren. Het dorp is goed bereikbaar via de provinciale wegen de N363 en de N999. Uithuizen heeft ook nog een treinstation aan de spoorlijn tussen Groningen en de Eems.
0: Ben je er wel eens geweest? Ben je wel eens uitgestapt?
1: Bij Uithuizen? Nee, eigenlijk
0: niet. Nee, ik ook niet.
1: Ik ben er gewoon doorgedenderd.
0: Noord-Delsiel, direct of naar Eemsmond.
1: Ik moet zeggen, ik ben sowieso niet zo'n treinganger ook.
0: Nee, precies. Maar Uithuizen heeft een station. Nou, mooi. In topo van vandaag. We houden ons aanbevolen als je wat meer weet te vertellen op 050-3188-288.

0: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
1: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
2: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
3: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die gullus Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
2: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
3: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
4: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor De Calamiteitenclub. Het lang verwachte nieuwe boek van Catherine Stockett. Auteur van de megabestseller Een Keukenmeidenroman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
5: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
6: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
4: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
7: 1 minuut over 16:30, tijd voor Noordnieuws. Edwin in het veld, goedemiddag.
8: Goedemiddag. Een 36-jarige man zonder vaste woon- en verblijfplaats is voor het veroorzaken van 3 explosies... bij woningen in Veendam en Baren veroordeeld tot een celstraf van 4 jaar... waarvan 1 jaar voorwaardelijk. De man moet zich in de proeftijd laten behandelen en begeleiden. De man bracht in september en oktober 2025 2 explosieven tot ontploffing bij woningen in Veendam. Volgens de rechter zorgden die explosies niet alleen voor grote schade aan de woningen, maar ook voor angst en onveiligheid bij omwonenden. De verdachte verklaarde 2 weken geleden dat hij de aanslagen uitvoerde in opdracht van anderen om zo schulden af te lossen, onder meer vanwege zijn drugsverslaving. De man moet een van de slachtoffers een schadevergoeding van €7500 betalen. De gemeente Achtkarspelen stelt vanaf maandag 4 weken lang de Survento-hal in Surhuisterveen beschikbaar als tijdelijke achtervanglocatie voor het aanmeldcentrum in Ter Apel. De sporthal wordt alleen ingezet als de tijdelijke nacht noodopvang in Nieuwe Pekela volledig vol zit. Nu kunnen dan in Surhuisterveen maximaal 50 asielzoekers overnachten. Het gaat om nacht noodopvang tussen 22:00 en 7:00 met een tijdelijke slaapplaats en basisvoorzieningen. En 's ochtends gaan de asielzoekers terug naar Ter Apel. Eerder deze maand kregen Achtkarspelen en 9 andere gemeenten in Nederland een brief van het kabinet, omdat zij zich niet aan de spreidingswet houden. De werkzaamheden aan de A7, Winschoten richting Duitsland, zorgen niet alleen voor lange files op de snelweg, maar ook nog steeds voor veel overlast in Klein-Ulsda. Rijkswaterstaat voert tot en met komende dinsdag nog werkzaamheden uit aan die A7. Daardoor zijn delen van de A7 afgesloten. Geldt op het traject tussen Oudeschans en Bad Nieuweschans een snelheidsbeperking van 70 km/u. Daarnaast zorgen de Duitse grenscontroles en het vakantieverkeer voor nog meer vertraging. Bij Westerwolde Actueel klagen inwoners van Klein-Ulsda over het vele verkeer door hun dorp, dat zich ook niet houdt aan de maximale 30 km/u. Ze worden door gemeente, politie en Rijkswaterstaat van het kastje naar de muur gestuurd, zeggen zij. Op dit moment staat er op de A7 richting Duitsland 3 kilometer met een vertraging van 15 minuten. En bij het ongeluk gisteren op de Postdijk in Opende is een minderjarige jongen uit de gemeente Opsteland gewond geraakt. De jongen zat op een brommer, botste bij Opende op een auto. De brommer kwam door de klap in een sloot terecht. Slachtoffer werd eerst op straat behandeld en later in een ambulance. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog onduidelijk. Meer op rtvnoord.nl.
7: Goed, gaan we naar het weer. Uiteraard met Harma.
9: Vanmiddag is de regen motig zijn, maar er is ook kans op een enkele bui. Met een motige noordwestenwind ligt de temperatuur om de gebieden 23 tot 25 graden. Vanavond en vannacht bewolking en opklaars, 15 tot 17 graden als minimum. En morgen beginnen we met veel bewolking, maar op de meeste plek blijft wel droog. In de loop van de dag krijgt de zon wat meer de ruimte en er wordt 19 tot 22 graden.
10: Het seizoen is weer begonnen. Oh, lekker! Verse aardbeien en kersen van mijn Nardi. Dagelijks vers geplukt en verkrijgbaar bij mijn Nardi in Winschoten en Noordbroek. Proef de zomer bij mijn Nardi. Dat is puur genieten.
11: Ga nu naar Koken en Wonen.
12: Voor topkwaliteit kokerij en uitgeroepen tot beste kookwinkel van Nederland.
11: Ga nu naar Koken en Wonen.
12: in het stadshart van Appingedam.
13: Maak dit weekend een tijdreis naar het Groningen van 100 jaar geleden. Openluchtmuseum Het Hoge Land. Je bent er zo. Kijk op hethogeland.com.
12: Op zoek naar slangen of pakkingen van topkwaliteit? De Boor Industrietechniek in Groningen levert betrouwbare oplossingen voor de gehele productiesector. Van standaard tot volledig maatwerk. De Boor Industrietechniek. De experts die je niet kunt missen.
13: Openluchtmuseum Het Hoge Land is één van de Groninger Waddenmusea.

zat een hele sensuele clip bij, weet ik nog. Bij dit liedje van David Bowie. Op een strand. Half naakt beide trouwens. De China Girl zelf en David. Half naakt beide trouwens. De China Girl zelf en David Bowie ook. Je zit mij aan te kijken alsof je...

0: iemand hoort lachen.
1: Ja.
0: En toen zei hij, ja, het is wel een lach, maar ja, het is wel licht erotisch.
1: Heeft Erik hem naar zichzelf gemaild? Ook misschien. De lach. Dat gewoon lekker thuis zijn. Nog even luisteren.
0: Even luisteren naar de lach.
1: Even luisteren naar de lach. Zullen we dan de mensen ook even de lach laten horen? Want daar gaat het uiteindelijk om bij dit spelletje. Wat is de prijs dan? Niet dat ik weer een e-bike weggeef die...
0: geen e-bike.
1: Nee, maar wat is de prijs?
0: Ik heb een hele mooie Erdvernoot muziektegel. Jouw favoriete nummer, die mag in onze Spotify-lijst.
1: Ja.
0: En dan ook nog een paar lekker warme Erdvernoot sokken.
1: Nou... Daar is net weer voor. Ja, precies.
0: En
1: nou,
0: ik wil vast wat mensen uit hun droom helpen die denken dat het Yvonne Jaspers is.
1: Oh ja, dat werd gisteren geraden.
0: Dat dacht Joke. Dat is het niet.
1: Nee, dat is het niet. Nou, het gaat over deze lach. Zet je schrap, daar gaat hij. Nou.
0: Nog een keer?
1: Nog een keer?
0: Ja. Nog
1: ja, ik snap. Ik snap Erik wel.
0: Ja?
1: Jawel.
0: Ik zie je lachen dan ook dan.
1: Ik denk dat ik hem zelf ook even ga mailen zo direct. Als je het antwoord, weet, mag je bellen of even met deze natuurlijk. Die zit er helemaal klaar voor. En wellicht ga jij met die prachtige prijzen aan de haal. 050-3188-288. Na de prachtige klanken van James Blunt en Stay the Night.

0: Er werd op de redactie ook even gelachen, ze net op mij, hè?
1: Ja, jij
0: dat
1: zag
0: was niet helemaal zo bedoeld.
1: Jij zag vuur branden.
0: Ik zag vuur branden.
1: Ja, joh.
0: Dat is bijzonder, hoor. Heb je wel eens gehad?
1: Nee, ik heb nog nooit gezien.
0: Oh,
1: ik heb
0: ja.
1: nog nooit water zien kabbelen, jij wel?
0: Nee, joh, nee, heb ik nog nooit gezien. Nee.
1: Nou,
0: vet. Laten we gauw verder gaan met de lachlijn. De tweede dag dus van deze nieuwe dag. En, Nadis zei het al, het is niet Yvonne Jaspers, maar ja...

0: Wie is het dan wel? Deze prachtige lach. John Schaaphok aan de bel. Mooi.
1: Ah, mooi aan, zo is
0: het. Ja, gouden, hè? Ja, vrijdag. Ja. Het is vrijdag.
1: Ja, mooi. Ja, mooi, mooi, mooi weer.
0: Mooi weer. Weekend voor de deur. Ja. Temperatuur nog een beetje naar beneden, maar dat geeft niks. Vind ik nou zo erg. Doe wel.
1: Nee hoor, totaal niet. Geen probleem. Geen enkel probleem. Maar wel mooi hoog, die temperatuur.
0: Maar, dan is de grote vraag. Weet jij van wie de sensuele lach is die je zo net hoorde?
1: Ja, ik had drie in gedachten, maar ik blijf bij Cunera van Zelm.
0: Cunera van Zelm? Ja, ja, die heeft inderdaad een prachtige lach.
1: Oh nee, ze heeft een mooi zwoeldachtje.
0: Ja, die heeft absoluut een hele mooie lach. Cunera van Zelm. Dat zou wel heel bijzonder zijn als het er na de tweede dag al uit zou gaan, hè?
1: Ja, dan is dat voor het eerst in mijn leven dat me dat gelukt is.
0: Ja, nou en volgens mij sowieso. Volgens mij gebeurt het zelden dat het zo snel gaat, toch Nadesh?
2: Het is volgens mij twee keer wel eens gebeurd. Ja? Dat ja, iemand klopt, het na... Ja. Volgens mij hebben we er zelfs eentje tussen, die werd meteen geraden.
0: Oh ja.
2: Die van, Jenning de Bo, die is meteen geraden toen.
0: Oh, en dat was ten tijde van de winterspelen natuurlijk.
2: Ja.
0: Ja, okay.
2: Er was ook natuurlijk wel een beetje een open deur, maar...
0: Goed, we komen tot de ontknoping. Is dit de lach van Wendy van Dijk? Die sensuele lach. John, zullen we luisteren of het goed is?
1: Ja.
0: Helaas.
1: Ah. Het is hem niet. Probeer het gewoon weer.
0: Blijf gewoon weer proberen. En we vinden het leuk dat je meedoet. En heb een mooi weekend, hè, John?
1: Jullie ook, hè. Dankjewel.
0: Yo, dankjewel.

0: single van Madonna uit 1986. We gaan topoën. Zoals jij al zei, hè? We gaan verder waar we gebleven zijn. En we zijn dan... Je zit te lachen, hè?
1: Ja, jij doet echt zelfs op je neus bloed. Ja, ik natuurlijk. Krijg allemaal appjes binnen met een antwoord voor de lachlijn.
0: Oh ja?
1: Wat heb jij je misschien versproken, net?
0: Ik zou het niet weten.
1: Nee.
0: Ik heb een pokerface. Hé, vertel, we zijn in Uithuizen.
1: Ja, dat klopt, ja. Uithuizen, ja. Ik dacht, we duiken even de geschiedenis in. En dat betekent Uithuizen, letterlijk. Huizen die buiten de wierden zijn gebouwd. De eerste huizen werden gebouwd naast de wierde Burnwerd. En daarom kreeg Burnwerd later de naam Oldorp, wat het oude dorp betekent. Vroeger stonden er meerdere borgen bij Uithuizen. En de bekendste en meest best gewaardeerde of best bewaarde borg is dan de Menkemaborg. Nou, die kennen we allemaal
0: die
1: wel,
0: kennen
1: denk ik.
0: Ja, zeker, ja.
1: Tot 1979 was Uithuizen een eigen gemeente. Daarna ging het op in de gemeente Hefshuizen, die in 1992 Eemsmond ging heten. En sinds 2019 hoort Uithuizen dan bij de gemeente Het Hogeland.
0: Oké. Okay.
1: Dus ga je nog meer van mijn topo voor straks verklappen? Of denk je dat we het hier maar even bij laten?
0: Zal ik nog een klein teasertje?
1: Nou, doe eens.
0: Nee. Ik laat het helemaal met rust. Dankjewel. Zoek je nog mensen trouwens die je helpen?
1: Ja, zeker. Heb je informatie over Uithuizen? Woon je er? Kom je er vandaan? Laat hem even weten. 050-318-288.
0: Zo is maar net. Muziek Oet Grun, waar de Gronings Goud natuurlijk eerder al, maar dan Nederlandstalig. Maar nou even authentiek Grunners. Dit is Edwin Jongerijk.

Met mooie climax erin, Edwin Jongendijk en Als ik de kans zal kriegen, 5 minuten voor 5. Vrijdagmiddag, Studio Grun natuurlijk. Zo direct veel meer van dat alles, want onder andere gaan we de straat nog op. Dat wil zeggen, Marco Grimon ging de straat op in Wat vindt u? En heeft het alvast over aanstaande zondag.

0: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
1: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
2: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terdazom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
1: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
2: Neem Terdazom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
3: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
6: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
5: Noord. Nu het nieuws van 5 uur.
7: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een aantal gemeenten heeft documenten met persoonlijke gegevens van inwoners offline gehaald na een publicatie van de NOS en Nieuwsuur. Hoewel het probleem al jaren bekend is, bleek uit onderzoek dat gemeenten nog steeds per ongeluk documenten met daarin adressen, telefoonnummers en soms BSN-nummers online zetten. Onder meer de gemeente Voorschoten in Zuid-Holland heeft vandaag ingegrepen en zo'n document verwijderd. Verder is er melding gedaan bij de autoriteit persoonsgegevens. Spanje heeft opnieuw te maken met een grote bosbrand. In het noordoosten van het land is al meer dan 12.000 hectare natuur verwoest. In de regio Aragon zijn de inwoners van 6 dorpen geëvacueerd. Doordat de windrichting verandert, verspreidt het vuur zich snel. Het is de grootste bosbrand van dit jaar tot nu toe. In meerdere Spaanse regio's is het zo'n 40 graden. Vorige week kwamen bij een grote brand in het zuiden 12 mensen om het leven. Noord-Brabant denkt erover om de vergunning van 5 pluimveehouders in te trekken. De bedrijven liggen bij kwetsbare natuurgebieden en stoten te veel stikstof uit, zegt de provincie na een bericht in het Eindhovens Dagblad. Eerder won een milieuorganisatie een rechtszaak over schade door de bedrijven aan de natuur in de omgeving. De rechter wilde dat de provincie maatregelen zou nemen. Brabantse oppositiepartijen noemen het intrekken van de vergunning buiten alle proporties. De Poolse president heeft een wetsvoorstel gevetoed waarmee stellen van hetzelfde geslacht een samenlevingscontract kunnen krijgen. Volgens de conservatieve president lijkt het voorstel te veel op de rechten van een huwelijk. Premier Tusk noemt het veto een minachting en het Poolse parlement had er eerder al voor gestemd. Dan het weer, zon en wolken. In het noorden kan een bui vallen, op andere plaatsen is het droog bij 23 tot 28 graden. Vanavond zijn er opklaringen, morgen eerst veel bewolking, later af en toe zon. Het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: En dan voor het nieuws uit stad en Ommeland. Edwin.
9: Twee mannen die op 19 april een vrouw in een taxi verkracht zouden hebben, zijn voorlopig vrijgelaten. Die verkrachting zou gebeurd zijn bij het Suikerunieterrein in Groningen, waar de vrouw op een feest van de studentenvereniging Albertus Magnus was. De gemeente Achtkarspelen stelt vanaf maandag 4 weken lang de Sorvento-hal in Surhuisterveen beschikbaar als tijdelijke achtervanglocatie voor het aanmeldcentrum in Ter Apel. Sporthal wordt alleen ingezet als de tijdelijke nacht noodopvang in Nieuwe Pekela volledig vol zit. En extra politiecontroles morgen op de A30 en A31 in onder andere Emsland. Met name caravans, campers en bussen worden gecontroleerd.
8: Zal zeker druk worden, ja. Dat en meer om 17:30 in Noordnieuws.
6: Toe aan een comfortabele en gezonde nachtrust? Bezoek de vernieuwde showroom van Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal. Kijk ook op prinsheerlijkslapen.nl.
10: Ik heb trek in iets lekkers.
11: Neem de kersen van Oudebos.
10: Iets zoets.
11: De kersen van Oudebos.
10: Iets fris en sappigs.
11: Oudebos.
10: Ja, goed idee. Fruit van Oudebos.
6: Profiteer nu van onze opruiming bij Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal.
12: Kom eens langs in de Oudebos Stadswinkel. Aan het Overwinningsplein, Groningen.
13: Ik vind het leuk als je het me van school afhaalt.
14: Het is superleuk dat pap met mij naar voetbal gaat.
15: Ik ga vaak met mijn buurtopa en oma naar het park.
16: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken. En tegelijkertijd een gezin in de buurt een handje te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
17: Radio Noord.
18: Studio Grun.
6: Met Hans Balkens.
8: Goedemiddag, nog een uurtje voor de boeg. Straks in Wat Vindst U gaan we vooruitblikken op zondagavond. Er wordt hier gespeeld, de WK-finale. En wie gaat hem winnen is de vraag.

0: Wall Street Shuffle van 10cc. 8 minuten over 5. Laten we een blik op de weg werpen. Nadesh, hoe staat het ervoor?
1: Het valt mee met de drukte. Alleen de A7 Groningen richting de Duitse grens. Tussen Oudeschans en die Duitse grens. 2 kilometer file. 14 minuten is je vertraging. Daar heeft alles te maken met wegwerkzaamheden.
0: Het is er sowieso altijd wel druk. Hè? Tenminste op bepaalde tijden. Omdat ze zeg maar, al dat sluissysteem hebben waarbij je wat langer moet wachten.
1: Ja, het komt ook omdat daar nu een politiecontrolepost zit. Dat alles gecontroleerd wordt.
0: Ja, zeker rond oud en nieuw.
1: Ja.
0: Moet je dan.
1: En de mensen gaan natuurlijk op vakantie.
0: Zo is dat ook nog eens een keer. Laatste uurtje, Studio Grun. En wij hebben het in ieder geval gezellig. Ja. Dus ik hoop jullie thuis ook. Dat jullie het ook een beetje leuk vinden. Wij hebben het in ieder geval naar de zin. En we mogen nog een uur. En dat is fijn. Straks in Wat Vinst Toe, de WK-finale. Jij bent geen voetballiefhebber.
1: Nee, en ik heb eerlijk gezegd ook geen wedstrijd gezien. Ik moest net
0: helemaal
1: even...
0: niks. Ook
1: nee,
0: geen
1: nee, ik moest echt net voor jou opzoeken wie er in de finale stonden.
0: Dat hoefde je niet voor mij op te zoeken.
1: Nee, ja, nou, dat doe ik dan altijd.
0: Dat maar voor jezelf.
1: Ja, Spanje-Argentinië, als ik het goed heb.
0: Klopt. Spanje-Argentinië en de troostfinale gaat tussen Frankrijk en Engeland.
1: En wat denk jij? Wie gaat winnen?
0: De finale?
1: Ja?
0: Dat durf ik eigenlijk niet meer. Ik gok toch Spanje.
1: Ja?
0: Ja.
1: En waarom?
0: Ja, nou, precies. Daar zit weinig argumentatie aan.
1: Is het dan Ronaldo tegen Messi of niet?
0: Nee, Ronaldo is een Portugees. Dus als je Cristiano Ronaldo bedoelt.
1: Ik veel.
0: Die moet je niet op zender zeggen, hè? Zo kan ik
1: waarom niet?
0: Of juist weer wel, want
1: jij
0: dat is
1: zegt,
0: leuk. Kwetsbaarheid.
1: Jij zegt dat je vuur ziet branden, verklapt de lachlijn. Maak ik een foutje en dan word ik afgebrand.
0: Ontzettend niet professioneel.
1: Hé, wat gezellig.
0: Maar zondag is die dus. En Marco Grimmel die ging een paddenpoel de straat op. Dus dat horen we later natuurlijk. En we gaan verder met Topo, hè? Oedhoezen. Dus jij zoekt nog een ambassadeur? Of,
1: Ja, kom je daar vandaan? Of heb je gewoon lekker wat te vertellen over Uithuizen? Dat mag allemaal 050-318-288.
0: Zo is het net. Dat allemaal en fraaie muziek. Bruno Mars bijvoorbeeld was onlangs nog in Nederland. Misschien was je wel een van de gelukkigen die erbij was. Ik helaas niet, moet ik zeggen.

0: mooie muziek op te zetten. Bruno Mars en Just Might. Laten we naar het weer gaan, Harma Mooi.
1: Ja, goeie.
0: Nou, moet ik meurden of zondag? Moet ik met gezien van boeten? Ja. En dat moet natuurlijk nooit rekenen. En ik was vanmorgen was ik al bezig met schuren. En ik was net op die klom. Toen kwam je dit ook plans water naar beneden in Grun.
1: Klopt. Ja, is zo. Ja, er ontwikkelde zich zomaar in die onstabiele atmosfeer een aantal buien. En dat het verspreid over de provincie ook wel het een en ander oplevert. Maar een rood schaal doorbleven, dus dreug. En door ging gewoon die bui aan voorbij. Is 5 mm verdampt. Op dit moment is de wind draait naar het noordwesten. En die is motig. En het werd zo'n 23 graden groot. En op dit moment 22 graden groot. Zo'n 13 mm is de verhaal in Sipboden. Maar met stand dozen 13 millibar een dikke 26 graden groot is geworden. En op dit moment is het kwik terugzakken richting een zomerse weer van 24 graden. Ja, de komende dag. Het is wel een beetje wat wisselvallig. Het is zeker niet slecht. Als toen Meurden wil varen, dan zal ik zeggen, doe dat, want het wordt geen plinsbuien. Mooi donker weer, want dikke zon erop, dat helpt ook nooit echt. Ik krijg de blozen in. Dus maar Meurden, mooi donker weer om met te beginnen. En in de loop van de dag, dan kregen we zon. En ja, dan zag ik zo naar weer een aantal buien. En morgen, dinsdag, blijft het weer droog. En dan is de havenwegen de week, die komen er ook weer wat fronten voorbij. Komt dat hoge druk even wat minder te zeggen hebt. En dan kriegen we gewoon met die noordwestelijke stroom in koelere lucht. En overtouw is er ook dus wel kans op wat regen of een poolbui. Nou, vanochtend in ieder geval nog flink wat zon. Loten vanochtend en vannacht komt er meer bewolking met een minimum van 50 tot 70 graden. En die bewolking hebben we voor ogen ook. En er zou dus wel eens wat regen uit kunnen vallen. Maar op de meeste plekken blijft het wel zo gauw als droog. En in de loop van de dag dan hebben we ook weer de zon erbij. Temperatuur wel een stukje leger, 19 graden het noorden van de provincie tot 22 graden verder de provincie en met een motige tot vrij krachtige noordwestelijke wind. Zondag hebben we het zo met een poolbui. Overtouw is er wat zon, 19 tot 21 graden. Maandag droog, regenmotig zon, gemiddeld 20 graden en dinsdag overtouw wat zon. En woensdag weer een poolbui. Temperatuur 21, 22 graden.
0: Harba, dankjewel en schie weekend, hè?
1: Ja, net zo.
0: Yo, mooi.

0: groot geworden in de jaren 80. Kim Wilde en You Came. Gaan we naar Noord vandaag. TV Noord vandaag natuurlijk met Marcel hier in de studio. Mooi Marcel.
1: Mooi Hans.
0: Mooi, jouw kerel.
1: Je gaat mee om het hier.
0: Ja, lekker. Ja.
1: Mooi. BAVAC begonnen, hè?
0: BAVAC is begonnen, dus rustig op de weg.
1: Vrege BAVAC'ers als wie?
0: Ja, precies. Ja, ik ben ook echt een BAVAC'er.
1: Het is al 40 jaar is er nooit meer, leuk ik, van BAVAC. Maar elk
0: het is een old fenomeen. Wie kent dat en dat we old worden? Of bin?
1: Is dat hem?
0: Ja, ik word. Nee.
1: Oh.
0: Okay. Ik denk dat Nandes nog nooit van de BAVAC uurde, of wel?
2: Natuurlijk wel.
0: Ja, jij kent de BAVAC ook?
2: Doet niet zo
0: serieus?
2: Raar.
0: Echt hoor?
2: Ja.
0: Goh.
1: Ja. Oké, okay. Nou, BAVAC dus. Even de beeld erbij.
0: Ja.
1: We gaan het ook hebben over nee dino's.
0: Nee dino's?
1: Ja, echt hoor. Ja, er zijn drie nieuwe dino's in dat dinopark door Biwedde.
0: Oh, landgoed Tennaaks.
1: Zeker, dus zij is niet aanluiven.
2: Oh, jammer. Ik wil zeggen, wat staan jullie daar? Wat leuk.
1: Zo. Wel voetballer komt er zondag ook alweer. Ronaldo en Messi, hebben
0: we
1: net gehoord.
0: Maar ik heb wel gehoord dat naar Desno Hoestel gooit nou.
1: Ja?
2: Prima, daar.
0: Back to business. Marcel, drie dino's. Vertel.
1: Drie dino's van 10 meter hoog. Hele grote pakket met de binnenkom. Ben ze hartstikke wies met. Nou, wie gewoon een bekijken als het druk zullen vanochtend. En wie gewoon ook om het weekend. Dan gaat het om de wereldtitel. Nou, alleen nog niet voetbal. Ja. Nederland zelf hadden we hem sowieso niet meer.
0: Nee.
1: Maar de fanfare onmiddelsom. Concordia heb ik erover. Mm-hmm. Denk je nog wel voor de wereldtitel. Gewoon Europees kampioen ben ze een paar weken geleden al worden. Mm-hmm. En nou gewoon ze komende zondag op voor die wereldtitel. Dus misschien worden we komende zondag
0: toch nog wereldkampioen. Kicken op 6 uur dus. TV Noord met Marcel. Veel plezier, hè?
1: Dankjewel, Mio.
0: Yo, mooi. Yo.

0: kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer? Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans, alleen de prijs is anders.
1: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
2: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
1: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
3: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
4: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
3: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
5: 1 minuut over 6:30. Tijd voor de nieuws uit Stad en Holland. Edwin, goedemiddag.
6: Goedemiddag Hans. 2 mannen die op 19 april een vrouw in een taxi verkracht zouden hebben, zijn voorlopig vrijgelaten. De verkrachting zou gebeurd zijn bij het Suikerunieterrein in Groningen, waar de vrouw op een feest van studentenvereniging Albertus Magnus was. Vandaag moesten de verdachten voor het eerst voor de rechter verschijnen. En verslaggever Noord Vloeimans vertelt waarom ze niet langer vast blijven zitten.
7: Er is geen DNA-match gevonden op kleding van het slachtoffer en in de auto van de verdachte. De rechtbank zegt dat ze nu eigenlijk alleen 2 verklaringen hebben van het slachtoffer en de verdachten. En die lopen allebei nogal uiteen. De verdachten ontkennen elke betrokkenheid en ze zeggen wel dat ze haar thuisgebracht hebben, maar dat ze haar niet misbruikt hebben.
6: De rechtbank behandelt de zaak inhoudelijk op 22 september. Q-Bus gaat reorganiseren, zeggen vakbonden FNV en CNV. De afdeling reisregie in Groningen wordt samengevoegd met de afdeling in Utrecht. Dat kost minstens 20 werknemers in Groningen hun baan. De medewerkers zijn gisteren ingelicht over de reorganisatie. De bonden verwachten dat het niet zal blijven bij de afdeling reisregie. Volgens de bonden gaat het al langer financieel slecht met Q-Bus. De vervoerder heeft nog niet gereageerd. Extra politiecontroles morgen op de A30 en A31 in onder meer Emsland, meldt de NDR. Met name caravans, campers en bussen worden gecontroleerd. Er wordt gecontroleerd op te zware belading en of de chauffeur wel de juiste papieren heeft. Bij buschauffeurs worden naast de staat van het voertuig met name de rusttijden gecontroleerd. En op de hoofdvaarweg tussen Delfzijl en Lemmen zijn vorig jaar 33 scheepsongevallen geregistreerd. Blijkt uit cijfers van Rijkswaterstaat. De meeste ongevallen waren op het Prinses Margrietkanaal, maar ook op het Van Starkenborgkanaal en het Eemskanaal deden zich incidenten voor. Een van de opvallendste was natuurlijk de aanvaring van de Dorkwerderbrug over het Van Starkenborgkanaal. Die brug raakte zwaar beschadigd met langdurige verkeershinder tot gevolg. Meer nieuws op rtvnoord.nl.
5: Goed, dankjewel Edwin. Nog het weer. We willen uiteraard weten wat voor weekend we tegemoet gaan. En Harma weet het antwoord.
8: Gedolf werd verder de provincie in. Weer een zomers warme dag. Maar de reactie volgde ook met zo hier en door een bui. Vanom en vannacht in eerste instantie opklodes. De bewolking die komt er in de loop van de nacht in. Met zo'n 15 tot 17 graden als minimum. In maart beginnen we met veel bewolking. Het blijft op de meeste plekken droog. Maar een beetje regen is nooit al dal uit te sloten. In de loop van de dag is er weer ruimte voor de zon. En de temperatuur in 19 tot 22 graden.
9: Ik vind het leuk als je het me van school afhaalt.
10: Ja, het is superleuk dat pap met mij naar voetbal gaat.
11: Ik ga vaak met mijn buurtopa en oma naar het park.
12: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken en tegelijkertijd een gezin in de buurt een handje te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
13: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. Quantumfit, thuis in de regio.
14: Blokhut of tuinmeubel? devierkeien.nl. Raamdecoratie op maat gemaakt.
15: Timpweg.
14: Eigen productie- en montagedienst.
15: Timpweg.
14: Inderdaad, voor gordijnen, rolgordijnen, hordeuren, horren en duetten ga je naar Timpweg. Kijk op timpwegraamdecoratie.nl of bezoek onze showroom aan de Zondweg in Groningen.
16: Hey, waar was jij?
17: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.

0: kent.
1: Er gaat niets boven Groningen.
2: Maboksat.
3: En ook weinig boven Oeroezen.
0: Kamsel, zo kent nog wel een nu, die hebben de helft nog niet gehad. Ja, net zo goud zeggen kent.
1: Er gaat niets boven Groningen.
2: Maboksat.
3: En ook weinig boven Oeroezen.
4: Nou, zeg dat wel. Weet je wat ook in Oeroezen

0: kerken. Ja, en die naam, die kerk staat bekend als de Jacobikerk. Vroeger dachten mensen dat het vernoemd was naar de heilige Jacobus. Uit nieuw onderzoek blijkt dat de kerk waarschijnlijk is gewijzigd aan de eigenlijk Dionysius.
1: Mm-hmm.
0: Kijk,
1: heel goed.
0: Ja, ik heb net geoefend met Edwin namelijk.
1: Dat moet je niet zeggen.
0: Ik heb mij echt in deze week 3 of 4 keer versproken over dit soort moeilijke namen. Dus de oude Groninger kerken, die noemt het nou ook wel de Dionysiuskerk. In plaats van de Jacobikerk.
1: Is heel flauw, zeker als ik nog 1 keer vraag hoe die man heet.
0: Ja,
1: en na de reformatie. Helemaal geen man, dat was een god.
0: Na de reformatie werd de kerk protestants. En in 1860 werd verderop een nieuwe Rooms-Katholieke kerk gebouwd. De Sint-Jacobus, de Meerdere Kerk. Ja, en die kerk, daar is ook veel werk te zien van Groningse kunstenaar Albert Meijer. Hij maakte onder andere de orgelkast, het dokzaal. En waarschijnlijk maakte hij ook de preekstoel met het houtsnijwerk van Jan de Rijk. Ja.
1: Bezoekje waard.
0: Bezoekje waard. Er hangen ook nog rouwborden van de familie Alpeda, die vroeger op de Menkema woonde. En het beroemde orgel, die is gebouwd door Aap Schnitger.
1: Ja, dat is een Schnitger-orgel natuurlijk. Die heb je echt in tientallen hier bij ons in de provincie.
0: Ja, is dat zo?
1: Ja, dat is een heel specifieke orgel.
0: Nog heel even gauw naar de Zeemeermin op de toren. Mag dat nog?
1: Ja, doe maar. Ja.
0: Okay. Bovenop die kerktoren staat namelijk geen haan. Dat zie je wel vaak, hè, dat er een haan op staat. Maar er staat een Zeemeermin op. En dat beeld dat staat er al 350 jaar op die toren. En de Zeemeermin was dat ook het symbool van de voormalige gemeente Uithuizen en Eemsmond. Dus ja, en de Latijnse spreuk ex undis, wat uit de golven betekent, die verwijst dan ook naar dit symbool.
1: Je maakt het jezelf niet makkelijk vandaag.
0: Nee, maar ja, ik wil het ook graag vertellen, omdat het zo leuk is.
1: Ja, ik snap het helemaal. Dankjewel, het was een mooie topo. Oedhoezen werd op de kaart gezet door Nadesh. Zo direct gaan we de straat op. Marco Grimmon ging in Paddepoel dus even peilen hoe het met die WK-finale zit. Morgen, overmorgen, avond wordt hier gespeeld. Spanje tegen Argentinië. De vraag luidde natuurlijk, wie gaat hem winnen? Wie of wie? Na Charles en Eddie.

0: behoorlijke eendagsvlieg was dit begin jaren 90. Charles en Eddie met een reuze grote hit over heel Europa. Would I Lie to You? Ja, we hebben het dan allemaal gevolgd. Dat wil zeggen, een groot deel van de Nederlandse bevolking is voetballiefhebber tijdens dit soort evenementen. Nederland vloog eruit, natuurlijk al in de 16e finale. Maar de finale wordt dit weekend gespeeld. Aanstaande zondag overmorgen. Dan spelen Spanje en Argentinië tegen elkaar. Marco Grimon die dacht bij zichzelf, weet je wat, ik ga richting Paddepoel en ik ga eens even vragen wat de mensen denken wie dat gaat winnen.
1: Wat vindt u?
2: Met Marco Grimon.
3: Wel gooit de win. Spanje of Argentinië?
4: Spanje.
5: Ja, Spanje.
3: Even de handen omhoog. Wie is voor Spanje?
6: Ik.
7: Argentinië.
3: Ja?
7: Daar ben ik fan van.
3: Mooi is dat?
7: Ja, een van de weinigen.
3: Je bent gewoon een fan van Argentinië?
5: Nee. Er was toch voor die kampioenschap begonnen al beslist wie winnen zou niet.
8: Heb je die wedstrijden gezien?
3: Door zo'n kaart, denkt u?
5: Ja.
8: Nou, dan zou ik niet gaan kijken als het jou was.
9: Argentinië speelt vals, omdat ze hebben de scheidsrechters geld gegeven.
3: Maar veel mensen denken van dat vervelende volk.
7: Nee, beleving.
8: Ja joh, mis dwars in de beek.
10: Dat geschop en dat geblesseer enzovoort. Nee, hou ik niet van.
7: Zuid-Amerikaan, ah, dat is mooi man.
10: Moet dan sportief blijven. Dat heeft niet veel meer met voetbal te maken.
3: Maar vind je Messi dan niet zo goed?
9: Nee. Ik vind Messi wel goed, maar als hij zo speelt dan niet.
5: Ik ben geen Messi-fan, ik ben voor Ronaldo.
10: Die Messi die wordt zo de hemel in geprezen. Hij heeft toch een team achter zich, maar dat hoor je haast niet. Het gaat allemaal over hem. En daar kan ik slecht tegen.
7: Die anderen zijn ook goede voetballers, hoor. Ja.
3: Dus Argentinië gooit winnen?
7: Ja, ik zet mijn geld erop.
5: Nee. Spanje wint.
8: Geen idee. Ik kan
11: niemand gaat winnen. Ik weet niet eens of ik wel ga kijken. Ik ben een voetballiefhebber. Maar...
3: Mogen jullie allemaal kijken zo laat?
6: Ja. Ik heb aan mijn moeder gevraagd. Mocht.
3: Jullie gaan niet even zondagavond op de bank?
11: Misschien.
8: Hoef je niet bang voor te zijn, gebeurt toch.

0: En dat is ook nog even nodig. Als ik zo naar boven kijk. Want het zonnetje schijnt nog lekker. Heb je zonnebril bij je?
1: Ja.
0: Ja, okay.
1: Op sterkte.
0: Ja, dat heb ik ook natuurlijk. Ja,
1: dus
0: ja.
1: Je moet hem ook altijd mee leuren.
0: Oh man, dat voelt een beetje gehandicapt, hè?
1: Nou ja, en
0: jij
1: dan,
0: en ik, zo met zo'n bril en dan schijnt de zon, dan moet er weer een ander type bril bij.
1: En dan als je de winkel ingaat, moet je weer je andere bril weer op, anders zie je niks.
0: Nee, anders is het weer veel te donker.
1: Zwaar leven.
0: Dag minuutje.
1: Dag minuutje. We gaan terug naar het jaar 2000.
0: Oh.
1: Vind je dat geen prachtig jaar?
0: Ja, dat is prachtig.
1: Er zijn hele leuke mensen geboren toen.
0: Jij zeker?
1: Zeker.
0: Ja, dat dacht ik al.
1: En dat is niet alleen wat gebeurd is in dat jaar. Namelijk op 17 juli 2000 werden in Rijssen 36 gestolen schilderijen, 2 bronzen beeldjes en 2 antieke voorwerpen van de Groningers fijnschilder Henk Helmantel uit Westeremden teruggevonden. Mm. Ja, de politie die lokte dieven in een val bij de overdracht van losgeld op een parkeerplaats nabij Rijssen. De doeken en de voorwerpen waren in februari 2000 uit de expositieruimte De Weem van Helmantel in Westeremde gestolen. De dieven, 3 vrouwen en 2 mannen uit Almelo en Rijssen, die worden door de politie aangehouden en ze zouden 2 en 3 jaar celstraf krijgen.
0: Het jaar 2000, ook het jaar dat, grote zangeressen doorbraken.
1: Oh ja?
0: Ja.
1: Zoals?
0: Ja, nou, Pink.
1: Ja, oh ja, tuurlijk.
0: Pink kwam. En je had er ook al Shakira trouwens natuurlijk ook. Die kwam ook zo rond die tijd. En er was er net eentje ietsje vooraan. En zullen we daar gewoon naar gaan luisteren?
1: Ja, doe maar.
0: Dat is een mooie laatste plaat. Hè? Anastasia en I'm Out of Love. Dankjewel. Het was me weer een genoeg.
1: Nou, dat was hetzelfde geld voor mij.
0: Mooi zo. Ik hoop voor jullie ook. Mooi weekend, schie weekend. Hou hem op Noord. En mooi.

0: kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
1: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
2: Hans, alleen de prijs is anders.
3: Als je Vodafone Mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
3: krijg je tot wel 20 euro korting.
4: Elke maand weer.
3: En hoe meer data en snelheid,
4: hoe groter die korting.
3: Dat is One van Vodafone.
4: En Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
5: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
6: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
7: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
6: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
7: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
8: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
9: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
10: Dit is Radio Noord.
8: Nu het nieuws van 6 uur.
11: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn 3 doden gevallen. De aanvallen waren gericht op de havens van Mykolaiv en Odessa aan de Zwarte Zee. Rusland voert de drone-aanvallen op de Oekraïnse graanexport de laatste tijd op. Daarbij kwamen deze maand 11 dokwerkers en bemanningsleden om. Oekraïne valt intussen ook de Russische olie-industrie aan om aanvoerlijnen naar het front te frustreren. Een aantal gemeenten heeft documenten met persoonlijke gegevens van inwoners offline gehaald na een publicatie van de NOS en Nieuwsuur. Hoewel het probleem al jaren bekend is, bleek uit onderzoek dat gemeenten nog steeds per ongeluk documenten met adressen, telefoonnummers en soms BSN-nummers online zetten. Onder meer de gemeente Voorschoten in Zuid-Holland heeft vandaag ingegrepen en zo'n document verwijderd. Verder is er melding gedaan bij de autoriteit persoonsgegevens. In verschillende steden in het noordoosten van de VS is het waarschuwingsniveau verhoogd vanwege de slechte luchtkwaliteit. Die is het gevolg van de natuurbranden in Canada en Amerika, meldt het aardobservatieprogramma Copernicus. De waarschuwing geldt onder meer voor New York, Philadelphia en New Jersey. In die laatste stad zullen zondag zo'n 80.000 mensen de finale bijwonen van het WK voetbal in een open stadion. Waarschijnlijk wordt de rook in het gebied de komende dagen wel wat minder dik. En ook wordt er zaterdagavond en zondag regen verwacht. De Ierse actrice Brenda Fricker is overleden. Ze speelde sinds de jaren 60 in tientallen films en televisieseries. Voor haar bijrol in My Left Foot uit 1989 won ze een Oscar als eerste Ierse vrouw ooit. Fricker was ook bekend van haar rol als dakloze vrouw in Home Alone 2. Ze was 81 jaar. Dan het weer. Vanavond opklaringen. In de loop van de nacht meer bewolking. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen zon en wolken. Het wordt dan maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Werken waar je er echt toe doet? Op het water? In de techniek? Of op kantoor?
12: Met meer dan 30 vacatures. Altijd een plek die bij jou past.
8: Check werkerbijwagenborg.com.
13: Hey! Waar was jij?
14: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
8: Werken op het water, in de techniek of op kantoor? Check werkerbijwagenborg.com.
15: Ik vind het leuk als je dit me van school afhaalt.
16: Het is superleuk dat pap met mij naar voetbal gaat.
17: Ik ga vaak met mijn buurtopa en oma naar het park.
18: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken en tegelijkertijd een gezin in de buurt een handje te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
19: Hup, de tuin in. Van gereedschap tot plant. Je vindt het bij Tuinland.
20: Goed groen is. IJzerweg, Groningen.
21: Radio Noord. Vandaag op Noord.
22: Een terugblik op het nieuws van vandaag.

0: Je luistert naar Radio Noord.
1: Met elke dag van 6 tot 7.
0: Vandaag op Noord. Maar eerst gaan we naar Schier. Daar is namelijk een lepelaar overleden aan de vogelgriep. En dat is opmerkelijk, want deze ziekte is nog relatief zeldzaam onder lepelaars. Ik ga erover verder praten met ecoloog Arne van Eerden. Goedemorgen.
2: Een hele goedemorgen.
0: Ja, hoe werd eigenlijk ontdekt dat deze vogel vogelgriep had?
2: Nou, wat wij doen, ik werk als ecoloog bij BirdEyes, bij de Rijksuniversiteit Groningen. En wij onderzoeken eigenlijk de hele lepelaarpopulatie in het Waddengebied. En we monitoren dan ook, we doen vooral veel zenderwerk en ringwerk. En op dat moment vangen we heel veel lepelaars op alle Waddeneilanden, van Texel tot en met Rotterdam Plaat. En dan testen we ze eigenlijk ook preventief voor de vogelgriep. Dus we nemen eigenlijk een soort van COVID-test, zo'n swab. Uh-huh. En die sturen we dan naar het Erasmus MC. En dan weten we, eigenlijk om een vinger aan de pols te houden, hebben deze vogels vogelgriep, de ja of nee? En zo kunnen we heel snel weten of dat zo is. Nou, dit hele seizoen hebben we dat eigenlijk helemaal niet gezien. Dus we hebben geen tekenen gezien in het veld. En we hebben eigenlijk ook geen positieve vogelgriep-uitslagen gehad. Maar nu afgelopen week, op Schiermonnik Oog, als een bliksemslag bij een heldere hemel, zagen we daar opeens echt een jong beest van dit jaar, die alle verschijnselen had van de vogelgriep. Nou, die hebben we ook getest. En die bleek dus inderdaad vogelgriep te hebben.
0: Ja, welke verschijnselen zijn dat dan? Of symptomen?
2: Ja, dat is echt heel grafisch. Dus die beginnen dit individu begon helemaal met zijn hoofd rond te draaien. En die heeft eigenlijk geen controle meer over zijn lichaam. Dus dat virus, dat gaat echt in het zenuwstelsel zitten, in het brein. En waardoor die vogel eigenlijk geen controle meer heeft over zijn lichaam. Dus hij kon niet meer goed op zijn poten staan. En hij kon hij probeerde weg te vliegen, maar dat lukte eigenlijk ook niet. Dus het is erg naar om te zien en echt heel typerend voor de vogelgriep. Dus eigenlijk toen we dat zagen, wisten we al hoe laat het was in het veld.
0: Ja, want het is niet de eerste lepelaar met vogelgriep, maar het komt niet vaak voor. Heb je daar een verklaring voor?
2: Ja, kijk, die vogelgriep die komt al heel lang voor in eenden- en ganzenpopulaties. Al zeker zo'n 25, misschien 30 jaar. Misschien al iets langer. Ik ben niet helemaal expert op het gebied, maar daar weten we van, oké, daar is het echt. Daar zit het gewoon heel erg in die wilde populaties. Maar de laatste 4 jaar slaat het dus ook veel meer over naar andere soorten. Dus dat virus is waarschijnlijk op verschillende manieren en verschillende keren gemuteerd. En die kan nu beter andere soorten bereiken.
0: Ja, is dit dan ook iets om je zorgen over te maken?
2: Ja, dat is zeker. Het blijft iets om je zorgen over te maken.
0: Is er dan ook meer kans dat er meer vogels besmet gaan raken?
2: Nou, dat is inderdaad de vraag. Want dit was eigenlijk helemaal aan het einde van het broedseizoen. Er zijn nog maar een paar broedkolonies die over zijn. De meeste van de jonge beesten van dit jaar, die zijn eigenlijk al uitgevlogen. Die verzamelen zich nu in grote groepen. Dus onze angst is eigenlijk dat dat dan verspreidt wanneer ze in die grote groepen samenkomen voor de trek. Maar let wel, we hebben het maar eigenlijk met één lepelaar, die hebben we getest. Weten we zeker dat hij ziek was. Daaromheen lagen nog 4 anderen. Dode jongen, die konden we niet meer testen, want die waren al een langere tijd dood. Dus het was niet vers genoeg om daar een test voor uit te voeren. Maar eigenlijk zien we op de rest van Schiermonnik Oog nu helemaal geen andere tekenen van vogelgriep. Dus gisteren zijn we nog het veld ingegaan en hebben we kolonies dichtbij de getroffen kolonie bezocht. En daar leek eigenlijk helemaal geen sprake te zijn van symptomen in het veld. Dus we hopen dat deze kolonie geïsoleerd is gebleven en dat het niet verder is. Dat het virus zich niet verder heeft verspreid.
0: Ja, dat is dan een geruststelling, denk ik.
2: Ja, inderdaad. Maar ja, we zullen het blijven monitoren. Dus we blijven kijken naar die groepen. Maar vooralsnog lijkt het redelijk positief. Okay. Dus we weten niet waar het virus precies, waar deze besmetting vandaan is gekomen, hoe het de kolonie is binnengekomen. Maar we zien nog niet een grootschalige epidemie op schimmelnekoop bijvoorbeeld. Nee. Dus dat lijkt nog redelijk positief te zijn.
0: Nee, nou is dit natuurlijk een wilde vogel. Kunnen we daar iets tegen doen? Kunnen we ze wel vaccineren? Of zijn er andere mogelijkheden om tegen die vogelgriep op te treden?
2: Ja, kijk, dat zou ik heel graag willen, dat we iets daartegen kunnen doen. Maar eigenlijk kunnen we daar niet zoveel tegen doen. Ik denk het enige wat we kunnen doen is, als er echt in grote kolonies of in plekken waar heel veel vogels samenkomen een hele grote uitbraak is, dat je daarvoor zorgt dat je als terreinbeheerder de dode vogels weghaalt die mogelijk besmet zijn met vogelgriep. Om zo de besmetting minder, de kans op vervolgbesmettingen te verminderen. Maar dat is eigenlijk het enige wat we kunnen doen. We kunnen geen wilde vogels vangen en ze vaccineren, helaas.
0: Ja, of een mondkapje opzetten of zo. Nee, dat gaat
2: niet. Of een mondkapje opzetten, nee. Ik weet niet, ja, als je die lepelaar ziet, dan gaat het ook vrij moeilijk. En bij andere vogels met een scherpe snavel steekt hij er ook zo doorheen. Dus helaas gaat dat niet werken, nee.
0: Nee, ecoloog Arne van Eerde, dankjewel voor de toelichting.

0: Je luistert naar Vandaag op Noord.
1: Met een terugblik op het nieuws van vandaag.
2: De Waddenzee wordt ernstig bedreigd en kan de status van UNESCO werelderfgoed kwijtraken. Er zijn namelijk grote zorgen over klimaatverandering en verschillende menselijke activiteiten. Ik ga erover verder praten met Marilie Schelhaas, directeur van de Nederlandse UNESCO-commissie. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Ja, stel de Waddenzee verliest deze speciale status. Zou dat ook financiële gevolgen hebben?
3: Nou, allereerst, zo snel gaat dat niet hoor, de status verliezen. Er is geen specifieke procedure voor, maar dat gaat echt het komende jaar niet gebeuren. Als het gaat gebeuren, dan praten we nog echt over een aantal jaar, dan zou dat geen financiële gevolgen hebben, althans niet direct. Het is niet zo dat de werelderfgoedstatus met een zak geld komt of dat het specifieke subsidies oplevert. Het is vooral de eer en de verantwoordelijkheid die met een werelderfgoedstatus komt. En dat is ook meteen wat je verliest. Je verliest de eer om bij de Champions League van de natuurgebieden van de wereld te behoren.
2: Ja, alleen daarom zou het al zonde zijn. Hoe gaat dat in zijn werk dan? Want hoe kun je zo'n status kwijtraken?
3: Nou, er is geen specifieke procedure voor. Het gebeurt ook bijna nooit. Dat een gebied of een gebouw zijn werelderfgoedstatus verliest. Maar over het algemeen, als je er iets over kan zeggen algemeen, dan is het dat er eerst met waarschuwingen wordt begonnen met waarschuwingen. UNESCO maakt zich zorgen over behoud of het beheer van een gebied. Dat doet UNESCO nu ook over de Waddenzee. Dus je krijgt herhaaldelijk vragen om ter verbetering of vragen voor informatie. Uiteindelijk kan dan een monitoringmissie worden gestuurd. Je kan uiteindelijk op de lijst met bedreigd erfgoed worden gezet. Zover is het nog niet bij voor de Waddenzee. En dan kan het Werelderfgoedcomité, dat is een groep landen wat zeg maar dagelijks bestuur van het werelderfgoed vormt, besluiten om een site van de lijst af te halen. Dat is in het verleden pas 3 keer gebeurd, dus het is heel, heel bijzonder.
2: Het is heel zeldzaam. Ja.
3: Ja, het is echt heel bijzonder. En ik verwacht ook niet dat dat op korte termijn met de Waddenzee gaat gebeuren. Maar wat je nu wel ziet, is dat UNESCO zich zorgen maakt over de waarden van de Waddenzee.
2: Ja, kun je uitleggen waar die zorgen dan precies zitten?
3: Nou, als je werelderfgoed wil worden, moet je aantonen dat je over unieke wereldwijde waarden beschikt. Nou, dat heeft de Waddenzee. De Waddenzee is echt ook op wereldschaal een ontzettend bijzonder gebied. En dat ligt in de natuurwaarde en aan het droogvallen van het wat. En de zorgen zijn er nu dat Nederland eigenlijk alles wil in het gebied. Ze willen alle economische activiteiten en mijnbouw en zandwinning, zoutwinning, toerisme, visserij. En ook nog natuur. En er is ook nog sprake van klimaatverandering. En die druk op het gebied wordt zo ontzettend groot dat die bijzondere natuurwaarden op het spel staan. En daar maakt UNESCO zich echt zorgen om. En op het moment dat die waarden worden aangetast, zijn ze eigenlijk onomkeerbaar.
2: Ja, en wat is dan het advies wat u zou willen geven aan degene die erover gaat, aan het kabinet, aan de beleidsbepalers?
3: Ja, en neem het gebied, bescherm het gebied zo goed mogelijk. En zet de natuurwaarde bovenaan. Dat is iets wat zo bijzonder is op wereldschaal. Dit vind je nergens. Dus zie dat als belangrijkste en stel alles in het werk om dat te beschermen. Dat wil niet zeggen dat er niks meer mag, maar wel dat de natuurwaarde bovenaan staan.
2: Nou, hoe gaat dit nu verder? Want er komt een commissie kijken. Waar letten ze dan concreet op?
3: Nou, die letten echt op die uitzonderlijke universele waarden, zoals dat bij UNESCO heet. Datgene wat het werelderfgoed maakt, het allerbijzonderste. En ze kijken ernaar van wat de overheid doet om die waarden te behouden en te beschermen. Dus ze kijken naar regelgeving, naar beleid. Ze kijken naar hoe dat in de praktijk uitwerkt. En wat je nu ziet is dat ze houden al een paar jaar vinger aan de pols. Ze zien ook de positieve dingen. UNESCO is blij met het besluit om niet te gaan boren bij Ter Naard, gasboringen. Maar ze maken zich nog steeds zorgen omdat de druk nog steeds heel erg hoog is.
2: Maar voorlopig is het dus nog niet zover dat de Waddenzee die status van UNESCO werelderfgoed kwijtraakt.
3: Nee, dat is voorlopig nog niet zo. Volgende week begint de vergadering van het Werelderfgoedcomité in Zuid-Korea. Daar staat de Waddenzee wel op de agenda. Maar vooral met de vraag om meer informatie en een vraag om echt goed op de bescherming te letten. En dan volgend jaar komt er een monitoringmissie. Dus voorlopig staat die status nog niet op korte termijn op het spel.
2: Wordt ongetwijfeld vervolgd. Bedankt voor de toelichting. Marlies Schelhaas, directeur van de Nederlandse UNESCO-commissie.

0: alles wat je deze dag hebt gemist
1: in Vandaag op Noord. En het is hartje zomer en dat betekent dat ook bijna alle bouwvakkers op vakantie gaan. Nou, hoewel de bouwvak al sinds 1981 officieel niet meer bestaat, is hij bij veel bedrijven nog wel aanwezig. En dus ligt in onze provincie de bouw ook 3 weken stil. Om die vakantie in te luiden hield de bouwspot in de stad een afsluitende barbecue. En onze verslaggever Dimitri van Tuil was ook uitgenodigd.
2: Ja, de bouwvak, Johannes. Eindelijk?
3: Ja, eindelijk ja. Hectische periode, ja. Lekker druk.
2: Ja, wat kun je eens vertellen, hoe zien de laatste weken eruit voordat je hier vakantie hebt?
3: Ja, dat is toch altijd wel... elke keer probeer je niet zulke grote klussen aan te nemen. Alleen, je ontkomt er bijna niet aan dat er wel een klus uitloopt. En dan heb je de laatste weken wel drukte.
2: Ja, Merik Sliedrig van Bouwspot, de eigenaar. Johannes zei het net al, het is druk hè, de laatste weken.
4: Ja, zeker. Ik heb zelfs mijn vakantie alweer een weekje opgeschoven, dus... Zo gaat het vaak. Maar het is ook goed. Het is een goed teken.
2: Ja, en dan hier afsluiten met een barbecue en een biertje. Ja, mensen kunnen het niet zien. Vertel eens, wat is hier allemaal?
4: Ja, we hebben een paar picknickbanken neergezet voor onze nieuwe bedrijfsruimte. Dat is ook een beetje inwijding daarvan. We hebben een mooie barbecuebus geregeld. Dat is allemaal goed geregeld. Om toch ook een beetje dankbaarheid te tonen naar iedereen die het hele jaar door hard werkt.
2: Ja, en dan nu de bouwvak. Is het niet een beetje ouderwets?
4: Ja, misschien wel. Maar ja, iedereen heeft kinderen. Kinderen gaan naar school. Kinderen hebben vakantie op bepaalde dagen. En dan wil iedereen op die dagen ook vrij hebben. Logisch. Eerder hadden we nog wel dat we op andere dagen juist vrij zouden nemen. Zodat wij een beetje de klanten konden krijgen die op die momenten werk gedaan wilden hebben. Maar op een gegeven moment krijg je steeds meer mensen aan het werk die ook kinderen hebben. En dan pas je toch aan.
2: Nou, komt die bouwvak voor jou goed uit, hè, Johannes?
3: Ja, normaal ga ik ook wel eens door. Doe ik wel iets minder, maar nu komt hij wel zeker goed uit, ja.
2: Ja, eerst even bij jou beginnen. Ja, heb je vakantie? Want je zegt van ik ga een week later, maar ga je daarna op vakantie?
4: Ik ga daarna op vakantie, ja. Gelukkig wel. Ik had ook een beetje ruzie met mijn vriendin toen ik zei dat ik nog een weekje langer door moest. Maar uiteindelijk heeft ze het geaccepteerd en daarna gaan we naar Italië, naar de Dolomieten, lekker hiken door de bergen.
2: Ja. Waar gaat de reis heen, Johannes, bij jou?
3: Ja, ik ga lekker hiken in Amerika. Dat is een lekker rondreisje maken in Washington State en een deel van Canada en nog een beetje Montana.
2: Ja, mooi plan en dan 3 weken later is het weer frisse fruit te beginnen.
3: Ik doe een weekje langer, ik ga 4 weken, maar daarna moeten we weer vol aan de bak, ja.
2: Veel plezier!

0: tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
1: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
5: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terlezom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef je jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
6: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken en hoort je rechteroor ook niet alles meer?
7: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
8: Hans, alleen de prijs is anders.
5: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
9: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
10: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
11: Dit is Radio Noord.
9: Nu het nieuws van 7 uur.
12: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Willem Holleder wordt verplaatst naar een minder zwaar beveiligde gevangenis. Hij vertrekt uit de extra beveiligde inrichting, de EBI, in Vught. Volgens zijn advocaat is het een besluit van staatssecretaris Van Brugge van Justitie, maar het ministerie wil daar niets over zeggen. De crimineel zit een levenslange celstraf uit voor een reeks moorden. Volgens onafhankelijke adviezen is het niet meer nodig om Holleder zo streng te bewaken. Het is niet bekend wanneer en naar welke gevangenis Holleder gaat. Een jongen van 15 heeft in Frankrijk 18 jaar celstraf gekregen voor het doodsteken van een onderwijsassistente op school. Vorig jaar, toen de scholier 14 was, stak hij de vrouw neer tijdens een tassencontrole. De controle was juist ingevoerd om wapens op school te voorkomen. Volgens Franse media toonde de jongen geen enkele empathie of spijt tijdens de rechtszaak. De straf van 18 jaar komt overeen met de eis van justitie. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn 3 doden gevallen. De aanvallen waren gericht op de havens van Mykolaiv en Odessa aan de Zwarte Zee. Rusland voert droneaanvallen op de Oekraïnse graanexport de laatste tijd op. Daarbij kwamen deze maand 11 dokwerkers en bemanningsleden om. Oekraïne valt intussen ook de Russische olie-industrie aan, met de bedoeling aanvoerlijnen naar het front te frustreren. De Ierse actrice Brenda Fricker is overleden. Ze speelde sinds de jaren 60 in tientallen films en televisieseries. Voor haar bijrol in My Left Foot uit 1989 won ze een Oscar als eerste Ierse vrouw ooit. Fricker was ook bekend van haar rol als dakloze vrouw in Home Alone 2. Brenda Fricker was al even ziek en overleed gisteravond in Dublin. Ze was 81 jaar. Het weer, vanavond wat opklaringen, maar in de nacht wordt het bewolkt. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen begint de dag bewolkt, later soms wat zon bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Radio Noord.
9: De avond van Noord.
14: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.
13: Waar?

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 8 uur.
3: Sit van der Linde met het NOS Journaal. 200 bewoners van de Heesterbuurt in Den Haag moeten hun huis uit na de vondst van een drugslab. Er werd zo'n 1000 liter aan chemicaliën gevonden. Omwonenden worden vanavond ergens anders opgevangen. Het is onbekend of ze vandaag nog terug naar huis kunnen. Het lab werd ontdekt na een melding van stankoverlast. Eenmaal binnen vond de politie een man die uitgeleed en in een substantie viel. Hij is aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht. In en rond Den Haag rijden de rest van de avond geen bussen meer. Volgens vervoersbedrijf HTM is er een ernstig mankement ontdekt bij een aantal van de bussen. Uit voorzorg zijn ze daarom allemaal uit de dienstregeling gehaald. HTM zegt het vervelend te vinden dat reizigers vanavond niet meer met de bus kunnen, maar dat het oplossen van het mankement prioriteit heeft. Wat het technisch mankement inhoudt, is onbekend. In verschillende steden in het noordoosten van de VS is het waarschuwingsniveau verhoogd vanwege de slechte luchtkwaliteit. Die is het gevolg van natuurbranden in Canada en Amerika, meldt het aardobservatieprogramma Copernicus. De waarschuwing geldt onder meer voor New York, Philadelphia en New Jersey. In die laatste stad zullen zondag zo'n 80.000 mensen de finale bijwonen van het WK voetbal in een open stadion. Waarschijnlijk wordt de rook in het gebied de komende dagen wel wat minder dik. Ook wordt er zaterdagavond en zondag regen verwacht. De 13e etappe in de Tour de France is gewonnen door de Zwitser Mauro Schmidt. Hij won het in de sprint van de Colombiaan Harold Tegada. De Brit Tom Pidcock werd derde. Het is voor Schmidt zijn eerste ritzege in de Tour de France. Tadej Pogacar blijft klassementsleider. Hij heeft een voorsprong van 3 minuten 36 op Jonas Vingegaard. Het weer, vanavond wat opklaringen, maar in de nacht wordt het bewolkt. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen begint de dag bewolkt, later soms wat zon bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 9 uur.
3: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In het midden van China zijn meerdere mensen omgekomen bij een aardverschuiving. Er zijn zeker 8 doden en 34 anderen worden vermist. De aardverschuiving was aan de rand van de miljoenenstad Chongqing. Een berghelling ging schuiven, waardoor grote rotsblokken naar beneden kwamen. Meerdere gebouwen zijn daardoor ingestort en meer dan 1000 mensen werden geëvacueerd. Hulpverleners zijn nog op zoek naar overlevenden onder het puin. De oorzaak van de aardverschuiving is niet bekend. In een woonwijk in Den Haag is een drugslab gevonden. De chemicaliën zijn mogelijk gevaarlijk. Daarom moeten zo'n 200 buurtbewoners hun huizen uit. Het lab werd ontdekt na een melding over stankoverlast. Diegene is aangehouden. De politie in Suriname is op zoek naar een man die uit zijn cel is ontsnapt. De vermissing kwam vanochtend aan het licht. Volgens Surinaamse media waren er geen sporen van uitbraak gevonden in het cellenhuis in Paramaribo. De politie verhoort ook eigen medewerkers die nachtdienst hadden. De 58-jarige Colombiaan zat vast in een groot onderzoek naar drugshandel in de binnenlanden. Zuid-Amerikaanse drugskartels gebruiken Suriname vaker als doorvoerland voor drugs. Stellen van hetzelfde geslacht in Polen krijgen toch niet de mogelijkheid om een samenlevingscontract aan te gaan. De president heeft een wetsvoorstel daartoe gevetoed. Dat terwijl premier Tusk en het parlement wel willen dat de wet er komt. Stellen van hetzelfde geslacht zouden er rechten mee krijgen over woningbezit en toegang tot elkaars medische gegevens. De conservatieve president Nawrocki vindt het voorstel te veel op een huwelijk lijken. De president gebruikt vaker zijn vetorecht om plannen van de regering Tusk te dwarsbomen. Het weer, vanavond wat opklaringen, maar in de nacht wordt het bewolkt. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen begint de dag bewolkt, later soms wat zon bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.
2: Bye.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 10 uur.
3: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij een brand in Noorwegen zijn 100 woningen in vlammen opgegaan. Het vuur brak uit in de stad Drammen, niet ver van de hoofdstad Oslo. Honderden mensen zijn geëvacueerd en het vuur is nog niet onder controle, zeggen de autoriteiten. Als gevolg van de harde wind kan het vuur zich snel verspreiden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Een jongen van 15 heeft in Frankrijk 18 jaar celstraf gekregen voor het doodsteken van een onderwijsassistente op school. Vorig jaar stak de scholier de vrouw neer tijdens een tassencontrole bij de school ten noorden van Dijon. De controle was juist ingevoerd om wapens op school te voorkomen. Volgens Franse media toonde de jongen geen enkele empathie of spijt tijdens de rechtszaak. De straf van 18 jaar komt overeen met de eis van justitie. In het midden van China zijn meerdere mensen omgekomen bij een aardverschuiving. Er zijn zeker 8 doden en 34 anderen worden vermist. De aardverschuiving was aan de rand van de miljoenenstad Chongqing. Een berghelling ging schuiven, waardoor grote rotsblokken naar beneden kwamen. Meerdere gebouwen zijn daardoor ingestort. Meer dan 1000 mensen werden geëvacueerd. Hulpverleners zijn nog op zoek naar overlevenden onder het puin. De oorzaak van de aardverschuiving is niet bekend. Ajax heeft zich versterkt met de Braziliaanse spits Marcos Leonardo. De 23-jarige komt over van de Saoedische club Al Hilal en tekent voor 5 jaar. De Amsterdammers betalen net geen 20 miljoen euro voor Leonardo. Dat maakt hem de op 4 na duurste aankoop ooit voor Ajax. Leonardo maakte in de Saudi Premier League in 82 wedstrijden 48 doelpunten. Het weer, vannacht wordt het vanaf zee bewolkt. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgenochtend is het eerst bewolkt, daarna valt er plaatselijk regen. Met een beetje zon wordt het 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 11 uur.
3: Zit van der Linde met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het vanavond voor de 7e dag op rij aanvallen op Iran heeft uitgevoerd. Ook Iraanse staatsmedia maken melding van de aanvallen. Volgens de Amerikanen zijn ze bedoeld om Irans militaire capaciteit verder te verzwakken. De politie heeft een tweede verdachte aangehouden voor een drugslab dat vandaag werd gevonden in Den Haag. Vanwege de chemicaliën die binnenliggen moesten zo'n 200 omwonenden hun huis uit. Het lab werd ontdekt na een melding van stankoverlast. Eenmaal binnen vond de politie een man die uitgleed en in een substantie viel. Hij werd eerder al aangehouden. Het drugslab is leeg gepompt. Het is nog niet bekend of omwonenden vanavond weer terug naar huis kunnen. Zorgminister Hermans zegt dat expertisecentra voor post-covid-patiënten ook volgend jaar open kunnen blijven. Er is nog geld over op de begroting. De centra doen onderzoek naar de ziekte en naar manieren om die te behandelen. Bij een brand in Noorwegen zijn 100 woningen in vlammen opgegaan. Het vuur brak uit in de stad Drammen, niet ver van de hoofdstad Oslo. Honderden mensen zijn geëvacueerd en het vuur is nog niet onder controle, zeggen de autoriteiten. Door de harde wind kan het vuur zich snel verspreiden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. In en rond Den Haag hebben de hele avond geen bussen gereden. Volgens vervoersbedrijf HTM is er een ernstig mankement ontdekt bij een aantal van de bussen. Uit voorzorg zijn ze daarom allemaal uit de dienstregeling gehaald. HTM zegt het vervelend te vinden voor reizigers dat ze niet met de bus kunnen, maar dat het oplossen van het mankement prioriteit heeft. Wat het technisch mankement inhoudt, is onbekend. Het weer, vannacht wordt het vanaf zee bewolkt. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgenochtend is het eerst bewolkt. Daarna valt er plaatselijk regen. Met een beetje zon wordt het 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.
2: Bye.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 12 uur.
3: Annette Schut met het NOS Journaal. De omwonenden van het drugslab dat vanmiddag werd gevonden in Den Haag mogen weer terug naar huis. De brandweer heeft het drugslab inmiddels leeggepompt. Vanmiddag moesten zo'n 200 mensen hun huis uit, omdat in het drugslab duizenden liters chemicaliën waren gevonden. De politie heeft na de vondst twee verdachten aangehouden. Vermoedelijk werd in het pand MDMA gemaakt. De VS heeft vanavond opnieuw aanvallen op Iran uitgevoerd, zegt het Amerikaanse leger. Het is de zevende dag op rij dat dat gebeurde. Amerika zegt dat het doel is om de militaire capaciteit van Iran te blijven verzwakken. Amerika viel de afgelopen nacht onder meer een marinebasis aan van de Islamitische Revolutionaire Garde bij de havenstad Bandar Abbas aan de straat van Hormuz. En ook waren er aanvallen op bruggen in het zuiden van Iran. Bij een brand in Noorwegen zijn honderden woningen in vlammen opgegaan. Het vuur brak uit in de stad Drammen, niet ver van de hoofdstad Oslo. Honderden mensen zijn geëvacueerd en het vuur is nog niet onder controle, zeggen de autoriteiten. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Voor de tweede dag op rij is op festival Zwarte Cross in de Achterhoek een stuntman gewond geraakt. Ook bij deze man ging het mis nadat hij de lucht in was geschoten met een katapult. Bij de landing op een groot kussen aan de andere kant van een grote feesttent brak de stuntman zijn enkel. Gisteren liep een andere stuntman een hersenschudding op nadat zijn knie bij de landing op zijn hoofd was geknald. De stunt zou van het weekend nog twee keer worden uitgevoerd, maar de organisatie heeft besloten dat het beter is dat niet te doen. Het weer. Vannacht wordt het vanaf zee bewolkt. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgenochtend is het eerst bewolkt. Daarna valt er plaatselijk regen. Met een beetje zon wordt het morgen zo'n 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.
2: Wakker.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 1 uur.
3: Annette Schut met het NOS Journaal. Het dodental na de twee verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot boven de 5000. Dat heeft parlementsvoorzitter Jorge Rodriguez bekendgemaakt. Zeker 300 van de slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. Tienduizenden mensen worden nog altijd vermist. Volgens deskundigen is de kans dat er nu nog levenden onder het puin worden gevonden nagenoeg nihil. Bij de bevingen eind vorige maand stortten ruim 700 gebouwen deels of helemaal in. De omwonenden van het drugslab dat vanmiddag werd gevonden in Den Haag mogen weer terug naar huis. De brandweer heeft het drugslab inmiddels leeggepompt. Vanmiddag moesten zo'n 200 mensen hun huis uit omdat in het lab duizenden liters chemicaliën waren gevonden. De politie heeft na de vondst twee verdachten aangehouden. Bij een brand in Noorwegen zijn honderden woningen in vlammen opgegaan. Het vuur brak uit in de stad Drammen, niet ver van de hoofdstad Oslo. Honderden mensen zijn geëvacueerd en het vuur is nog niet onder controle, zeggen de autoriteiten. Door de harde wind kan het vuur zich snel verspreiden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Voor de tweede dag op rij is op festival Zwarte Cross in de Achterhoek een stuntman gewond geraakt. Ook bij deze man ging het mis nadat hij de lucht in was geschoten met een katapult. Bij de landing brak de stuntman zijn enkel. Gisteren liep een andere stuntman een hersenschudding op bij de landing nadat zijn knie op zijn hoofd was geknald. De stunt zou van het weekend nog twee keer worden uitgevoerd, maar de organisatie ziet daar toch maar vanaf. Het weer. Vannacht wordt het vanaf zee bewolkt. Het wordt niet kouder dan 14 graden. De dag begint straks bewolkt. Daarna valt er plaatselijk wat regen. Het wordt met een beetje zon vanmiddag zo'n 19 tot 24 graden maximaal. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 2 uur.
3: Annette Schut met het NOS-journaal. De VS heeft opnieuw aanvallen op Iran uitgevoerd, zegt het Amerikaanse leger. Het is de 7e dag op rij dat dat gebeurt. Amerika zegt dat het doel is om de militaire capaciteit van Iran te blijven verzwakken. Iraanse media melden explosies in verschillende steden. Volgens een Iraans staatspersbureau waren ook op 2 olietankers explosies, nadat ze door een gebied ten zuiden van de straat van Hormuz waren gevaren, waar zeemijnen liggen. Het dodental na de 2 verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot boven de 5000. Dat heeft de parlementsvoorzitter bekendgemaakt. Zeker 300 van de slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. Tienduizenden mensen worden nog altijd vermist. Volgens deskundigen is de kans dat er nu nog levenden onder het puin worden gevonden nagenoeg nihil. De omwonenden van het drugslab dat vanmiddag werd gevonden in Den Haag mogen weer terug naar huis. De brandweer heeft het drugslab inmiddels leeggepompt. Vanmiddag moesten zo'n 200 mensen hun huis uit omdat in het drugslab duizenden liters chemicaliën waren gevonden. De politie heeft na de vondst 2 verdachten aangehouden. Morgen wordt het lab ontmanteld. Voor de 2e dag op rij is op festival Zwarte Cross in de Achterhoek een stuntman gewond geraakt. Ook bij deze man ging het mis nadat hij de lucht in was geschoten met een katapult. Bij de landing brak hij zijn enkel. Gisteren liep een andere stuntman bij de landing een hersenschudding op nadat hij met zijn knie op zijn hoofd knalde. De stunt zou van het weekend nog 2 keer worden uitgevoerd, maar de organisatie heeft besloten dat het beter is dat niet te doen. Het weer. Vannacht wordt het vanaf zee bewolkt. Het wordt niet kouder dan 14 graden. De dag begint straks bewolkt. Daarna valt er plaatselijk wat regen. Met een beetje zon wordt het 19 tot zo'n 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.
2: Wakker.